gaat over een vrouw die, als ik het goed verstaan heb, deegballetjes verstopte in de Parijse urinoirs om die daarna eruit te halen en daarop te zuigen.

0: kwam van mijn werk en dan reed ik voorbij de begraafplaats in Merksem. Uh-huh. En ik was er dan even binnen geweest. En dan zag ik dat er zo'n heel graf was met allemaal van die gedenkplaatjes. Zo, dank u, Hermanneke.
1: Klein Hermanneke.
0: Ja, wel ja. Ja, en dan, ja. Ik was er dan aan de klap geraakt met madame dat er zat. Uh-huh. En die zei van, ja, maar er is ook hier een heel huis van uh-huh. Hermanneke. En dan waren we er zondags naartoe geweest en vonden... Maar zo maf eigenlijk. Dat is een heel bedevaarsoord.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan heb ik dat helemaal opgezocht. En dan had ik dan op radio, van Radio Maria eigenlijk zo een heel levensloop van Hermanneke gevonden. En dan heb ik dat dan geknipt. En dan met muziek ertussen. En ja, zo'n dingen. Maar dat kan echt van alles. En, het plaatje dat ik gekocht heb. Wacht even. Moet ik eens mijn bril opzetten. Ik denk het derde nummertje van een A-kant ook. Dit is zo... Als ik zo naar één platenwinkel ga en ik vind dat goed, dan blijf ik er eigenlijk meestal ook trouwen en dan ga ik alleen nog maar naar die platenwinkel.
1: En dat is hier in Antwerpen?
0: Ja, ja, dat is Sugar Pie. Dan was ik begonnen met een concept dat ik een tweelingbroer had, die dan ook Hans noemde. En dan had ik zo'n heel verhaal erachter, zo, dat wij waren opgegroeid en dat mijn moeder dan altijd had ontkend dat die tweelingbroer er was. En dat die dan door een vader, waar we dan niet wisten of dat de vader was of niet, maar die was dan zo ook met occultisme bezig. Die nam dan de opvoeding van die tweelingbroer op zich. En dan kon ik er zo, ja, kon ik verschil, kon ik over dat occultisme uitweiden. En dan praatte ik zogezegd tegen mijn tweelingbroer, maar ik praatte eigenlijk heel de tijd tegen mijn eigen. Maar ik ben dan wel zo perfectionistisch dat ik vind dat allemaal moet kloppen. Dus was ik dat allemaal aan het opschrijven, zodat ik zag dat ik helemaal niks verkeerd vertelde, dat ik de vorige keer anders had verteld. Dus dat begon een beetje.
1: Nee, maar niemand hoort het eigenlijk.
0: Nee, niet, maar ja. Ik heb wel meer van die dingen, die denk ik ook altijd, maar niemand hoort het.

dat is Radio Centraal voor u. Dat is Radio Centraal voor u.

0: Wat is Radio Centraal voor u?
1: Wat dat is, ja, dat is sowieso belangrijk, vind ik. Niet alleen voor mij, maar ah ja, sowieso dat dat bestaat.
0: Ja.
1: Punt. Voor mijzelf is dat heel belangrijk, sowieso. Ja.
0: En hoe zou je dat noemen dan? Zou je het een podium noemen? Of,
1: een vrijplaats, hè?
0: Ja.
1: Ja, een vrijplaats, sowieso. Ja. Ja. Ja. En dwars tegen alles in. Dat is al vroeg, denk ik. Dat was, ik ben opgegroeid in Brasschaat eigenlijk, voor ik naar Antwerpen kwam wonen. En daar konden heel af en toe Radio Centraal wel ontvangen, ja. Maar ook niet altijd, ook niet altijd.
0: Nee.
1: Ja, dus ik kende al wel. En dan daarna ben ik naar Ekeren naar school gegaan. En dan in mijn klas zat dan Rudy Bakkerne. En dat was de broer van Eddie Bakkerne. Ja. En die werkte toen, die zat toen op Radio Centraal en die had ook enorm veel platen.
0: Uh-huh.
1: En ik ging daar dan, smiddags ging ik daar ook regelmatig eten dan, voor niet in school te moeten eten. En dan stond Radio Centraal ook wel altijd op.
0: Uh-huh.
1: Maar dan, maar daarvoor kende ik Radio Centraal ook al wel, maar nog niet. Ik ben eigenlijk begonnen met, en dat was op vraag van Pieter Noels,
0: uh-huh.
1: om zijn programma af en toe over te nemen wanneer hem geen tijd had.
0: Ja.
1: En dan ben ik er zo ingerold en dan Laurent Pitsch, die had in der tijd dan nog gevraagd van, wilde geen vast programma komen doen? En dan heb ik dat eerst nog samen met iemand anders gedaan, met Bart Klaas,
0: uh-huh.
1: die hier ook heel lang geleden een programma heeft gehad. Ik kwam van mijn werk en dan reed ik voorbij de begraafplaats in Merksem.
0: Uh-huh.
1: En ik was er dan even binnen geweest. En dan zag ik dat er zo'n heel graf was. Met allemaal van die gedenkplaatjes. Zo, dank u, Hermanneke.
0: Klein Hermanneke.
1: Ja. En dan, ik was er dan aan de klap geraakt met madame dat er zat.
0: Uh-huh.
1: En die zei van, ja, maar er is ook hier een heel huis van uh-huh. Hermanneke. En dan waren we er zondags naartoe geweest en vonden... Maar zo maf eigenlijk. Ja, dat is een heel bedevaartsoord.
0: Ja.
1: En dan heb ik dat helemaal opgezocht. En dan had ik dan op radio, van Radio Maria eigenlijk zo een heel... levensloop van Hermanneke.

0: Ja, ik zou heel graag nog eens stop-motion filmpjes willen maken. Ja? Maar ja, we hebben de laatste tijd zoveel verhuisd van atelier. Dat, nou, als het atelier dan opgeruimd, eindelijk was het meer opruimen. Uh-huh. En dan kwam dat er niet meer van. En, ik zou de, dan kies ik de deze.
1: Wacht, maar ik kan hier voelen. Ik zal dat inpakken dat je niet... deze is van de...
0: En dan moeten we wel...

0: zijn terug uit de K-Hole, waar we dit weekend de zomernacht zonnewinden hebben geofferd in de Ketkelder, ook beter gekend als de grotte van Hans, een offer gebracht. Een dag te laat, want we waren natuurlijk ook naar de Korstennacht van Radio Centraal geweest om daar bij Stormkop de zon te zien opkomen. En wij begonnen onze programma met...
1: Buurtbewoners zeiden me wel dat ze wat alerter zijn, maar ja, wat hier gebeurt is natuurlijk...
2: Er is teruggebruik en ja...
3: Het is en blijft illegaal.
4: So, jetzt lerne ich die Leute kennen, die diesen illegalen Rave veranstalten. Also ich persönlich frage mich ja, wie kommt man überhaupt dazu und warum macht man das Ganze?
5: Illegal, danser ist illegal, monsieur.
6: In België is al 2 dagen een illegaal feest aan de gang. Meer dan 5000 mensen zijn erop afgekomen. En er blijven maar mensen bijkomen.
7: Beaucoup de langues étrangères, mais je sais qu'il y a des Espagnols, des Néerlandais, des Anglais.
1: Blijkbaar kwamen de eerste meldingen gisteravond laat al binnen van ja, luide muziek van verdachte bewegingen.
0: Toch wel vreemd, die fascinatie, het onbegrip over het simpele feit dat een paar mensen willen bijeenkomen om zich te amuseren en daarbij geen rekening willen houden met allerlei regeltjes. Gewoon vreedzaam, in alle vrijheid, met respect voor elkaar. Gewoon, met de nadruk op gewoon.
8: Het was een leuk feestje, als je het mij vraagt. Wij zijn daar op vrijdagavond aangekomen en zondagmiddag terug vertrokken om te dansen. Het is niet dat het illegaal moet gebeuren. Moest die soort van free party op een legale manier kunnen, zou het ook gebeuren. Maar het gaat erover dat het laagdrempelig is.
3: De free party is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Haatdragend gedrag wordt niet geaccepteerd. Ja. En we lazen ook nog in een wereld waar de vrijheden verdwijnen, pleiten we voor het recht op vrije feesten.
0: Dat houdt in elkaar respecteren. Zorg voor de locatie. We ruimen gezamenlijk het vuil op, ballonnen en botten. Zorg voor de omgeving. Geen vandalisme, graffiti of diefstal. Zorg voor jezelf. Drink water, slaap, eet, neuk veilig en met toestemming. En consumeer met mate en goed geweten. We vieren het leven met de mensen die we liefhebben. En het geluid dat ons tot kreunen maakt. In een wereld waar de vrijheden verdwijnen, pleiten we voor het recht op vrije feesten. Rave, rave, on, on.
9: But it wasn't me they wanted to talk to. They wanted to talk directly to the Ripper himself. Mrs. Irene McDonald. Her daughter was my daughter in 1977. I just see your eyes. Your feelings. And your power. Why do you come up with stuff?

Normaal gezien, zoals u weet, elke donsdag tussen 3 en 4. Een hele tijd geleden dat u mij nog hebt gehoord. En dat zat zo. Ik ben op reis geweest van 7 november tot 19 december naar Tanzania. Tanzania, een land gelegen in Oost-Afrika, grenzend in het westen aan Congo, Rwanda en Burundi, en in het noorden aan Mozambique, Malawi en Zambia. Tanzania heeft als hoofdstad Dodoma, maar de grootste stad is Dar es Salaam. Een hele tijd geleden, 19 december terug, maar moest ik een PCR-test afleggen. Zodra ik van het vliegtuig kwam, heb ik dat dan ook gedaan. Dat resultaat heb ik dan dinsdag daarop gekregen. Dat bleek negatief te zijn. Maar moest ik toch nog even in quarantaine blijven in afwachting van de tweede test. Ben ik braaf niet naar de radio komen, natuurlijk. We willen niemand besmetten. Mijn werk vond dat niet zo erg in overleg met de plaatselijke dokter daar. Mocht ik toch gaan werken na mijn negatieve test. Maar bleek ik op vrijdag 24 december toch positief te testen.

Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik in orde. Alles dik.

0: DMT dus, waar we het gaan over hebben vandaag. Geen LSD. En misschien nog wel iets meer impact wanneer je het pakt dan LSD. We zullen zien. DMT of ook dimethyltryptamine genoemd. Ja, DMT is daar de afkorting van duidelijk. Dat is een indol alkaloïde met een moleculaire structuur verwant aan de neurotransmitter serotonine. DMT heeft dus psychoactieve eigenschappen en kan worden gerookt, geïnjecteerd of gecombineerd met stoffen die orale opname mogelijk maken, oraal toegediend worden. Oraal is dat vooral bekend. Oraal bekend om op te drinken onder de naam ayahuasca. Zeer populair momenteel. DMT behoort dus tot de hallucinogene en de entheogene drugs. De functie van de stof in de natuur is tot dusver niet duidelijk, al blijkt uit onderzoek dat DMT mogelijk een rol speelt bij schizofrenie, bijna doodervaringen en visueel dromen. Maar daarover zelfs meer.
1: Wat is eigenlijk de reden waardoor je DMT begon te maken? Waarom doe je het?
2: Ik had al eens puilstoren gekweekt. Ik heb wel interesse in psychedelica. In het algemeen. Niet dat ik dat zo bizar veel doe of zo, maar gewoon, ik vind dat iets heel interessant. En ik was erover aan het opzoeken en ik kwam op DMT. En dat is blijkbaar heel moeilijk te vinden en heel duur. En, €100 de gram vragen ze ervoor of zo. En blijkbaar ook heel makkelijk zelf te maken. Dus ik had zoiets van, hey, ik ben eens een beetje gaan opzoeken. En ik heb het uiteindelijk zelf gemaakt. En ik was eerst wel onzeker over, maar het heeft een jaar geduurd voordat ik dat zelf geprobeerd. Aan de hand van een paar testen, zoals hoe het eruit ziet, die kristal, en dat is zo smolt. Dat smelt op je hand. Allee, van lichaamstemperatuur smelt die kristal. Dus dat is ook een test dat je weet of dat je wel echt DMT hebt of iets raar of zo. En, voilà. Dus dat was puur het gewoon experimenteren en proberen.
1: En had je daarvoor al eerder ervaring mee te maken van

DMT werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1931 door de Canadese scheikundige Richard Manske. En in 1946 werd het voor het eerst geëxtraheerd uit de wortel van de plant mimosa door de Braziliaanse plantkundige en scheikundige Gonçalves de Lima. Die noemde die stoffen nigerine. En in 1971 werd DMT illegaal in de Verenigde Staten door de 1971 Convention on Psychotropic Substances. In de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw werd die drug omschreven als businessman trip. Omdat een DMT-trip duurt ongeveer zo'n een kwartier, een half uurtje. Dus je kon het tijdens je middagpauze doen. Het roken van een DMT doe je dus door middel van een free base pijp.

5-MeO-DMT produceert. Dat is een sterk aan DMT verwante stof. Dat is de in silicis aan de varius, geen paddenstoel, sorry.

Silius Alvarius, geen paddenstoel, sorry, het is een paddenstoort. U kent wel die... sorry, het is een paddenstoort. U kent wel die... sorry, het is een paddenstoort. U kent wel die... zeer bekende paddenstoort waar je aan dat buikje moet likken, zo gezegd. DMT is... woord waar je aan dat buikje moet likken, zo gezegd. Moet likken, zo buikje moet likken, zo gezegd. DMT is... DMT is mede ook bekend geworden dankzij de film Enter the Void van Gaspar Noé. Een film uit 2009, een Franse film. Die gaat over een koppel, een broer en zus eigenlijk. Die hun ouders zijn verloren. Waar dat de hoofdpersonage Oscar, die gaat dan in Tokio wonen en nodigt zijn zus uit om daar bij hem in te trekken. Die Oscar die gebruikt DMT en tijdens zijn DMT-trip wordt die gedood en waarna zijn geest eigenlijk in het verdere verloop van de film rondzweeft in Tokio. Een soort Tibetaanse dode boek in filmvorm, zeer experimenteel.

Jan Derk. Dus geboren in 1412 in Lotharingen. Tijdens de Franse burgeroorlog. Een burgeroorlog die woedde tussen 1410 ongeveer en 1435. En zij speelde zelf een cruciale rol tijdens de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Nu even de situatie in het toenmalige Frankrijk schetsen. In 1380 overleed Karel de Vijfde, die werd ook Karel de Wijze genoemd. Dat was de toenmalige koning van Frankrijk. En zijn oudste zoon, Karel de Zesde dus, die ook Karel de Waanzinnige of Karel de Le Fou werd genoemd in het Frans, was toen amper 12 jaar. Iets te jong. En daarom werd het feitelijk gezag uitgevoerd door een regentschapsraad van zijn ooms. En die ooms, dat waren de hertogen Lodewijk de Eerste van Anjou, Jan van Berry en Philips de Stoute van Bourgondië. Na het bal des Ardents, bal des Ardents, dat was op 28 januari 1993... waar de koning op het nippertje aan de dood ontsnapte, dankzij zijn 15-jarige tante Jeanne de Boulogne, sloeg de waanzin bij hem volledig toe.

Wat was nu dat Bal Desjardins? Aanleiding van dat bal was het huwelijk van een hoofddame van koningin Isabella. Die hoofddame die wou trouwen met haar derde echtgenoot. En die was door de koning uitgezocht. Dat was een edelman, Edsel van Ochtenburg. Niet zo interessant, maar die gingen dus trouwen. En in dergelijke gevallen was het gebruikelijk om een charivari te organiseren. Een charivari, dat was een uitbundig feest op de vooravond van een hertrouw. Was eigenlijk door de kerk verboden, want zij beschouwden zulke parties als heilig schennis. In die tijd waren vooral ook de Bourgondiërs gekend voor hun superfeesten waar dat zij pronkten met al hun rijkdom en dat ging er heel decadent aan toe. Er hadden al feesten overdag plaatsgevonden en banketten natuurlijk. En heel het gezamenlijk hof was daarop uitgenodigd. En in de avond stond dus dat bal de Charivari op het programma.

Zonder vrees. Die was eveneens hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen en Artesië. Die Philips de Stoute, dus de papa van Jan zonder vrees, die stierf in 1404 en in de regentenraad kwam dan de jongere broer van Karel, Lodewijk de Eerste van Orléans. Dat is diezelfde dus die de dood van die vier wilde mannen op het feestje op zijn geweten had. 2 jaar later, in 1413, slaagde die Jan zonder vrees erin de Parijzenaars in opstand te laten komen tegen die Armagnacs en zo de macht te grijpen. Die Parijzenaars die kregen daar echter nogal snel spijt van, want die medestanders van Jan zonder vrees, dus de Bourguignon, de Bourgondiërs en de Cabochiens, voerden daar een schrikbewind en de bevolking pikt dat niet, komt in opstand en de Armagnacs

Jean, toen nog Johanne, was een gewoon en normaal boerenmeisje dat zich vooral bezighield met de werkzaamheden. Dus zeggen nou op de heilige markt gaan. Later zou Jean dus zeggen dat die stemmen kwamen van de heilige Catharina of de heilige Margaretha. En ook zou de aartsengel Michael regelmatig tot haar hebben gesproken. Nu, dat is niet zo ongewoon, want die heiligen die waren in de middeleeuwen allemaal populair. En die afbeeldingen waren overal in de kerken te zien. Heilige wagen, ik heb zo'n heilige wagen. Ik heb zo'n heilige wagen.

Bovendien, als zij maagd was, kon zij zeker geen heks zijn. En de rest zal voor volgende week zijn. Daar komen we niet meer aan toe. Ik hoop dat ik volgende week nog heel veel zin heb om dit aan te vullen. Ik denk het wel. We zien wel.

zult er allemaal wel van gehoord hebben. Heel Vlaanderen op zijn kop en op zijn paard. Oei, oei, drama en paniek.

0: over 3 dagen chaos en waanzin. Volgens het VRT-nieuws is bijvoorbeeld het vieren van het kampioenschap van de Antwerpen op de Bosuil is een spontaan volksfeest, terwijl deze mensen die samenkomen om te dansen in Brustum, dat zijn illegale feestvierders, vooral zeer zwaar gedrogeerd zijn, en ook de politiek schot natuurlijk in een kramp. Terwijl Demir, die moest daar natuurlijk direct over twitteren. Ze zei, hoezo, we kunnen egoïstische asociale idioten niet verhinderen om een nabij natuurgebied te raven. Wat kunnen we dan nog wel? Zo triest, reageerde zij. En zo gaat dat maar voort en zo gaat dat maar voort. Ze hebben zelfs het leger ingezet. Ongelooflijk. Mensen, stop ermee. Zot. Gewoon zot.
1: Wij konden niet slapen. De beat kwam gewoon het huis in. Dus al deed je oordoppen in, je voelde de beat gewoon in het huis. Ze waren niet onaardig, maar het zijn zulke ongure types. Het gaf wel echt, het was eng.

volgende. Shetani. Is een bezoek aan de Mganga. Dat is een soort van tovenaar, arts. Die leest dan het recept en kan misschien enkele stappen ondernemen om je van die Shetani af te helpen. Mganga, dat is in tegenstelling dus door tot de Mualimu. Dat is meestal een arme man, maar die Mganga die oefent een zeer winstgevend beroep uit. En zijn kennis is strikt geheim. Het is ook een beroep dat in wel bepaalde families alleen voorkomt, met geheimen gebruiken die van vader of zoon of van moeder op dochter worden doorgegeven. Waganga, dat is het meervoud van Maganga, die komen ook regelmatig in grote groepen bijeen om hun zaak te bespreken en nieuwe recruten aan te werven. Een afvaardiging van ouderen ervaren.

0: Het zijn zeer goed geïnformeerde kruidkundigen en ze gebruiken hun kruiden vooral zowel voor de natuurlijke werking, meestal voor eenvoudige maagklachten enzovoort, als op mystieke wijze bij het uitdrijven van de shetani. Ze bezitten meestal een mand met horens gevuld met dawa of medicijnen, gedroogde kruiden, vreemde stukjes huid, klauwen en meerdere niet identificeerbare dingen. Zo'n manga heeft ook meestal contact met een tiental shetani waarmee ze kunnen spreken. En die shetani kunnen dan ook de opdracht krijgen om andere shetani te verdrijven van iemand die bezeten is.
1: Die niet-polaire lach, waar al de DMT dan in zit, met een pipet of met een spuit of zo, iets, dat lachje er proberen af te trekken.
2: Van de oppervlak.
1: Ja. Dus... Je hebt water, zou ik maar zeggen, en dan je nafta erboven op drijven. En daar lag je nafta, daar zit al je DMT in. Dus dan moet je dat proberen af te halen en dan in een schaaltje doen.

expo van Hans Millet in Galerij 12 in Antwerpen. Kon u rechtstreeks volgen de laatste 5 uur. Hè. Om 4 uur begon de uitzending en er zijn mensen geïnterviewd, fictief of niet. Er was een DJ-set inderdaad van een vriend Pieter met allemaal stukken van Snoptracks. Het programma van Hans dat op dinsdag op de middag altijd plaatsvond. Dus voilà, diegene die de werken wil zien kan inderdaad nog morgen terecht en vrijdag, zaterdag en zondag van 4 tot 10. Allen daarheen. En dan kunnen we nu beginnen met Liberty City.

Vandaag twee nieuwe releases. Enerzijds Mick Harris Culvert Dub Sessions nummer 7. En aan de andere kant Kevin Richard Martin. Een track die geremixed is door The Bug, dat is hem zelf, en door Ghost Dubs. En dan zijn we op zoek gegaan in de collectie naar de inspiratie dat deze mensen, deze muzikanten, waar ze de mosterd vandaan halen. En dan komen we natuurlijk weer bij All New Sound terecht. Mark Stewart en de Mafia. Tuckhead. Allemaal de drie Amerikaanse muzikanten. Doug Wimbish, Keith LeBlanc en Skip McDonald. In samenwerking met Maxwell Adrian Sherwood. Gaan we allemaal beluisteren. Killing Joke zit er ook tussen Muslim Gauze en misschien Word Sound Recordings compilatie stukken eruit. Dat allemaal vandaag in Liberty City tussen 9 en 11. Tot helemaal aan de Shiny Mush Motel. Enjoy.

dog, Planet Grillo, which has in.

Hey.

Yes.

0: Den skinnende grøten hotell. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7. Avec Snorf et Tom Anthony. With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel.
1: Goedenavond en welkom in de Shiny Mush Motel.
2: Alweer een nieuwe editie.
1: Alle twee weken zijn wij trouw op post. Soms alleen, soms met twee.
2: Maar meestal wel van 11 tot...
1: 12:30.
2: Dat hebben we al eens gezegd dat we moesten zeggen.
1: Ja, we kunnen erom beginnen dan. Hè.
2: Ja.
1: Wij danken Luther voor een Liberty City.
2: Dat is wat vroeg, hè? Maar allez.
1: Dat is toch gedaan?
2: Meestal bedanken wij die na onze show. Of een NN. We doen
1: ja, straks nog eens, hè?
2: Ja.
1: Dat moet kunnen, hè? Ja.
3: Wil je nog iets zeggen?
1: Nee. Dan gaan we beginnen.
0: Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen.

0: Goedemorgen of middag ondertussen iedereen. Welkom bij Babylonia. Ik ga eens even zoeken wie dit nu weer juist was.
1: Hallo.
0: Dit was de band Magma met het nummer Xis of zoiets.
1: Xis. Dus ik, maar dan met een X ervoor.
0: Dit wordt geschreven met S-C-K-X-Y-S-S.
1: Ja, maar je zegt het toch hetzelfde, hè?
0: Ik heb geen idee hoe je het eigenlijk uitspreekt. Het is in de taal Kobaya. Ooit al van gehoord?
1: Het kan ook zijn dat die X een G is, hè? Zoals in het Wels.
0: Geen idee. Nee. Ooit al van het Kobaya gehoord?
1: Nee, nu wel dan.
0: Dat is wel logisch, want dat is uitgevonden door de muziek, door de zanger van de band Magma, die je daarnet hebt gehoord.
1: Dus dat is een fictieve taal.
0: Inderdaad, ja. Oké. Dat is een beetje mijn thema vandaag, waar ik het al lang over wou hebben.
1: Namelijk?
0: Kunsttalen, maar dan specifiek het subgenre van kunsttalen met de nadruk op de kunst.
1: En de artistieke.
0: En de fictie, ja, inderdaad.
1: Ja, want we hebben het al wel eens over artificiële talen gehad, maar dat was dan eerder met ideologische inslag en zo, en een beetje vanuit de film toch ook wel, hè? Maar,
0: ja, wel, vanuit de film hebben we eigenlijk heel weinig over gehad, inderdaad. Ja, we hebben het inderdaad over kunsttalen gehad. We hebben er ook een aantal effectief ook gasten over gehad, hè.
1: Ja.
0: Je hebt dan de hulptalen, dat is zo de categorie waar we veel aandacht hebben. We hebben sprekers over Esperanto gehad, maar ook Blis valt daaronder. Daar hebben we ook iemand voor gehad, dat is ook eigenlijk een hulptaal. Dan hebben we het over zo die logische en die filosofische talen gehad, die zo de bedoeling hadden niet per se om communicatie te bevorderen, maar dan zo meer nadenken over wat is taal en wat is filosofie en proberen rationele taal te bedenken, dat soort van dingen. Ja, dan hebben we het over Lokpan gehad en Ikzuil en al die rare dingen die je eigenlijk totaal niet kunt uitspreken, omdat die zo rationeel zijn dat ze eigenlijk volstrekt onnatuurlijk zijn geworden. Dan hebben we het ook over... Ja, we hebben het ook over artistieke taal eentje gehad, Tokipona.
1: Ja.
0: We hebben toen ook iemand voor uitgenodigd om daarover te spreken. Dat is eigenlijk al één voorbeeld van meer... Ja, ik kan een vraag stellen, wat zijn nu eigenlijk precies de grenzen? Want er zijn veel mensen die het Esperanto bijvoorbeeld gebruiken, puur voor de fun, zonder bedoeling van internationale hulptaal.
1: Ja, maar dat is daarom niet artistiek, hè?
0: Nee, maar ja, wel, ja, de grenzen zijn niet zo strikt natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En dan, voor mij vandaag wil ik het dan specifiek hebben over het kunstdeel in kunsttaal. Dan vooral over de fictie en hoe dat dan gebruikt wordt als... Je kan het eigenlijk gebruiken als kunst voor de kunst op zich. Een taal bedenken gewoon puur voor de klanken. De godfather van van de kunsttalen, J.R.R. Tolkien, heeft daar bepaalde wetenschappelijke termen voor bedacht. Maar je kan het ook gebruiken als een ding om dan in andere kunstvormen te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld in muziek, zoals daarnet. Die kunsttaal is bedacht om in muziek te gebruiken. Maar je kan ook kunsttalen gebruiken om dan in fictie te gebruiken. En dat is iets dat eigenlijk al veel langer meegaat dan we denken. Dat gaat al minstens 5 eeuwen terug. Waarschijnlijk ook wel langer, maar dat is voor zover ik kon terugkijken. Zo.
1: En wat was dat dan, 5 eeuwen geleden?
0: De Utopia.
1: Ah ja, Utopia, inderdaad.
0: Dus, nu, een van de grote verschillen is eigenlijk dat die kunsttalen die dan... in die context worden gebruikt, in tegenstelling tot zo die filosofische talen en die kunsten en die hulptalen, dat die eigenlijk bedoeling hebben om wel zo natuurlijk mogelijk te zijn. Dus als je een kunsttaal maakt voor elfen bijvoorbeeld, zoals Tolkien heeft gedaan, dan probeer je dat natuurlijk te maken door onder andere heel veel onregelmatigheden en zo in te steken. Wat je in een taal zoals Esperanto, dat dan de bedoeling heeft om een hulptaal te zijn, er juist probeert uit te halen. Dus dat is één groot verschil.
1: Ja, want die wil je heel toegankelijk maken.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl die elfentaal moet gewoon geloofwaardig zijn en esthetisch.
0: Geloofwaardig en esthetisch, dat is inderdaad een heel goed punt. Tegenwoordig is dat eigenlijk heel populair, omdat je zo... Vooral in de fantasy en de science fiction, dat is zo'n hele internetcultuur op zich geworden. Allee, ook niet per se alleen internet. Maar je hebt zo van die projecten zoals het Klingon van Star Trek, het Navi van de Avatar-films van Cameron, de talen van Game of Thrones, die zo echt een hele subcultuur op zich zijn geworden. En dan natuurlijk, degene dat ik al vernoemd heb, de godfather van de fictietalen, J.R.R. Tolkien van de van Midden-Aarde.
1: Ik wil even in twijfel trekken of het woord Godfather ten eerste correct is en ten tweede dat er geen Nederlandse equivalent van bestaat.
0: De peetvader, ja. Ik zou willen zeggen de bedenker, maar eigenlijk is hij niet degene die dat het genre op zich heeft bedacht. Hij is wel degene die dat echt populair en groot heeft gemaakt, natuurlijk.
1: Dat is juist.
0: Ik zal beginnen met het begin. Dat is dus die Utopia. Ik heb hier het boekje mee.
1: Ik zie het, met een mooie foto.
0: Dat jij kan zien, maar de luisteraars natuurlijk niet. De Utopia van 1516, dat is dus al 510 jaar geleden, geschreven hier in Antwerpen trouwens.
1: Ja, er is een 10 jaar geleden, toen dat een half millennium oud was, zijn er allerlei dingen rond gebeurd ook hier.
0: Inderdaad, ja. Dat boekje is eigenlijk voor heel veel zaken belangrijk geweest. Ten eerste heeft dat een literair genre op zich uitgevonden, dat de naam Utopie heeft gekregen. Dat komt letterlijk van dat boek eigenlijk.
1: Ja, niet alleen literair zelfs. Hè?
0: Ja, filosofie, politiek, daar is heel veel uit voortgekomen.
1: En wat betekent... Ja, topos is plaats en die U is de E, het Griekse E van goed waarschijnlijk.
0: Nee,
1: topos.
0: Van niet. Komt van niet.
1: Pardon?
0: Het is een niet-plaats.
1: Ah, en die U, wat is dat dan voor een rare...
0: Ik denk dat dat iets is dat Moore zelf heeft. Of dat moet misschien... Maar ik ken geen Oud-Grieks, dus ik weet het ook niet.
1: Ah, het is dus een onbestaande plek. Ja, een onplek.
0: Een onplek, inderdaad. Nu, zijn eerste versie, zijn kladversies, zeg maar, daar had hij eigenlijk eerst voor dat eiland de naam Nusquama. In het Latijn. Wat hetzelfde betekent, een niet-plek. Zijn versie daarvan. Maar hij heeft dan uiteindelijk voor dat Grieks gekozen.
1: Ja, weet ik niet wat dat is, maar goed.
0: Nu, je moet dat natuurlijk ook een beetje situeren, dat boek, in de context van die tijd, 1516. Dat is, ik denk, 6 jaar voordat Maarten Luther met zijn pamfletten begint te nagelen op kerkpoorten. Dus dat is zo...
1: Het is vroeg, hè?
0: Ja, nog net voor de reformatie eigenlijk begint. Maar ja, die reformatie ging al natuurlijk... dat was al zo de vrijdenkerij van de humanisten en zo. Dat was al zo aan het opkomen.
1: Aan het borrelen.
0: Dat was al aan het borrelen. Maar dat is ook niet onbelangrijk. Wat is dan 24 jaar nadat Columbus naar Amerika is gegaan?
1: Ah, en dan krijg je allemaal informatie over wonderbaarlijke volkeren en dieren en... Ja.
0: Allemaal informatie waarvan dat het grootste deel waarschijnlijk fake news was.
1: Behoorlijk vertekend.
0: Al dan niet opzettelijk. Het hoeft niet altijd opzettelijk verzonnen te zijn, maar sommige dingen werden echt wel verzonnen. Gewoon, want ja, in die tijd was geen internet.
1: Kon geen foto's maken.
0: Op 24 jaar tijd waren nog niet zoveel mensen naar de nieuwe wereld gegaan in die tijd. Want dat duurde gelijk maanden eer dat je daar was en dan... Je was een aantal jaren weg als je daar naartoe ging.
1: Voilà, en om dan dus indruk te maken, kon je allerlei rare beesten verzinnen.
0: Heel veel informatie had men in Europa nog niet over die nieuwe wereld. Zelfs 24 jaar, want dat was eigenlijk betrekkelijk weinig tijd. Dus je had wel zo ineens een heel opkomend literair genre van de ontdekkingsreizen. Zo in de moderne versie. Ja, dat bestaat natuurlijk als mensen vertelden vroeger waarschijnlijk rond kampvuren al verhalen over hun reis. Maar zo echt als literair boekgenre, zo de ontdekkingsreiziger die met zijn boot ergens de nieuwe wereld afreist en op eilanden vergaat en op eilanden terechtkomt.
1: Dat was echt een literaire genre, want ik kan me voorstellen dat er echt officiële verslagen kwamen, maar er waren ook fictieverhalen in die zin.
0: Dat is eigenlijk zo het begin van zo de Seafarers...
1: De reisroman.
0: Ja, de reisroman, inderdaad. Waar die grens tussen fictie en feit heel vloe was. Nu, dat was echt het prille begin. En Thomas More, die heeft hier in Antwerpen dat boek Utopia geschreven in het Latijn. Het is geen Engels. Er zijn veel mensen die denken dat Utopia dat een Engelstalig boek was, maar dat is niet. Dat is een Latijns boek. Hij zelf was wel Engelsman, maar hij zat hier in Antwerpen. Wat op dat moment wel de handelsmetropool van... zo ongeveer de bekende wereld was. Dus er kwamen heel veel van die... toen nog niet zoveel, maar veel van die boten die naar Amerika gingen, die kwamen ook hier bij ons. Dus die brachten al die verhalen mee.
1: Ja, en al die beesten hier,
0: Hij zat hier met een zekere Pieter Gillis. Dat was hier zijn beste vriend eigenlijk. Dat was een Antwerpenaar. Ik denk ook een koopman of zoiets, zo'n handelaar. En Moore heeft die Utopia hier geschreven. Ik wil het nu niet per se over dat boek hebben, want ik wil het over de talen hebben. Maar kort gezegd, dat was eigenlijk een... een parodie op die opkomende reisverslagen, zeg maar, die reisboeken, die avonturenboeken. En eigenlijk ook een beetje een satire of een commentaar op de politiek van Europa van toen. Ik geloof, want hij is trouwens ook heilig verklaard door de katholieke kerk, niet? Is dat geen een heilige? Of ben ik niet aan het verwarren met een andere schrijver?
1: Niet dat ik weet.
0: Ik weet dat hij, ik geloof dat hij gestorven was voor de katholieke zaak in de tijd van de Anglo-Saxische reformatie daar.
1: Ja, hij heeft daar wel een rol in gespeeld, ja, maar ja. Dat ben ik ook kwijt, wat dat dan weer was.
0: In elk geval, hij heeft dat boek dan geschreven, vooral als commentaar op... zijn idee was, ik ga een eiland of een land creëren dat veel beter werkt. Vandaar dan die idee van die utopie. Nu, hij was ook een van de eerste die dat dan deed door... Het is wel heel duidelijk, hij zegt dan nergens in het boek, dit is fictie, maar het is heel duidelijk als je... Het was een Latijns boek, dus mensen die dat lezen, die kenden ook de taalgrapjes die erin zaten. Al die plaatsnamen op dat eiland hadden allemaal van die dingen zoals utopie, waar als je weet wat dat betekent, dan snap je ook wel, oké, dit is fictie. Maar hij was ook de eerste die echt een fictietaal bedacht voor zijn fictiewereld.
1: En zijn dat dan gewoon losse woorden of zijn er heel de dialogen in die taal?
0: In zijn geval zijn het nog losse woorden, vooral plaatsnamen. Maar wat hij wel heeft gedaan, het is een beetje discussie, waarschijnlijk heeft Pieter Gillis dat gedaan voor hem. In de Utopia is er ook een appendix dat eigenlijk specifiek over de utopische taal gaat. En daar heeft hij onder andere, Pieter Gillis, heeft onder andere het utopische alfabet bedacht.
1: Oh, mag ik zien?
0: Mensen kunnen dat niet zien.
1: Nee, maar ik
0: kan waarschijnlijk wel googlen. Het heeft zo een beetje een redelijk wiskundige look. Allemaal van die wiskundige tekentjes precies.
1: Ja, ik vind het ook een beetje rune, tamashek.
0: Inderdaad. Nu, het is een vrij simpel alfabet. Je zou het in principe gemakkelijk kunnen leren, want het zijn 24 letters die corresponderen met onze Latijnse letters, behalve dan de J en de Z.
1: En zit er een logica in? Ik bedoel, hebben bijvoorbeeld alle consonanten een bepaalde eigenschap? Of alle fricatieven of alle labialen?
0: Ik denk niet dat...
1: Precies niet, hè?
0: Dat die twee daar toen al zo diep op ingegaan zijn.
1: Nee,
0: maar je wel
1: helemaal
0: hebt,
1: niet.
0: Ik denk, als je de vorige bladzijde kijkt... Wat je wel hebt, is dat er in die appendix wel een volledig refreintje staat in de utopische taal.
1: Maar niet in het schrift?
0: Nee, niet in het schrift. Het is in Latijns schrift. Maar hij heeft, of Pieter Gillis, heeft echt een volledig een gedichtje.
1: Ja, utopo, habocca, speula, gamma, polta, gamaan, enzovoort.
0: Ja. Nu, dat is eigenlijk ook al waarvan we weten dat zij hebben uitgewerkt aan die utopische taal. In de eeuwen nadien hebben mensen zich daar dan nog wel mee bezig gehouden, maar dat is eigenlijk allemaal officieus natuurlijk. Dat is niet van Thomas More zelf. Maar hij was eigenlijk zo een van de eerste die echt zo een taal, of toch de fundamenten, een brokstukjes van een taal creëerde voor zijn fictieve wereld.
1: Ik zie hier wel een glossary, maar dat zijn gewoon Engelse woorden.
0: Ja, nee, dat gaat over de tekst van de Engelse vertaling.
1: Ja.
0: Dat heeft niks met de utopische taal zelf te maken.
1: Oké.
0: Ik wil gelijk ineens eigenlijk 200 jaar vooruit springen, naar het jaar 1726, dat is exact 300 jaar geleden. Dan kwam er eigenlijk een ander vrij iconisch reisboek of een reisparodie uit, dat eigenlijk een beetje in dezelfde geest, maar dan meer om te lachen is uitgebracht. Jonathan Swift's beroemde Gulliver's Travels.
1: De reizen van Gulliver, ja.
0: Ja, inderdaad. Ook eigenlijk, want ja, 1726, daar zit je al volop in dat koloniale tijdperk. Al die ontdekkingsreizen zijn volop bezig en dat genre van zo de reisverslagen en de avonturen. Iets kort daarvoor is het verhaal van Robinson Crusoe uitgekomen ook. Dat genre, dat is echt wel een hype op dat moment. Jonathan Swift, die schreef voordien al parodieën en satires. Die heeft bijvoorbeeld A Modest Proposal geschreven, waarin hij voorstelde om de armoede in Ierland aan te pakken door alle arme kindjes op te eten.
1: Ja, dat is wel straffe satire, ja.
0: Ja, het was wel degelijk bedoeld als satire, maar dat was natuurlijk wel een schandaal.
1: En hij was een Brit?
0: Hij was eigenlijk een Engelse man die dan in Ierland woonde of opgegroeid was. Hij was eigenlijk, hij zag aan de lijn, hij zag echt wat er gebeurde met die armoede daar. En vooral de Britse De Britten die negeerden dat maar en hij was daar heel boos over. En
1: ik vind het een beetje klinken als de oplossing van Israël voor Gaza eigenlijk. Hè?
0: Maar hij schreef dat eigenlijk om de...
1: Om te lachen.
0: Om te, ja, niet om te lachen, maar vooral om die leiders, om die Britse
1: aan te klagen.
0: Belachelijk te maken en aan te klagen. Dus om die aandacht er toch op te vestigen. Maar goed, ik wil het dan vooral over Gulliver's Travels hebben. Want hij gaat, wat Thomas More heeft gedaan, doet hij nog wat verder. Hij bedenkt niet één land, maar ineens een hele rits.
1: Ah ja.
0: En hij gaat ook die woorden en zo, hij doet het ook ietsje meer. Hij gaat niet de taal volledig uitwerken, maar doet wel ietsje meer zo commentaar op de taal in de loop van het verhaal. Zo. Dat was een parodie op die reisverhalen, maar natuurlijk ook weer vooral, men ziet dat soms wel als zo verhalen voor kinderen, zo Lilliput met die kleine mensjes en dan Rob Dingdag met de grote reuzen en zo.
1: Er komen toch wel akelige dingen in, hè?
0: Ja, maar het leest eigenlijk vooral als een satire op de politiek van Europa van die tijd. Het was eigenlijk echt ook net zoals Utopia, maar nog veel venijniger eigenlijk, continu commentaar en lachen met... de dingen die misliepen in Europa toen.
1: En heb jij een geannoteerde versie? Want dat is dan wel interessant om dat te lezen met in de kantlijn waar dat het allemaal naar verwezen. Dat is actualiteit van toen.
0: Ja. Die bestaat in veel versies. Ja, dat boek is al 300 jaar oud. Ik heb het vorig jaar trouwens in mijn klas voor de les Engels met mijn leerlingen gelezen. En dan is dat ook allemaal uitgebreid aan bod gekomen natuurlijk.
1: Ja.
0: Die hadden ook eerst zo het idee van dat is toch voor kinderen, maar eigenlijk is dat dus helemaal niet. Maar goed, om het over die talen te hebben... Hij heeft dat dan ook gedaan, ook dan weer met verschillende namen. Bijvoorbeeld dan voor Lilliput en dan het buureiland waar ze altijd oorlog mee voeren, Blefuscu. En dan nadien is hij bij de reuzen terechtgekomen. En overal telkens zo zie je zo brokstukjes van namen en woordjes en kleine zinnetjes in talen die hij zelf bedacht heeft. Nadien hebben ook mensen dat dan weer proberen verder uit te werken, maar dat is dan ook apocrief. Nu, wat ik wel grappig vind aan dat boek, is het derde deel. Het eerste deel is Lilliput. Komt Gulliver in Lilliput. Dan komt hij bij Brobdingnag, bij de reuzen. Het vierde deel, de Goïnps. Dat is misschien zijn meest iconische ding. Bij de paarden. Waar het woord Yahoo vandaan komt trouwens, uit dat boek. Waar de rol tussen paard en mens eigenlijk omgekeerd is. En dat is echt de meest scherpe kritiek op het mensdom in het algemeen eigenlijk. Dat dat eigenlijk maar... barbaarse beesten zijn zo. Maar het derde deel is heel grappig, want daar reist Gulliver ineens naar een hele rits landen tegelijk. Namelijk Laputa, Bamnibarb, Lukenap, Glubdubdrip en Japan.
1: Japan?
0: Inderdaad, dat staat er zo mee, zo naast een reeks fictieve landen, zo ineens ook Japan. Wat ik best wel grappig vond. Maar goed, Jonathan Swift heeft dan zo dat idee van verzonnen werelden met eigen talen nog een stapje verder gezet, eigenlijk zo.
1: Tijd voor een pauze?
0: We
1: zijn al 20 minuten bezig.
0: Ik ga eens kijken wat dat we hier hebben. Hè. Want ik
1: we hebben van
0: verschillende,
1: alles.
0: Verschillende talen mee.
1: Uiteraard.
0: Ik zal deze eventjes...
1: Ja, zet die eens op.
0: Je gaat die direct herkennen, want dat was een aantal jaar geleden, ik denk al meer dan 20 jaar geleden, onze inzending op het Eurovisie Songfestival.
1: O jee.

0: Ik denk dat er wel redelijk wat luisteraars dit gaan herkend hebben, maar jij blijkbaar niet.
1: Nee, nee, in die tijd was ik absoluut... Ik woonde hier wel, maar ik wist absoluut niet wat hier gebeurde. Ik was helemaal met Niger bezig.
0: Een beetje wereldvreemd toen.
1: Ja, nee, Niger is ook op deze planeet.
0: Ja, maar ja, ik bedoel...
1: België vreemd.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, dit was onze inzending voor het Eurosong Festival ergens begin jaren 2000.
1: Onze van Radio Centraal, of...
0: Van de Nationale.
1: Dat zou iets mooi worden.
0: Ja, wel, ik vind inderdaad dat we wel eens moeten... nadenken over onze eigen Radio Centraal inzending. Dit was Urban Threat, die destijds op de tweede plaats zijn beland. Ik denk dat ze toen verloren. Tegen wie hebben ze verloren? Turkije of zo? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar dat nummer Sanomi is eigenlijk volledig fictie.
1: Dat is Lala Luleli Boobie Babi Bob.
0: Ja, maar wel iets meer uitgewerkt, geraffineerd.
1: Maar het heeft geen betekenis, het, nee, is, niet, het is gewoon oké. Okay. Ja.
0: Het is pure fictie, dus dat was eigenlijk wel vrij opmerkelijk dat een inzending op dat Eurosong Festival, waar alles meer en meer eigenlijk eentalig Engels wordt...
1: Dat is iets anders doen.
0: Dat ja, plots ineens een of andere fictieve kunsttaal werd gezongen. Zo.
1: Nu, voor België is het wel een elegante oplossing. Hè? Het is geen Frans, het is geen... Nederlands, het is geen Engels.
0: Ja, inderdaad. Dat was natuurlijk ook een deel van de commentaar die men in de internationale pers toen had.
1: Dus dit is eigenlijk zo'n beetje zoals wat dat Bowie doet op dat nummer Warschau of zoiets heet dat, hè? Na, na, na, na, na, na. Achterkant van Low. Goed. Mm-hmm. Ja, dat is ook helemaal fictief.
0: Dat kan wel, ja. Dus we hadden het over die Gulliver's Travels.
1: Ja, de reizen van Gulliver. Ik ga dat iedere keer hardnekkig vertalen.
0: Ja, ik heb het origineel vooral. Ik heb nooit eigenlijk een Nederlandse vertaling daarvan gelezen. Ik heb altijd
1: originele. Ah ja, oké. Okay. Goed, en trouwens, jij geeft Engelse les, dus het is je vergeven. Ja, ja. Maar
0: nu, ik wil eens even vooruitspringen. Nog eens een eeuw of twee naar de jaren 10 en 20, naar Rusland. Naar de tijd van de Russische futuristen. Daar heb je op een bepaald moment blijkbaar een of ander project, kunstproject, Zaum heet dat, of heette dat.
1: Zaum.
0: Onder andere een zekere Velimir Gebiknov en een zekere Alexei Krushennik of zoiets. En die hebben toen, ze waren eigenlijk niet echt de eerste die dat deden, maar gewoon spelen met klanken, met taalklanken, zonder betekenis, maar gewoon puur omwille van de klanken. Nu, de jaren 10 en 20, wat zij deden, was eigenlijk muziek maken ook. Ze waren een van de eersten die zo puur, ja...
1: Los van alle conventies.
0: Muziek gingen maken. Ik heb daar ook een fragmentje van.
1: Oh, ik ben eens benieuwd.
0: Ja, dit is wel geen originele opname van de jaren 10, want dat is wel waarschijnlijk wel moeilijk. Dit is een of ander orkest dat het in de jaren 70 of zo heeft opgenomen, maar ik wil toch wel eens een stukje laten horen. Je hoort natuurlijk wel dat dat zo inderdaad die experimentele muziek van toen was. Hè.

0: Wie-so-boe.
1: Dus dat was eigenlijk de 1910 versie van de herkenningsmelodie van Radio Centraal. Zo.
2: Inderdaad, ja. Ik was eigenlijk ook net aan het denken, dit moet een van de meest Radio Centraal-achtige nummers zijn dat we ooit al in ons programma hebben gedraaid. Inderdaad. Maar soms hoor je dat ze, inderdaad, vooral op het einde zo, met die rrr en dan die l, dat ze zo gingen spelen met fonetiek eigenlijk vooral.
1: En Zaum heet dat?
2: Zaum, Z-A-U-M.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Dit is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat ik denk Tolkien ook heeft bedacht als term, namelijk fonesthetiek.
1: Fonesthetiek, oh.
2: Ja, maar daar ga ik het zelfs ook nog over hebben. Ik wil eerst een kort uitstapje terug naar huis, want die is een heel mooi voorbeeld van fictietalen in onze eigen stripgeschiedenis, namelijk Kuifje.
1: Ah bon?
2: In 1939 verschijnt een van, ik denk nummer 8 of 9 of zo, van de Kuifje-reeks, namelijk De Scepter van Ottokar, of in Frans dan Le Scepter d'Ottokar. En daar introduceert Hergé zijn fictieve land, hoe heet het, Sildavië. Dat is een land dat nadien in meerdere van de strips van Kuifje nog terug voorkomt. Dat is ergens een land in de Balkan, fictieve dan wel. Maar hij heeft in de loop van die reeks van Kuifje dat land eigenlijk verder en verder uitgewerkt. Zo de hele geschiedenis daarvan, de geografie, de taal en zo. Het heeft de bedoeling van echt een Zuid-Slavisch land te zijn, zo de Balkan. Maar hij heeft ook in zijn oorspronkelijke Franse versie van Tintin dan, heeft hij de taal van, van dat land, Sildavië, en ook van het buurland waar dat continu ambras mee heeft. Hoe heet het nu weer? Bordurië. Hij heeft die taal ook een beetje uitgewerkt. Of
1: twee talen dan? Of?
2: Ja, eigenlijk twee talen. Maar als ik u bijvoorbeeld zeg dat de wapenspreuk van Sildavië is ei ben ik, ei blaaf ik.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk nogal Antwerps, hè?
2: Ja, het is eigenlijk Brussels.
1: Ah bon, Brabants.
2: Okay. Specifiek van de Marolle. Nu, al de bijvoorbeeld plaatsnamen en termen en zinnetjes die dan in die oorspronkelijke versie, die Franse versie, en dat is dan nadien uiteraard ook in de Nederlandstalige versie mee overgenomen, die zijn eigenlijk allemaal op Brussels dialect gebaseerd.
1: Maar Nederlands-Brussels?
2: Ja, Nederlands-Brussels.
1: Ah ja, want in een Franstalig boek kan ik me voorstellen dat dat voor mensen heel exotisch klinkt, maar als je dat dan naar het Nederlands vertaalt, dan behield wel het Nederlandstalig Brussels of dan het Franstalige Brussels?
2: Nee, Nederlandstalig Brussels.
1: Ah ja, want voor ons is dat dan wel heel verstaanbaar.
2: Ja, wel ja, als je dat Brussels dialect een beetje kent, dan ga je dat... Hij heeft wel zo de schrijfwijze dan verslavist, met zo de SZ'tjes en CK'tjes en zo van die toestanden. Maar dan krijg je bijvoorbeeld als adres, krijg je Klaastrotje. Eigenlijk moet je het dan, als je het echt zoals geschreven staat, uitschrijven als Klaastrotje of zoiets.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is een Klaastrotje.
1: Ja.
2: Dus dat soort van dust is dan bijvoorbeeld het Sylvaanse woord voor dorst.
1: Dust.
2: Dat ze van die... vertraag is vertraging. En dat soort van dingen. Bijvoorbeeld van het buurland Bordurië heet de dictator Plexiglas. Dat betekent eigenlijk gewoon plexiglas. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de parodie op Stalin. De gevangenis van Bordurië heet Le Bakin.
1: Ja.
2: Van de bakking. En dat soort van dinges. Het doet mij ook een beetje denken aan zo het Jommekos Spaansos. Van Jommeke. Zo. Echt een taal bedenken, maar dan gewoon puur op dialect. Hè, van uw eigen dialect. Zo. Dus Hergé heeft zich daar ook wel mateloos mee geamuseerd. Dat is in de jaren 30 trouwens. Dat is ook al bijna 20 jaar geleden. 100 jaar geleden.
1: Dat is verdomd oud, hè, die Kuifjes.
2: Ja, dat gaat echt al lang mee.
1: Ja, ik wist dat vroeger niet. Als kind las je dat gewoon, maar...
2: Nu, rond diezelfde tijd, ook in de jaren 30, heb je dan natuurlijk het werk van de grote man van de fictietalen. Dat is dan Tolkien, met zijn Lord of the Rings en The Hobbit en zo, en de Silmarillion. Het curieuze aan hem was dat hij eigenlijk eerst de talen had bedacht en dan de wereld er rond. Dus hij heeft het eigenlijk in omgekeerde richting gedaan.

0: Maar ook bijvoorbeeld de Zamenhof, die dat Esperanto heeft bedacht, dat waren geen taalkundigen. Tolkien was dat wel. En dat merk je ook. Want die ging dat echt wetenschappelijk doen. Want dat was ook... die heeft heel wat talen bestudeerd. Die doseerde ook Oud-Engels op de universiteit. En ja, die was echt... dat was zo'n beetje de taalnerd van zijn tijd. Die echt heel diep in heel dat fictieve talen...
1: En kende hij ook... in der tijd, mensen kenden toch ook bijvoorbeeld Latijn of Grieks, maar ook bijvoorbeeld Hebreeuws of Arabisch of... kende hij zo wat exotischere talen ook?
0: Ja, hij heeft zich daar allemaal mee bezig gehouden. Allemaal. En je merkt dat ook bijvoorbeeld in de talen die hij bedacht heeft. Hij heeft er echt jaren over gedaan, om die, want dat doe je niet op 1, 2, 3. Maar dat is iemand die heeft niet één taal bedacht, die heeft ineens meerdere taalfamilies bedacht. Die dan allemaal ook nog eens afgeleiden en dochtertalen en evoluties hebben doorgemaakt en zo.
1: Houd u bezig.
0: Houd u bezig.
1: Maar ja, de mensen hadden geen tv in der tijd, hè? Dus wat doe je dan s'avonds? Ja.
0: Interessante hobby's. Hij heeft in 1931, dat is eigenlijk nog voordat De Hobbit zijn eerste grote boek verscheen, heeft hij ook een lezing gegeven. A Secret Vice heet dat.
1: Een geheime ondeugd.
0: Ja,
1: een
0: geheime ondeugd. Of wat wij Zonde. Vandaag... zouden wij zoiets als een guilty pleasure of zoiets
1: noemen.
0: Dat ging over zijn hobby, taal maken. Ja. En hij heeft toen ook een heel leuke term bedacht. Tegenwoordig, dat wordt heel dat genre of dat idee van zelf van talen maken, wordt conlangs genoemd, constructed languages. Maar hij heeft een heel leuk woord daarvoor bedacht zelf, dat ik eigenlijk veel beter vind, namelijk glossopaia. Dat zou blijkbaar Grieks moeten zijn voor taal maken of taal creëren of zoiets.
1: Ja.
0: Dus wat ik eigenlijk wel... dat klinkt ook ineens zo heel academisch zo. Wat studeer jij? Glossopaia?
1: Talenmakerij.
0: Talenmakerij,
1: ja. Dat klinkt zo ambachtelijk eigenlijk. Ja, als je zo met een aanbeeld of zoiets in aan de slag gaat, ja.
0: Het klinkt niet alleen ambachtelijk, het klinkt ook zoiets dat je effectief aan de UNIF kunt gaan studeren. Zo.
1: Ah. Maar,
0: ik studeer glossopaia.
1: Dat zou nog eens een nuttige richting zijn.
0: En hij heeft ook dat idee gelanceerd van de fonesthetiek. Als zo echt dat idee. En hij plaatst dan eufonisch tegenover cacafonisch en zo van die dingen. En dan kun je daarmee gaan spelen. En heel veel, in de jaren 50 heb je dan zo hier de vijftigers bij ons, de poëzie en zo, die daar mee zijn begonnen, die dat ook volop doen. Hè. Zo met klank eigenlijk gaan spelen in plaats van met woorden zo. Dus zoals gezegd, hij bedacht niet één taal, maar ineens een hele reeks taalfamilies. En wat jij daar zegt van Hebreeuws en zo, dat zie je eigenlijk ook allemaal, als je die talen bekijkt, dan zie je dat daar ook in.
1: Ja, dus je hebt talen met heel andere woordvolgordes, of bijvoorbeeld een negatieve taal, zit dat ertussen?
0: Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja.
0: Dan moet ik eens kijken.
1: Of een agglutinerende?
0: Zijn meest voorkomende, ik ga eens zien of ik daar zelfs een liedje over kan. Ja,
1: een liedje?
0: Ah ja, dat is muziek uiteraard ook.
1: In die taal of over die taal?
0: In die talen.
1: Ja?
0: Er zijn er een aantal die in de Lord of the Rings-reeks, in The Hobbit en dan Silmarillion en zo, gelijk Sindarin, Quenya, dat zijn zo de bekende... als je het over taal van Tolkien hebt, dat zijn de elfentalen die dan meest worden geciteerd. Zo. Maar je hebt ook het Rohirisch, dat lijkt dan veel meer op het Oud-Angelsaksisch en op de Noorse talen. Het Quenya is eigenlijk vooral geïnspireerd op Fins, met redelijk wat Italiaanse...
1: Ah, kijk.
0: Foefjes erin, zo.
1: Dan hebben we toch een agglutinerende.
0: Ja. En dan het Sindarin is dan geïnspireerd op het Welsh en op de Keltische talen. En dan heb je ook nog het Kuzdul, dat is de taal van de dwergen in zijn wereld. Dat is vooral Semitisch geïnspireerd.
1: Aha.
0: Dus hij is daar eigenlijk wel echt als een zware nerd ver in doorgegaan. Zo. En ja, hij was ook iemand, hij heeft eerst die talen bedacht, maar hij is eigenlijk parallel daarmee dan ook ineens heel die wereld daar rond gaan bedenken, want hij vond ook van ja, een taal in een vacuüm, zoals er veel mensen die zich met talen bezig, met taalmaken bezig hielden, die deden maar gewoon voor de taal op zich, maar verder. Hij vond, dat heeft ook een achtergrond nodig, een cultuur, een hele geschiedenis, meerdere culturen in zijn geval. En dan is hij, parallel met die glossopeia, is hij dan ook de mythopeia beginnen Dus het uitvinden van verhalen daar rond. Zo. Dus daar is dan eigenlijk zo heel de middenaarde.
1: Mythomakerij.
0: Mythomakerij, ja.
1: Mythomakerij, ja, zeg, fantastisch. Maar dus jij zegt dat hij eerst die talen heeft gemaakt. Dus hij heeft eerst een taal gemaakt en dan dacht hem van, dat past wel bij elven.
0: Dan is hij gaan zoeken naar iets, in welke context kan hij dat gaan gebruiken. En dan...
1: Maar het is niet dat een

0: Dat dacht ik, ga een elfentaal bedenken.
1: Nee, hij was eigenlijk in de eerste plaats, want hij was in zijn jeugd al zo met fictietalen en met Esperanto in contact gekomen. Hij is daarmee begonnen. En dan
0: maar zonder een bepaald wezen voor ogen te hebben, dat daar dan bij hoorde.
1: In zijn jeugdelijke fantasie zal dat er misschien al wel in hebben gezeten, maar dat was eigenlijk de eerste insteek. En dan dacht hij, oké, ik ga dat nu. En dan, ja, het is eigenlijk een heen en weer gaan. Ja. Dan bedenkt hij één taal, ik ga er wat anders bij werken. En dan een ander volk, en dan hebben die buurvolkeren, en dan komt er een ander taal bij. En dan,
0: want ik vraag mij dan af, als hem al een paar van die talen had, en hij begint dan aan een verhaal, welke taal geeft hem dan aan welk volk? Gaat dat dan met de dobbelsteen? Of vindt hem dat... Ja, ik weet het niet. Of vindt hem dat bij een dwerg een vierkantere taal hoort dan bij een elfen? Ja.
1: Hij vond dwergen blijkbaar toch iets semitisch hebben, om de een of andere reden.
0: Semitischer.
1: Ja, ja. Dus hij heeft die
0: de enige kleine semieten die ik ken zijn mensen uit Jemen en uit Libanon. Voor de rest zijn die toch niet zo bijzonder klein.
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Allee, er zullen in zijn... hij heeft heel veel geschriften nagelaten, heel veel werken nagelaten, dus er zal wel...
0: Zullen we nog een muziekje draaien? Ja. Want we zijn weer al heel lang aan het praten.
1: Ja, wat Tolkien betreft, hij heeft trouwens ook heel mooi schrift. Ik heb hier trouwens, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar
0: ik heb
1: een heel cursusboek, Elfentaal mee. Hij was eigenlijk ook wel, hij heeft ook bijvoorbeeld het schrift, en ik vind het elfenschrift, hij heeft meerdere meerdere schriften gemaakt, maar het elfenschrift dat hij bedacht heeft, vind ik eigenlijk wel een van de mooiste die er ooit zijn gemaakt ook. Het Tengwar, dat is zo het bekende sierlis, zo het heel sierlijke met veel takjes en krulletjes aan. En dat ziet er ook een beetje semitisch uit, omdat dat ook met van die puntjes werkt om klinkers aan te duiden. Zo.
0: Ah ja, dingense tekens. Tekens.
1: Ja, diakritische.
0: Zie ik hier proto-Eldarin. Dus hij heeft niet alleen talen verzonnen, maar ook een oude vorm daarvan. Dat is fantastisch.
1: Ja, hele taalfamilie.
0: Dat is like dat je Nederlands verzint, want dan ook ineens middeleeuws Nederlands erbij verzint. Dat wordt wel niet meer gebruikt, maar...
1: Inderdaad, ja.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja, daarom wordt wel gezegd dat hij zo'n beetje de grote...
0: Ja.
1: Alleen de grote...
0: De oervader,
1: zeg maar. Ik ga een fragmentje in het Elfs, in de elfentaal, uit de soundtrack van Lord of the Rings.
0: En ik zie dat je de tekst bij hebt, dan kunnen we meezingen, hè?
1: Heb ik de tekst mee? Oké. Ja, die is wel... Die staat misschien ook in dat boek, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar je kan dus effectief van die taal van Tolkien hele cursussen, en daar is echt een hele gemeenschap van amateurs die zich daarmee bezighouden, en dat allemaal leren en daar ook dialogen in voeren en zo. Dus... van de soundtrack van de film?
0: Ik heb hier het schrift. Ik vind dat daar een beetje... Ja, het ziet er ook... Ja, ik zie hier tekens die zo uit het Arabisch alfabet komen, maar ik vind het er ook een beetje... hoe heet het schrift nu weer van het Hindi? Zo dat waslijntje waar dingen aan hangen?
1: Devanagari.
0: Ja.
1: Devanagari.
0: Ja.
1: Ja. Daar zit inderdaad ook wel een beetje van dat in. Ja, dat klopt. Goed, ik ga hier even een fragmentje, want het is eigenlijk wel een vrij lang nummer.
0: Dus een fragment.
1: Een fragmentje van de filmmuziek van de film van Lord of the Rings, want daar wordt effectief...
0: In de band van de ring, ja.
1: Ja, dat wordt effectief ook in de elfentaal gezongen.
0: Goed zo.
1: Dit gaat over Gandalf, die net gestorven is.
0: Dachten ze
1: op dat moment, ja.
0: Maar die was
1: dus
0: niet dood.
1: De elfen zingen een soort van... een lament, hoe zeg je dat eigenlijk?
0: Een klaagzang?
1: Een klaagzang, ja, voilà.
0: Ja, zeg maar, je bent je taal aan het verliezen. Een klaagzang?
1: Ja, ik ken dit nummer als The Lament for Gandalf, dus ja, oké, goed.

0: Goed, de rest is muzikaal. Ik ga nu ook niet de hele muziek van de film afspelen.
1: Ik heb een vraag. We hebben iemand overgeslagen waarvan ik dacht dat jij die ter sprake ging brengen. Heeft Jules Verne niks geschreven waar talen in kwamen? Nee, dat ging gewoon over technische dingen meer zo.
0: Die rare tuigen en... Vooral daarop, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik heb geen weet van echt taaldingen en van H.G. Wells ook niet.
1: Nee.
0: De twee pioniers van... Maricelli was eigenlijk de pionier van de moderne science fiction. In 1818 met haar Frankenstein. Maar H.G. Wells en Jules Verne, die dan zo echt de science fiction als moderne literatuur eigenlijk hebben uitgevonden, die hebben zich met taal zo niet echt bezig gehouden.
1: Nee.
0: Maar dat is nadien wel gekomen. In de gouden jaren van de science fiction, vanaf de jaren 50, komt dat er volop in. En een van de eerste die eigenlijk... niet echt een van de eerste, maar eigenlijk in 1948 komt er een vrij bekend boek uit... Van George Orwell, 1984. En wat is een van de typische kenmerken van...
1: Newspeak.
0: Newspeak, inderdaad. Hij heeft die Newspeak... dat was echt een commentaar op het totalitaire regimes natuurlijk. Hij heeft die Newspeak eigenlijk een beetje gecreëerd als een soort van anti-Esperanto. Ook als een anti-Utopia. En ook een beetje als een anti-Tolkien. Niet omdat hij per se tegen die dingen was.
1: Nee, maar dat hem wel illustreren dat je taal ook negatief kunt gebruiken. Ja,
0: Het lelijker maken, het gevaarlijker maken.
1: Dingen zeggen als alternatieve feiten en zo.
0: Inderdaad. Het meest bekende voorbeeld van Newspeak is Double Plus Good.
1: Ja.
0: Dat is de woordenschat eigenlijk systematisch elimineren.
1: Van negatieve termen.
0: Dus dat je minder
1: woorden
0: hebt in plaats van meer. Dus eigenlijk het tegenstellen in plaats van... een taal bedenken, ga je eigenlijk taal wegnemen. Dat is eigenlijk de insteek daarvan. En dan heb je ook natuurlijk van 1984 heb je dan het anti-utopia-genre, het dystopia-genre van de... waar je natuurlijk ook wel heel veel met taal en zo gaat beginnen foefelen. Dan zit je eigenlijk al in de jaren 50 en dan zie je eigenlijk echt zo wat Tolkien... waar hij mee begonnen is, dat zie je dan echt ontploffen in... Vooral in dan... De fantasy is nog een heel jong genre op dat moment, want dat heeft Tolkien eigenlijk min of meer bedacht. En dan de science fiction, dat al wel wat verder ontwikkeld was, daar zie je dat ook in. Bijvoorbeeld in Dune, dat in 1963 uitkwam, van Frank Herbert. Daar speelt hij ook al met de taal van de Fremen, dat trouwens op het Arabisch geïnspireerd is en zo.
1: Ja, die toestand. Daar hebben we eens een hele analyse. Weet je nog, ik had een hele analyse gelezen over het gebruik, het belang van taal, ook in diplomatieke betrekkingen, strategische dingen in Dune, dat wel heel speciaal is. Ja.
0: Hij ging dat inderdaad echt volledig als politiek gegeven ook uitwerken. Zo.
1: Ja. Want daar is ook zo'n soort van gebarentaal waarmee mensen elkaar heel subtiel... Dingen kunnen doorgeven terwijl niemand iets in de smiezen heeft.
0: Klopt, inderdaad. Dat is, dat zie je ook vanaf dan zo in de science fiction meer en meer, dat men ook echt zo taal gaat betrekken in wat men dan, wat Tolkien dan mythopeia noemde. Dat is dan nadien, in het Engels is men dat worldbuilding gaan noemen in dat genre zo, wereld creëren.
1: Ik vind mythopeia leuk.
0: Ik vind dat ook een mooier woord, maar dat is
1: niet... We hebben al zoveel Engels.
0: Dat is niet het courante woord, maar inderdaad, ik vind dat ook wel het leukere woord. Nu, ik wil wel eentje vermelden. In 1962 is er een zekere Roland Tweehuizen, een Nederlander, een reisbrochure uitbracht. Namelijk over Spokanië. Dat is een volstrekt fictief land. Dat ligt ten westen van Ierland. Een eilandengroepje. Hij heeft daar toen ook een taal voor bedacht. Maar hij had dat niet uitgegeven als deel van een fictief verhaal. Maar gewoon puur non-fictie, een reisbrochure.
1: Voor de lol.
0: Voor de lol. Een volledig verzonnen land, maar echt als reisbrochure met een bijhorende geschiedenis en weet veel wat, zonder sci-fi of fantasy dingen in, maar gewoon puur als, zoals je een reisbrochure, ik wil op reis gaan naar Turkije, ik koop een reisbrochure, wat is er allemaal te zien in Turkije, heeft hij dan voor Spokanië bedacht.
1: Spokanië?
0: En dat is iets dat dus nog altijd, je hebt nog altijd mensen die zich daarmee amuseren, hè, en dat dan verder uitwerken en zo.
1: En wat was er allemaal te zien in Spokanië? Hadden die ook een eigen taal?
0: Ja, er is zelfs een woordenboek Spokaans. met maar liefst 25.000 lemma's. Dus Italië is echt wel uitgewerkt.
1: En weet je of dat het Indo-Europees is of gebaseerd op dit of dat? Of
0: nee? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, dan ga ik eens opzoeken. Ja, dan.
0: Dat voilà. Is al wel volledig. Dus vanaf de jaren 60 heb je zo echt dat een bijna professioneel, ondertussen is dat ook een professioneel ding, talen creëren. Er zijn mensen die betaald worden voor de grote tv-series, gelijk Game of Thrones of zo bijvoorbeeld. Daar heb je dan verschillende talen in.
1: Oh, wat is uw job? Ik ben taalmaker.
0: Ja, wel, er zijn mensen die effectief, zoals mensen worden betaald om het scenario te schrijven, om de sets te maken, om de kostuums te maken, werd er ook iemand betaald om de talen. En die acteurs die hebben effectief hele dialogen gevoerd in die talen. Voor die serie. En er zijn films die dat dan ook doen, gelijk de Avatar-films van James Cameron, komt dan ook. Diegenen die dat echt op die schaal zijn beginnen doen, twee grote van die science-fiction namen, dat zijn Star Trek en Star Wars, in de jaren 60 en 70. Die zijn, Star Trek is dan eigenlijk als eerste echt begonnen als zo concurrent van de elfentalen van Tolkien. In begin jaren 80... waren er een aantal van de films gebaseerd op de reeks van de jaren 60. En dan zijn ze het Klingon beginnen uitwerken. Compleet met woordenboek. Er is een officiële taalacademie. Hmm. Je kunt cursus boeken. Je kunt de Scrabble kopen in het
1: Klingon. Duolingo?
0: Duolingo. Maar
1: Scrabble?
0: Er zijn Scrabble sets in het Klingon. Ook in dat alfabet, want dat heeft dan een eigen alfabet en zo van die toestanden.
1: Maar ik ben eens benieuwd welke puntenwaarden dat daar dan aan worden toegekend. Of dat je ook het equivalent van een Q hebben of zo. Zo'n letter die bijna nergens in.
0: Ik vermoed het wel. Ja. Ik heb het zelf nooit gespeeld. Ik spreek ook geen Klingon. Maar ik
1: nog niet. Oh, ja.
0: Dat is een kunsttaal, een fictieve taal, maar dat heeft dus ook een hele subcultuur rond zich gekregen.
1: Ja.
0: Ja, en vandaag, zelfs in de Marvel-films van Black Panther en zo, heb je dan ook fictieve landen, gelijk Wakanda, waar dan ook. Als je zo van die big-budget dingen gaat maken, science fiction of fantasy, wordt tegenwoordig eigenlijk bijna automatisch daarin verwacht dat je heel die wereld ook effectief uitwerkt, inclusief de taal. Vandaar dat men dus tegenwoordig effectief betaald taalmakers hebt.
1: Nu, alle voorbeelden die jij hebt gegeven tot nu toe, dat is eigenlijk allemaal vanuit het Engelstalige taalgebied. Behalve die Hollander met zijn reisgids. Maar bestaat er iets gelijkaardigs bijvoorbeeld in Japan of in andere Aziatische landen? Of bestaat daar ook fictie met de kunsttalen erin? Of heb je daar niet specifiek naar gezocht?
0: Ik heb daar niet specifiek naar gezocht. Ja. De dingen die ik eigenlijk nu vernoemd heb, dat zijn dingen die echt wel over heel de wereld...
1: Uit Westerse, ja, ik denk niet in de Sahel bijvoorbeeld, maar af.
0: Nee, daar gaan ze waarschijnlijk geen elfentaal leren.
1: Nee.
0: Maar de taal van Tolkien zijn bijvoorbeeld in Japan ook populair geweest. Hè? En daar heb je ook een Klingonclub bijvoorbeeld in Japan.
1: En wel ja, als ze dat concept daar kennen, dan zullen die toch ook wel fictieve talen hebben gemaakt.
0: In manga wordt dat ook gedaan. Aha. Ik weet niet hoe uitgebreid dat is en hoe professioneel dat dan wordt aangepakt. Natuurlijk... Hey, als je echt betaalde mensen die betaald taal maken, dan moet je al echt enorme budgetten hebben, want anders kan je dat sowieso niet betalen.
1: Ja, maar dat zal er wel zijn, hè? Ik bedoel, die hebben toch ook wel een...
0: Je gaat het er zeker hebben. En nu, vanaf de jaren 2000, dan heb je zo het samengaan van de internetcultuur en dan echt zo die professionele taalmakers. En dan zie je eigenlijk dat
1: ontploft.
0: Dat ontploft, letterlijk. Ja, inderdaad. Zo. Dus,
1: ja.
0: Ik kan nu online... cursussen van Klingon over elfentaal tot Dothraki of weet ik veel wat. Er zijn heel veel mensen die zichzelf daarmee amuseren, wat natuurlijk niet per se altijd even kwalitatief is, maar dat is dus wel degelijk een ding. Nu, je hebt ook alternatieve talen. Dat is nog een heel speciaal. Daar hebben we ooit eentje van als gast gehad.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Dat is het idee wat als de geschiedenis anders was gelopen, dus eigenlijk tegen feitelijke geschiedschrijving, maar dan ga je daar ook een taal bij bedenken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Britannisch. Dat is iemand die gewoon op het idee kwam wat als de Romeinen in Groot-Brittannië waren gebleven. En die dan een Romaanse taal, maar dan Brits-Romaans.
1: Ah ja.
0: Die is ook volledig uitgewerkt, met woordenboek en al.
1: Dus eigenlijk een beetje als het huidige Engels, wat dan eigenlijk Brits is, met dan Romaanse invloeden, maar dan andersom.
0: Andersom, ja. Ja. Vooral dan met Keltische invloeden.
1: Ja. Ah ja.
0: Je hebt ook het Wenedik, dat is dan de Poolse versie van een Romaanse taal. En één die wij te gast hebben gehad, namelijk het modern Gallisch.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is technisch gezien eigenlijk een alternatieve taal, wat als het Gallisch was blijven verder bestaan.
1: Ja.
0: En dat is dan ook helemaal uitgewerkt.
1: Dus dat is zo'n beetje... ja, dus ze verzinnen dan woorden voor ijskast en vliegtuig. En ze bedenken zo wat fonetische verschuivingen en voilà.
0: Ja, inderdaad. Er zijn duizenden voorbeelden van tegenwoordig. Kan je echt overal wel wat vinden van... Iedereen kan zich daarmee amuseren. Er zijn letterlijk geen limieten dankzij het internet. Hè.
1: Nee. Grenzeloos.
0: Ik ga één voorbeeldje nog opzetten om af te sluiten in het Klingon.
1: En zijn dat 2 minuten? Kunnen we dan...
0: Dat is een heel kort. Hè.
1: Dan kunnen we al afscheid nemen eigenlijk.
0: Inderdaad. Voilà.
1: Tot over 2 weken. Misschien het Albanese, maar dat moeten we nog eens bekijken. Dat gaat er ooit wel van komen. En anders hebben we al mogelijk een ander onderwerp, maar dan zullen we dat nog even als verrassing houden. Hè?
0: Ja, oké, dat is goed. Om af te sluiten in het Klingon, kapla is, zoals zij zeggen, als groet of afscheid. Tot over 2 weken.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling.
2: We want. Goedemiddag, luisteraars. Iets begin jij?
3: Nee, ah ja, we gingen van achter naar voor.
2: Oh, ja, is goed. We doen met de aankondigingen, maar van achter naar voor, begin dus maar.
3: Ja, dan beginnen we bij jou. Want jij ging dingetjes
2: dus
3: doen.
2: Van voor naar achter dan. Dus,
3: maar jij gaat het afsluiten of niet?
2: Ik zie tijd. Nee, ik heb gezegd dat ik iemand ging bellen om 10:50. En voor de rest ben ik flexibel.
3: Ah ja, oké.
2: Ja. Dus het is 10:50 ga ik dan, Hanneke Middelburg bellen. Die is de moeder van een gehandicapt kind. En die doet een actie om dat voor de steun voor de kinderen met een beperking. En dan heb ik nog een aantal dingen die ik, wanneer het best past, kan brengen. Eigenlijk heel op kleine items.
3: Dat zal dan later zijn.
2: Ofwel is dat om 12 uur. Je moet maar zeggen wanneer dat jouw dingen ingepland zijn. Maar dus over van alle soorten onderwerpen.
3: Heb je toch in de groep gezet? Om rond 12:30 bel ik naar Stefan Bourgeois. Dat is een dokter verbonden aan het UZA en aan ziekenhuis aan de stroom. Die hebben we in de studio gehad in 2013. Dat ging toen over een nieuwe behandeling van hepatitis C. En er was een artikel over iets met hepatitis C in de Volkskrant. Voilà, dus ik kan die nog eens bellen. En dan jij weer of ik weer? Het is Aleender.
2: Ja, het is Aleender. Dus ik heb een aantal. Dus in plaats van volledige artikels van de Monde Diplomatique te overlopen, heb ik een aantal van die artikels eigenlijk dus doorgenomen en gewoon een aantal zeer opvallende punten of zaken die erin staan dus eruit gehaald. En dat zal ik dan doornemen. En verder nog, een van de artikels ging onder andere over olie en olievoorraden en zo. En toen ben ik ook eens op wat gaan rondzoeken naar het nu eigenlijk zit met met de straat van Hormuz en de impact daarvan. Dus heb ik ook wat gegevens over. Ja, voilà.
3: Inderdaad.
2: Ja, dus internationaal. Ja.
3: En dan heb ik nog een vooropname.
2: Je microfoon moet luider, Ries. Ja.
3: Die moet gewoon op. En dan heb ik nog een vooropname. Ik heb gisteren gezoomd met Paul Willekens van het COC over de veranderingen die sinds 1 september zijn ingevoerd in het onderwijs. Maar eerst een streepje muziek.
2: Ja, ik probeer iets nog wat. Ah, hier, dat zal hier lukken. Waar is het hier? De Gun Club. Ja, hier is ze. En dat zal ik hierop zetten. Goed, sluit maar af. Dat is een laptop, hè? Ja.

0: Ja, en als het goed is hebben we Dineke Middelburg aan de lijn. Goedemiddag. Telefoon eventjes openzetten. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom in de uitzending. Even de microfoon.
1: Dank u wel.
0: Dus u schreef ons aan, of we kregen een berichtje van jou, omdat jij doet een actie. Zeg eens uit, u bent moeder van een gehandicapt kind. En u komt naar België, zo te horen bent u Nederlands. Dus leg de situatie eens uit misschien.
1: Ik ben Dineke Middelwaard. Ik heb in Nederland een stichting opgezet, Procura for Care. We staan, maar we kunnen nog niet draaien, omdat ik de hypotheek niet van de grond krijg. En toen dacht ik, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En toen heb ik deze actie samengevoegd. En waarom ik België erbij betrek. Ik ben denk ik ook de enige Nederlander met een tatoeage I love België. En ik heb gehoord dat in België is er ook een groot probleem rondom kinderen die thuis zitten. Die niet mee kunnen draaien met het schoolsysteem.
0: Oké, leg dat eens uit die situatie. Want ik veronderstel dat de meeste mensen gelukkig niet in die situatie zitten.
1: Nee, ik moet zeggen, als ik het zelf niet had ondervonden doordat mijn eigen zoontje nou ook meer als een jaar thuis zit. Dave kwam van speciaal onderwijs af. Maar speciaal onderwijs is ook niet meer echt speciaal te noemen, want het is eigenlijk ook helemaal kapot bezuinigd. Dus de mensen kunnen de kinderen eigenlijk niet meer aan. Dave zat ook heel vaak alleen in een klein kamertje.
0: Maar moet u misschien even de toestand uitleggen, de situatie van u en uw zoontje en vooraf en wat er dus ondertussen gebeurd is, de achteruitgang waarover u het
1: hebt. Ja, want ik dacht bij mezelf, ik wil sowieso, de stichting is ontstaan omdat ik voor Dave een plek wil creëren. Ik zit zelf helaas in de rolstoel, omdat ik in de rolstoel terecht ben gekomen door een operatiefout. En dus ik zit ook in die wereld en ik weet als geen ander waar het tekort schiet in de zorg. Dus vandaar dat ik deze stichting opgericht heb, om voor Dave een plek te creëren, want ik hoop 100 te worden. Maar als ik er niet meer ben, dat ik hem zo goed mogelijk ergens neerzet. En toen kwam hij thuis te zitten. En toen kwam ik erachter dat er in Nederland sowieso al 21.000 kinderen thuis zitten. Die gewoon niet mee kunnen doen met het schoolsysteem.
0: Ja, maar u zegt ook, u hebt het over besparingen en achteruitgang. Dus wat was de situatie ervoor? Dus Dave zat vroeger niet thuis, als ik het goed begreep.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus wat was zijn situatie nu? Wat is er? Want het is geen fysieke handicap.
1: Ze konden het gewoon niet meer aan. Daarvoor zat hij ook steeds vaker alleen in een kamertje. Hij kreeg ook steeds meer aanvallen, omdat ze eigenlijk te veel van hem gingen verwachten. Het schoolsysteem, het kind moet nou buigen naar het schoolsysteem. Voorheen was het gewoon dat het schoolsysteem buigde naar het kind, om te kijken wat het kind wel en niet kan. En daaromheen gingen ze dan iets neerzetten. Maar tegenwoordig met al die bezuinigingen is dat waarschijnlijk is het gewoon niet meer mogelijk. Mm-hmm. Dus daardoor vallen ook steeds meer kinderen af die niet meer mee kunnen draaien met het schoolsysteem. En die zitten dan thuis.
0: Ja.
1: En het is dan niet zozeer dat ze alleen geen school krijgen, maar als je thuis zit, kom je ook niet meer op het schoolplein, verlies je ook je sociale contacten. Dus die kinderen die thuis zitten, die zitten gewoon alleen. Die hebben geen vriendjes, die maken geen nieuwe vriendjes, want ze draaien immers niet meer mee met het systeem.
0: Ja. En was het dan vroeger wel? Is dat wat er met Dave nu gebeurd is, namelijk dat hij niet meer naar school kan of daar niet meer daar eigenlijk buiten gemoeten is, is dat een gevolg van zijn verslechterde situatie of gewoon een gevolg van het feit dat de opvang verminderd is?
1: Ja, de opvang is verminderd. Op alle vlakken, niet alleen school, maar ook logeerplekken en speciale huizen. Alles valt gewoon helemaal weg door het te veel bezuinigen. Ze kunnen het niet meer ronddraaien, omdat de overheid overal gewoon veel minder voor geeft. Maar ze moeten wel hetzelfde bieden. En als je veel minder geld hebt, kun je niet meer hetzelfde bieden, want je personeel moet je ook betalen.
0: Ja, dus het aantal jobs is verminderd, zegt u, dus voor die ondersteuning.
1: Ja. En als er nou maar eens een keer een stop zal zijn, maar hier in Nederland gaat het al ter ronde, dat ze zelfs het speciaal systeem, het speciaal onderwijssysteem, willen ze eigenlijk helemaal schrappen. Wat ik eigenlijk een kwalijke zaak vind, want sommige kinderen kunnen niet op een gewone school. En die gewone klassen, die zijn al met 40 kinderen, met één juf, als daar dan ook een paar kinderen zitten die meer aandacht nodig hebben, ja, die, die verzuipen, die kunnen dat gewoon niet redden. Die kunnen dat niet aan. En ze worden dan het pesten. Ik weet niet hoe dat in België is. Zal ongeveer hetzelfde zijn. Pesten op school wordt ook steeds meer. Ja, wat gebeurt er als je daar ook nog kinderen met een beperking inzet? Die worden gepest. Mm-hmm. En de juf die daar alleen staat voor een hele klas, die kan dat niet bijbenen, die kan dat niet zien. Dus zo'n kind die gaat alleen maar zich eigen veel eenzamer voelen en gaat gewoon, die zakt gewoon de diepte in. Want er wordt niet meer gekeken naar een kind van, wat kun jij wel? Er wordt alleen maar gekeken, nee, dit kun jij allemaal niet. Dus de vertrouwen in zo'n persoon, van zo'n kind, dat wordt ook steeds veel minder. Ja. Want er wordt alleen maar gesproken wat een kind niet kan. Maar in de maatschappij zouden we eens een keer veel vaker de positiviteit naar boven moeten halen. Wat kun jij wel?
2: Ja, even een opmerking. U zei dat er overal bezuinigd wordt, maar dat klopt natuurlijk niet. Ik denk dat de militaire uitgaven nogal behoorlijk gestegen zijn de laatste jaren. Maar dat is maar even terzijde, hoor.
1: Ja, nou ja, wij merken het hier in Nederland wel, dat er gewoon heel veel bezuinigd wordt, ook op speciaal extra begeleiding, dat dat eraf gaat, omdat ze dat niet meer kunnen bolwerken. Dus dan moeten die personen dat weer allemaal zelfstandig doen. En zo'n kind, ja, die krijgt dan niet de voldoende aandacht wat het nodig heeft.
0: Mm-hmm. U zegt dat er ik hoorde u zeggen dat er een plan was, als ik dat goed begrepen heb, om de bijzondere schoolopvang of op scholen gewoon af te schaffen. Wat zit er daar eventueel in de pijplijn?
1: Speciaal onderwijs is laatste paar keer in Nederland op het nieuws geweest, dat ze het speciale onderwijs eigenlijk helemaal willen schrappen. En dat ze dan die kindjes op andere scholen erbij willen zetten.
0: In de gewone scholen dan?
1: In de gewone scholen, je gewoon schoolonderwijs. Voor sommige kinderen zal dat wel kunnen. Er zullen heus wel kinderen tussen zitten die het dan gelukkig wel redden, maar ook heel veel kinderen niet.
0: Op zich is dat niet slecht om te proberen die kinderen te integreren, maar ja, dat kan niet zomaar alleszins. Dus,
1: Nee, dat kan niet zomaar. En als het niet op een goede manier gebeurt, dan houdt dat in dat er nog veel meer kinderen thuis komen te zitten.
2: Mm-hmm. Ja, en op de goede manier betekent met extra begeleiding in de klas natuurlijk. Ja, dat gebeurt hier ook, hè?
1: Ja,
2: dat heet dan inclusief onderwijs of zoiets. En het BSO willen ze dan zo uitfaseren, maar in de praktijk blijkt dat toch niet altijd heel erg haalbaar.
1: Mm-hmm. Nee. De uitgang dat ze proberen om kinderen samen te voegen en dat die kinderen zonder beperking, al zeg ik zelf altijd, iedereen heeft een beperking en wie zegt die dat die heeft, die heeft de grootste. Maar die kinderen die dan op papier geen beperking hebben, die kunnen wellicht ook leren van kinderen in een rolstoel of kinderen met een beperking. Maar er moet wel begeleiding zijn en moet wel begeleid worden naar een goede samenleving. Mm-hmm. En dat is nu al bijna niet mogelijk. Dus als het zo dadelijk helemaal in Nederland geschrapt zal gaan worden, ja, dan hou ik mijn hart vast dat er nog veel meer kindjes thuis komen te zitten. Want dan is er geen plek meer voor hun.
0: U contacteert ons in België en u komt ook met uw elektrische rolstoel van Gelderland naar Antwerpen. Waarom komt u naar Antwerpen?
1: Ik heb Antwerpen gekozen omdat ik vroeger altijd in Antwerpen kwam. Maar het is een grensloze rit. Dus ik neem eigenlijk in gedachten alle kinderen mee. Ook plekken waar ik niet langs rijd, daar zijn ook kinderen die thuis zitten. Want Radio Utrecht die zei, ja, maar je komt niet langs ons. Ik zei, maar het is grensloos. Het is eigenlijk voor heel Nederland, heel België. En van Danny Christian heb ik ook contact gehad. In Duitsland wordt het ook al een probleem. Dus het is gewoon grensloos. In gedachten neem ik alle kinderen mee die nou niet gezien worden.
0: En u zegt dat in België of in Vlaanderen dan toch de situatie hetzelfde is?
1: Ik heb al met een aantal ouders contact, waarvan één ouder uit Genk, die zei, als jij het voor elkaar krijgt om jouw stichting te doen draaien, zal ik mijn zoontje graag bij u 1 of 2 keer in de week neerzetten, zodat hij ook weer contacten krijgt met zijn eigen leeftijdsgenootjes. Want wat ik net al zei, kinderen vereenzamen gewoon, want ze hebben geen contacten meer.
0: Ja. Dineke Middelwaard, uw stichting is de Stichting Procura for Care. Dus u hebt een website ook, Stichting Procura met een C, for Care ook met een C natuurlijk, .nl, alles aan elkaar. En Ja, dus concreet, wat doet de stichting zelf? Wat is het doel van de stichting? Dus alles in steun voor die kinderen. Maar op welke manier moet dat dan gaan? Wat bent u van plan?
1: Nou, ik heb heel wat flyers uitgedeeld met een QR-code erop. Maar ook op de website kunnen mensen.
0: Maar wat gaat
1: doneren.
0: De stichting doen? Het doel van de stichting is niet flyers uitdelen, veronderstel
1: ik. Nee. Als wij eenmaal kunnen draaien, willen wij gewoon de kinderen die tussen wal en schip vallen, willen wij een plek bieden dat ze met hun handen dingen kunnen doen. Met dieren, tuinieren, knutselen. En gewoon de zelfvertrouwen weer omhoog trekken.
0: Opvang dus voor, zullen... opvang voor de kinderen. Dus zelf een NGO die niet gouvernementele organisatie die opvang voor de kinderen zou verzorgen. Ja.
1: Ja, als ik het nou terugpak naar Dave. Dave is te goed om bij de lagere niveau te zitten. Maar is te slecht om bij de gewone niveau te zitten. Dus hij valt tussen wal en schip. Er is daar geen opvang voor.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook omdat er eigenlijk normaliter wordt er gekeken van een kind moet van 4 tot 18 of van 5 tot 18 naar school. En als dat niet haalbaar is, dan zijn er geen andere opvangplekken voor.
0: En 11 september, dus u doet een actie, u komt met uw rolstoel. Op 11 september maak ik met mijn rolstoel een tocht. Wanneer komt u dan in Antwerpen aan? Is dat die dag zelf of komt u dan via de trein?
1: Ja, dat is rond 12 uur, 1 uur ongeveer.
0: Mm-hmm. En waar zal dat zijn? Dat is dat in het station van Antwerpen, veronderstel ik.
1: Nee, dat is op het plein van de lieve vrouwenkathedraal.
0: Waar de kathedraal is.
2: De Groenplaats.
1: Ja.
2: De Groenplaats.
1: Ja.
0: De Groenplaats. Dat is
2: of,
0: naast...
2: of de Hans-Hoemaert.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ja.
0: Oké. Ja, wacht, mijn collega heeft nog een vraag.
2: Ja, ik wil even heel concreet weten, want u zegt een opvangplek, hoe ziet dat er dan uit? Ik neem aan dat dat niet in een appartement op de 17e verdieping
1: is. Nee, maar dat is nou ook mijn actie daarvoor, omdat ik vraag niet om een zak geld. We hebben natuurlijk wel met die donatie hopen in ieder geval voldoende binnen te halen dat ik de hypotheek van de grond krijg. Of dat er iemand luistert die bijvoorbeeld iets te huur heeft.
0: Wat er uitspreken
1: of een goede tip heeft voor een goede omgeving waar ik de stichting kan laten draaien.
2: Ja, en hoe moet dat er dan volgens u uitzien? Hoe moet het er volgens u uitzien?
1: Vrijstaand of een boerderij of een huis of een groot stuk grond waar twee niet gefundeerde keten op kunnen staan, dat we in ieder geval 2 jaar kunnen draaien en dan kunnen we zelf iets aankopen.
0: Mm-hmm, ja, en dus ik veronderstel dat kost geld, dus dus via uw website kunnen mensen dat dan bekijken en waar ze veronderstel ik, ja?
1: Ja, ja. Als ze zelf ook kindjes hebben die onder deze categorie vallen, dat ze niet naar school kunnen ze ook met onze gesprek aangaan voor als we eenmaal draaien, dat er ook kinderen geplaatst kunnen worden. Mm-hmm.
0: Maar u zoekt waarschijnlijk toch ook financiering dan vanuit de overheid? Op een of andere, meestal is dat zo, niet gouvernementele organisaties.
1: We proberen eigenlijk alles we proberen alles aan te schrijven. En we zijn met heel veel gemeentes ook in gesprek. En noem maar op, om te kijken van hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Dan moet ik wel zeggen dat met deze actie, wat ik nou ga doen, de ASN-bank in Oosterbeek, Patrick, die kon mij niet volledig een hypotheek geven, maar toen hij hoorde wat ik ging doen, zei hij wel met volle monding van ik ga jou wel steunen en ik ga jou wel sponsoren.
0: Ja.
1: Dus kijk, daar... Waar een wil is, is een weg. Ik ben geen opgever en ik ga net zo lang door totdat mijn plek kan gaan draaien. En ik vergeet deze kinderen niet. Ik zie ze gewoon.
0: Ja.
1: Ze moeten ook gezien worden, want ieder kind telt mee.
0: Dus volgende week, aanstaande zaterdag dan,
1: vrijdag.
0: Vrijdag, ja, de vierde. De vierde was een vrij gisteren. Nee, het was gisteren. Dus de elfde, aanstaande vrijdag dan, aan de buurtkathedraal De Groenplaats dan, veronderstel ik. En succes ermee. En de mensen moeten anders die daar meer over willen weten, maar naar stichting procura4care.nl gaan. Dank u wel, Dineke Middelwaard.
1: Heel erg bedankt ook.
0: Graag gedaan.
1: Dank jullie wel.
0: Tot ziens.
1: Dag.

0: Zo, aan de lijn iemand die we al lang geleden eens in de studio hebben gehad, dokter Stefan Bourgeois, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u was hier in 2013, ik heb het opgezocht, samen met Tony van Montvoort. Ja?
1: Klopt.
0: En u bent dokter en Tony was een patiënt van u. En het ging over dat u een nieuwe aanpak had bij de behandeling van hepatitis C. Er was toen een behandeling die gangbaar was, maar die nogal heel zwaar was. En u had die klassieke behandeling dan nog eens met een derde geneesmiddel verrijkt of zo, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja, maar intussen is er wel een en ander gebougeerd. Er is nog nieuwere medicatie gekomen, blijkbaar.
1: Dat klopt. Dus 2016, het lijkt een eeuwigheid geweest.
0: Ja.
1: Dat is het ook in de hepatitis C-wereld, omdat we toen behandelingen hadden die heel lang duurden, 1 jaar, die heel veel nevenwerkingen hadden, dus alle patiënten waren daar echt ziek van, en die een kans hadden op genezing van ongeveer 1 op 2. Dat is 50%. En dus de momenten dat ik bij jullie welkom was in de studio, in 2013 waren er nieuwere behandelingen onderweg die performanter waren, dus die 50% ging omhoog. Maar in de jaren nadien zijn die behandelingen zeer sterk verkort tot 8 à 12 weken, dat is 2 tot 3 maanden. Volledig in pilletjesvorm, zonder nevenwerkingen en met een kans op succes van 97% tot 98%.
0: Ja, dat is wel een heel mooie verbetering.
1: Dus dan moet ik inderdaad zeggen dat we nu in een situatie zitten dat ik onze patiënten kan zeggen van kijk, u hebt een heel gemakkelijk probleem, u neemt 8 weken pilletjes, u gaat er walk in the park, u gaat er niets van voelen en u bent nadien genezen.
0: Ja, dat was vroeger wel een ander verhaal natuurlijk. Dan moest u mensen echt overtuigen om heel dat zwaar traject te beginnen.
1: Ja, dat klopt volledig, ja.
0: Ja. En dat is ook niet voor iedereen evident, ik neem aan. U hebt toen verteld dat zo'n besmetting via bloed gaat en dat een scherm is, een tandenborstel, maar dan vaak ook wel intraveneus druggebruik, delen van spuiten en snuifbuisjes en zo.
1: Ja.
0: Dus ik neem aan dat dat ook veel bij verslaafde mensen een diagnose is. En die hebben natuurlijk wel nog wat anders aan hun hoofd dan een heel jaar of zelfs 8 weken een behandeling ondergaan.
1: Volledig akkoord. Dus het is inderdaad zo dat de besmetting gebeurt via bloedcontact. Het is dus geen klassieke SOA. En het vervelende is dat het hepatitis C-virus, net als het hepatitis B-virus, heel lang kan overleven buiten de patiënt. In het geval van hepatitis C gaat dat over 7 à 10 dagen dat de patiënt, dat het bloed veilig besmettelijk is en dat het via microscopische wondjes, na scheren bij tandenborsten, maar ook dus bij het delen van parafernalia, zoals we dat noemen, de dingen die gebruikt worden om drugs in te spuiten of te snuiven, die kunnen ook besmet zijn en na 7 à 10 dagen nog altijd iemand anders besmetten met dit virus.
0: Ja, misschien moet ik eventjes terug achteruit gaan, want hepatitis C, er is A, er is B, er is C, geen D voorlopig?
1: Er is wel D.
0: Ah ja.
1: Er is ook D en er is ook E.
0: Ah, begot.
1: Zal ik het kort toelichten?
0: Ja, graag.
1: Ja, dus hepatitis A en hepatitis E, dat gaat zoals wij noemen fecal-oraal. Dat wil zeggen, dat krijg je door besmette voeding te eten. Dat is in principe, zoals wij noemen, self-limiting. Dat wil zeggen, de patiënt kan er heel ziek van zijn, maar daarvan genezen. Enkel bij uitzondering kunnen mensen dat, als ze pech hebben, niet overleven. Hepatitis A en E zijn heel frequent in ontwikkelingslanden. Dat wil zeggen dat jonge mensen die daarmee in contact komen, bouwen immuniteit en zijn beschermd voor het leven. Maar als wij op onze leeftijd niet gevaccineerd zijn en daarmee besmet geraken, kunnen we daar heel flink ziek van zijn.
0: Ah ja, dus ginder is dat zoiets als de mazelen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dus dat is A en E. Dan hepatitis B, C en Delta. Dat is bloed-bloed overdracht, zoals ik net heb uitgelegd. En bij hepatitis B en Delta ook via de geboorte. Dus als de mama het virus heeft, is de kans enorm groot dat de baby ook het virus zal hebben. Gelukkig is er voor hepatitis B-vaccinatie en iedereen geboren na 1999 is daarvoor gevaccineerd automatisch. tenzij ze in een beperkt vreselijk kringetje van antivaxxers vallen. Mensen die ouder zijn en in bepaalde beroepen zitten, zoals mijn beroep of brandweermensen of politiemensen, zijn ook per definitie gevaccineerd. Mm-hmm. Dus hepatitis B en delta, dat noemen we veilig import.
0: Ja. Nu, hallo? Oei. Er is blijkbaar een kleine sabotage aan de gang. Laptop, hè?

0: Zo, deel 2 van het interview met Stéphane Bourgeois. Goedemiddag, ja.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, ik was er dus bij gebleven dat hepatitis B en Delta, dat we dat inputpathologie noemen. Dat wil zeggen, dat zijn mensen die elders geboren zijn in minder aantrekkelijke plaatsen in de wereld en die dat naar België verhuizen. B en Delta zijn feitelijk gevaarlijke virussen. Delta is het meest gevaarlijke. Hè. En dan C is feitelijk een virus dat in de ganse wereld voorkomt, maar vooral bij bepaalde populaties waar ik vermoed het straks nog zullen over hebben. Maar het is misschien niet slecht om te zeggen dat die virale hepatitiden, B, C, Delta, verantwoordelijk zijn voor meer dan 1 miljoen mensen die overlijden in de wereld. Dus elk jaar zijn er meer dan 1 miljoen mensen die doodgaan aan dit perfect behandelbare virus.
0: Mm-hmm. Nu even voor alle duidelijkheid, hepatitis betekent dus een leverontsteking? Dat is wat het is, of?
1: Dat klopt, zou je het zeggen. Hepatitis virussen zijn virussen die overal in het lichaam kunnen zitten, maar hun target, hun doel zijn levercellen. Om dat te vergelijken bijvoorbeeld met HIV, ja, daar zijn de target bepaalde witte bloedcellen, maar mensen kunnen door banale ontstekingen, banale verkoudheden met virussen die dan vooral onze luchtwegen prikkelen, ook een hepatitis ontwikkelen. Dus de lever kan er ook een beetje slachtoffer van zijn, maar dat zijn andere virussen die niet specifiek levercellen ziek maken.
0: Ja, en wat doen ze dan met die lever?
1: Wel, ze gaan feitelijk de levercellen invaderen, binnendringen en de levercellen kapot maken. En die cellen worden dan vervangen door litteken. En dus je moet je inbeelden, als je besmet bent 10, 20 jaar geleden, dat constant virus aangemaakt worden, constant gaan die levercellen daardoor geraakt worden, kapot gaan en door de jaren heen gaat zo de lever vervangen worden door littekenweefsel, door verharding en krijg je dus na 10, 15, 20, soms 30 jaar levercirrose. En het is in zo'n sterk verlittekende lever dat er dan leverkanker kan ontstaan.
0: En het duurt even eer je daar iets van merkt dan?
1: Die hepatitisvirus, hepatitis B en C, noemen we feitelijk silent killers. Dus de lever kan heel ziek zijn, je voelt niets. En daar komen we bij een belangrijk punt bij de aanpak van virale hepatitis, bij hepatitis C in het bijzonder, is screening. De patiënt gaat niet komen en zeggen, ik heb pijn aan mijn lever. Gaat niet zeggen, ik heb last van mijn lever of ik denk dat mijn lever ontstoken is. Dus het is puur een screeningsissue waarbij een bloedname gemerkt wordt dat de lever ontstoken is. Of nog veel beter natuurlijk, dat men bij patiënten of bij groepen waar men vermoedt dat er meer hepatitis C is, echt brede screening gaat doen om vroegtijdig besmetting met het virus te ontdekken.
0: Ja, en dat hoopt de Wereldgezondheidsorganisatie dat wij allemaal gaan doen, hè? Want die hebben een doel gesteld tegen 2030. Wat is het doel precies?
1: Het doel is dus, men heeft dat in 2016 opgeworpen, terecht, in die zin dat als je meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd verliest aan twee virussen die perfect, maar dan ook perfect behandelbaar zijn, ja, dan ben je slecht bezig als mensheid, als samenleving.
0: Ja, in 2016, sorry, dat is juist het moment dat die heel nieuwe en heel efficiënte medicijnen...
1: Top. Ja. Ja. En dus hebben we gezegd, oké, 2030, hè, dat was op dat moment nog heel ver weg, willen we het aantal nieuwe infecties reduceren met 90% en het aantal overlijdens reduceren met 65%. Dus we willen 80% van alle mensen met dat virus tot behandeling brengen. En dat werd toen door heel veel landen ondertekend, bijna alle landen van de Verenigde Naties, van de Wereldgezondheidszorg hebben dat ondertekend, onder andere België. Maar er zijn maar heel weinig landen die het hard gemaakt hebben. Hè. Frankrijk, Italië, Portugal voor een stukje, IJsland zeker en vast, de UK, Verenigd Koninkrijk, zoals in je artikel, zijn ook goed bezig, maar België is absoluut niet goed bezig. En net zoals Nederland. Dus er zijn heel veel ontwikkelde landen die dat niet waarmaken. En dat heeft verschillende redenen. Dat heeft verschillende redenen waar we denk ik nog wel even kunnen over doorbomen.
0: Ja, nu in ieder geval, in het begin ging het natuurlijk makkelijk, want je had een hele lijst patiënten en die had je maar af te werken. Maar ja, dan moet je inderdaad actief gaan op zoek gaan en gaan testen en dat is, ja. een, dat is

0: vergt een beetje meer organisatie en middelen vooral zeker. Hè?
1: Ja, dus in het begin was er warehousing. We wisten dat die nieuwe moleculen onderweg waren. Dus we gingen niet die mensen nog door die hel van interferon jagen gedurende 1 jaar. Dus dat wil zeggen, die mensen waren allemaal stand-by, tussen aanhalingstekens, om behandeld te worden. Ah, en dat was feitelijk het zeer laaghangend fruit. Hè. Dat wil zeggen, dat waren mensen die besmet waren via transfusie, mensen die besmet waren via hemofilieproducten die ze toegediend kregen, of mensen die al een poosje bij ons op de raadpleging kwamen en waar we van wisten dat ze hepatitis C hadden. En die mensen zijn dus heel vlot op 8 tot 12 weken tijd allemaal virusvrij kunnen worden. Zowel mensen met zeer veel litteken als met weinig litteken. Dus ook op mensen met cirrose werken die moleculen perfect. En als je dus de prikkel van de verlittekening wegneemt, in dit geval hepatitis C, dan gaat ook die verdere progressie van die lever stoppen. En we zien zelfs herstel van de lever. Dus die mensen zijn echt gered door dat type van medicatie. Maar dan kom je in een tweede tijd bij, ja, dan moet je de patiënten letterlijk gaan zoeken. Dus het CE-hoog met fruit. En dat is een heel, heel complexe oefening waar men exact hetzelfde terugvindt, of dezelfde hordes terugvindt in Nederland als in België. En ik heb je daar juist in ons voorafgaand gesprekje gezegd van ja, kijk, ik ben aangenaam verrast dat Nederland met exact dezelfde problemen worstelt als wij hier in België.
0: Dacht u dat het daar beter was?
1: Ja, ik dacht dat, en ik zal je zeggen waarom. Omdat bij ons de structuur door de taalgemeenschappen, door de federale regering, door andere constructies, is het heel, heel complex.
0: Log.
1: En behandeling zit nationaal, maar screening zit regionaal. Dus je moet 6, 7 kabinetten bij elkaar brengen om kleine dingen veranderd te krijgen in de aanpak. Niet alleen van hepatitis C, ook van andere maatschappelijke problemen, maar wij zijn daarmee geconfronteerd in hepatitis C. En wij, dat zijn feitelijk een aantal collega's, een aantal mensen in het veld, die beseften van ja, 2030, dat gaan we nooit halen in de structuur zoals ze nu is. Dus we hebben daarvoor de hepatitis C-coalitie opgericht, we hebben voor de Benchu opgericht, en de Benchu is heel specifiek. En dat staat voor Belgian Network for Hepatitis C, of voor hepatitis feitelijk in substance users. Dus echt heel gericht op die populatie die vroeger of nog altijd te maken heeft met druggebruik. En we hebben hard ons best gedaan om 30 punten op de lijsten waar verbetering moet voor zijn. We zijn nog niet aan 5, 6 punten die gerealiseerd zijn. Dus we blijven daar met onze kleine vereniging op dezelfde nagels kloppen en proberen politici te spreken te krijgen en te motiveren om bepaalde dingen aan te passen qua wetgeving. Maar het zal u niet verbazen, zoals alles in onze maatschappij, ook qua fondsen.
0: Ja.
1: En dan vallen we terug op 2 grote, grote pijlers. Dat is enerzijds screening en awareness. En dat jullie luisteraars zijn geprivilegeerd, om, heb ik de pretentie om te zeggen, dat ze, als ze naar dit luisteren, vrij veel oppikken over die aandoening en wat het is en wat ze kunnen aandoen. Maar spijtig genoeg zijn er nog veel artsen, niet leverspecialisten voor alle duidelijkheid, die nog altijd niet goed om kunnen met die virale hepatitis, die antistoffen of die levertesten slecht kunnen interpreteren. En daardoor worden wij geconfronteerd dat er, het gebeurt te regelmatig, patiënten pas na jaren bij ons terechtkomen met een diagnose die al jaren in hun dossier staat. En u begrijpt dat dat vreselijk is. Echt letterlijk vreselijk.
0: Ja, dat is inderdaad wel een spijtige zaak. En, dus en hoe komt dat dan? Er staat, pardon, er staat in resultaten van een bloedtest bijvoorbeeld niet expliciet hepatitis C positief of zoiets.
1: Wel, er staat, als je een screening doet, dan staat er bij hepatitis C antistoffen positief. En dan staat er bijvoorbeeld bij sommige patiënten, kijk je dan naar de levertesten en die zijn perfect normaal. Oh, geen probleem, want de lever is niet ontstoken.
0: Ja, nog niet, van de patiënten, nog niet.
1: Juist, ja, bij een deel van de patiënten is, noemen we dat transient. Dat wil zeggen, soms zijn die leverwaarden licht afwijkend, dan weer normaal, dan weer licht afwijkend. Dus daar is niet altijd voldoende aandacht voor. En een andere situatie is, uw naaste heeft een verkeersongeluk, wordt binnengedraaid in het ziekenhuis. Men screent natuurlijk op hepatitis B, C en HIV, want als die patiënt moet geopereerd worden, weten de arts en de verpleegkundige graag of er bepaalde besmettelijke aandoeningen zijn. Dat is een mini-ingreep, die is de avond zelf of de volgende dag thuis. Dat resultaat komt toe en ja, nadien, en niemand kijkt daar nog naar. Dat verdwijnt in de archieven. Er is in België een duidelijke afspraak, een goede afspraak trouwens, dat alleen een behandelend arts inzage heeft in de resultaten.
0: Mm-hmm.
1: Als u bij dokter X of Y gaat, kan ik niet zeggen van, ach ja, die ken ik, ik ga even kijken wat met haar bloed is. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar wij zouden graag zien dat we mogen als leverspecialist de database kunnen raadplegen van grote labo's om te zeggen, ja maar die en die en die, daar is niks mee gebeurd. Wij zullen die patiënten contacteren om die vrijblijvend uit te nodigen om te zeggen, maar ja kijk, dat is toen bekeken geweest, dat is het probleem en we kunnen dat verhelpen.
0: Ah ja, ja, ja. Dat is een optie die ik in het artikel in de Volkskrant, waar dan, naar aanleiding waarvan ik u bel, nog niet eens zag. Maar inderdaad, er worden heel veel mensen de hele tijd wel getest. Ja,
1: ja, en dan moet je er iets mee doen.
0: Ja.
1: Nu, stel u voor dat we zeggen van kijk, hè, iedereen die nu naar zijn, gaat nu bellen naar zijn huisarts en zeggen ik wil getest worden naar hepatitis C, ja, dat kan ook niet natuurlijk. Dat is logistiek niet haalbaar, maar we prikkelen wel de patiënten en we hangen ook de nodige affiches in onze wachtzaal om te zeggen van kijk, alsjeblieft, denk eraan als er een bloedname gebeurd wordt voor uw cholesterol of voor uw prostaat of whatever, vraag aan uw arts ook, mijn hepatitis C-status, kent u die? Dat moet niet elke 6 weken gebeuren, hè, bij iemand met een normaal leven. Maar het is zinvol van once in a lifetime die status wel te kennen. Hè.
0: Mm-hmm.
1: U moet weten, we hebben het daar juist gehad over de weg van transmissie, en niet elke Belg is een gebruikt drugs, maar de meeste Belgen gaan wel eens naar de kapper. Theoretisch kan via zo'n mesje, een scheermesje op het einde, waarmee de nek nog afgewerkt wordt, als ik het plastisch mag omschrijven, kan er ook transmissie zijn.
0: Ja, of een tatoeage dus, misschien?
1: Een tatoeage zeker en vast wel. Ik durf denken dat de laatste jaren de tattoos op worden scherp gecontroleerd en dat de meeste mensen professionele tattoos laten zetten. Maar er zijn inderdaad tattoos waar u van afvraagt op een bepaald moment, ja, wie was er het zat, degene die ze gezet heeft of degene die ze laten zetten heeft. Dat zijn de mensen die natuurlijk uit risk zijn.
0: Ja, maar het is niet seksueel overdraagbaar.
1: Het is geen klassieke SOA, dat wil ik benadrukken. Het is geen klassieke SOA, dat wil zeggen dat we tegen heteroseksuele mensen zeggen waar een van de twee het virus heeft, van kijk, je bent besmettelijk via bloed-bloedcontact, zijnde ruwe seks, seks tijdens menstruatie en anale seks. Nu, dat laatste is natuurlijk de klassieke vorm van seks bij homoseksuelen. Dus voor homoseksuelen is dat absoluut wel een SOA.
0: Voor mannelijke homoseksuelen. Ja, sorry hoor, dat moest ik even wijzen.
1: Nee, klopt. Maar ja, met de nodige, hoe zal ik het zeggen, voor mij met de nodige fantasie, kan ik mij wel inbeelden, dat bij bepaalde, zelfs bij lesbische mensen, als een seksspeeltje besmet is, ja, dan kan dat tot 7 à 10 dagen besmettelijk blijven.
0: Ja, dat is dan, ja, dat is bij hetero's ook dan, hè? Dat is gewoon bij
1: iedereen. En dat is bij hetero's ook zo, absoluut. En dus daarom, de patiëntenpopulaties, die werden ook vrij goed omschreven in het verwijzende artikel, zijn voor ons mensen die inderdaad homoseksuelen, vaak ook mensen die HIV-positief zijn, omdat die vatbaarder zijn voor het virus. En niet onbelangrijk, gelukkig voor de homoseksuelen bestaat er nu zoiets als PrEP. Hè, zodat ze zich kunnen beschermen door inname van medicatie tegen een HIV-besmetting. Maar het nadeel, en waar wij nu mee geconfronteerd worden, is het feit dat die natuurlijk nu denken, oké, goed, ik pak mijn pilletje PrEP, ik kan geen HIV krijgen. Maar dat maakt wel dat er mogelijkheid is tot besmetting met hepatitis C, chlamydia, gonorree, syfilis. Dus we zien veel meer van die andere infecties er een vals veiligheidsgevoel bij desbetreffende mannen.
0: Ja, ja, ja. Het is en geen wonderpil die alles tegenhoudt.
1: Ja. Hm. En, dat we, en wel hepatitis B ook nog tegenhoudt, maar de meeste homoseksuele mannen zijn gevaccineerd voor hepatitis B, maar niet hepatitis C. En dus ik zie verschillende keren per maand homoseksuele mannen die risicogedrag vertonen en die hepatitis C hebben. En u moet weten, als u hepatitis C gehad hebt en het is genezen met die medicatie, u kan zich herbesmetten.
0: Ah ja. Ja.
1: En zo zijn er, en je kan wel aan druggebruikers uitleggen en ze proberen te overtuigen dat ze proper materiaal moeten gebruiken om hun drugs te prepareren en te gebruiken. Maar wat je absoluut niet kan verwachten is, denk ik, is dat mannen bepaalde seksuele gewoontes niet meer zouden verrichten.
0: Mm-hmm. Nee.
1: En zo kunnen ze zich herbesmetten.
0: Ja, als het niet veilig is. Want ik neem aan dat een condoom dan ook wel helpt.
1: condoom is perfect veilig, maar je moet het gebruiken dan. En ook andere seksuele zaken, zoals seksspeeltjes of fisting of dergelijke, ja, dat creëert wondjes en daardoor kan herbesmetting voorvallen.
0: Ja. Nu, in het artikel was er ook sprake van een proefschrift van een Daan von den Hof in Nederland. En hij heeft een soort van, voor zijn proefschrift, proefproject gedaan bij 5 verslavingszorgorganisaties.
1: Ja.
0: Hij had er 11 benaderd, maar er waren er maar 5 die wilden meedoen. En het idee was, jammer voor de luisteraars, dus dat de artsen en de verpleegkundigen binnen dat zorgcentrum hun patiënten allemaal, de mensen die daar kwamen, allemaal screenden en dan ook hielpen bij de behandeling zonder tussenkomst van een ziekenhuis. Dus hey, als die bijvoorbeeld 1 keer per dag methadon kwam halen, dan kregen ze daar hun pilletje bij. Of degene die al wat meer verantwoordelijkheid aankonden, die kregen dan voor een week spul mee en zo. Nu, ik zag dat u is hier in de studio. Nee, Tony van Montvoort is hier in 2022 geweest bij een ander actualiteitenprogramma, bij Leen.
1: Ja.
0: En die had het toen over een succesvol hepatitis C-project met u de betrokken in het Stuivenberg ziekenhuis. En dat was ook een HVC Management Project. Hij heeft een prijs gewonnen voor wereldwijd, een van de 10 beste practices,
1: Top.
0: Zeggen ze dan. Ja. En dat was blijkbaar ook een samenwerking met de C-Buddy, die de spuitenruil doen. En dat ging dan ook over effectief screening en behandeling van hepatitis C bij druggebruikers. Bestaat dat project nog?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En dat is een beetje het paradepaardje van ons. En waarmee we leuren tussen aanhalingstekens in Vlaanderen, Wallonië, om daar meer middelen voor te krijgen. Dus je moet zich inbeelden, we zitten nu in een situatie waar mensen, of die desbetreffende groep van mensen, dus die risicogedrag hebben, maar ook vaak ja, in omstandigheden leven die niet voor de hand liggend zijn. Dat wil zeggen, persoon X, waarvan we weten dat hij drugs gebruikt en vrij chaotisch is, die gaat niet binnen 14 dagen om 3 uur in de namiddag bij mij op de raadpleging staan. Dat is de realiteit. Dus we hebben jaren geleden het Buddy-project ontwikkeld, samen met intensieve samenwerking met Free Clinic, waar professor Matthij feitelijk de sturende kracht was, die spijtig genoeg ons ontvallen is een paar jaar geleden, om te zeggen van kijk, we gaan op een andere manier moeten werken. We gaan mensen die we weten risicogedrag hebben, die bij ons regelmatig komen in Free Clinic, we gaan daar een hepatitis C-verpleegkundige aanstellen, buddies rondmaken, dat zijn mensen die behandeld zijn door mij, en die feitelijk heel geëngageerd zijn om daaraan mee te werken. En die buddies die leggen het contact met mogelijke patiënten. En we maken een vrij slot in het ziekenhuis, toen Stuivenberg nu Cadix, van een uur en een half elke week, waar zij mensen meebrengen die ze denken bijkomend onderzoek nodig hebben of waar ze van weten dat ze hepatitis C hebben. Dus een heel, heel laagdrempelige structuur. En dat is het project waar we die prijs voor gekregen hebben. En dat is wat we nu nog steeds doen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Er zijn een aantal dingen die ons gemakkelijker gemaakt hebben. En we hebben er, denk ik, 2 jaar over gedaan om een koninklijk besluit getekend te krijgen door de desbetreffende minister en de koning om te zorgen dat je geen medische of paramedische opleiding nodig hebt om sneltesten te doen. Nu, een sneltest, dat is voor ons een revolutie in de manier van screenen. Sommige of vele druggebruikers hebben dermate jarenlang druggebruik dat ze geen aders meer hebben waar we vlot bloed kunnen prikken. Dat wil zeggen dat we met een vingerprikje, met een druppeltje bloed via een vingerprikje, kunnen we op een soort testje dat het best te vergelijken is met een zwangerschapstest, kunnen we zien, zijn er 2 streepjes die kleuren, dan heeft die patiënt antistoffen voor hepatitis C. Dus dat kunnen we op 5 minuten weten. Dat kunnen we perfect organiseren in het ziekenhuis, maar dat kunnen we nog veel gemakkelijker organiseren in Free Clinic of ergens, weet ik veel waar, mobiel in de stad, om mensen te screenen. En toen, en dan zeg je, oké, dan heb je antistoffen, dan weet je nog niet of je de ziekte hebt. Je hebt 80% kans dat je de ziekte hebt, maar dan moet je nog weten of er virus is. Nu, daar hebben we een toestel, de grootte van een stofzuiger bij manier van spreken, die, waar we met ook een druppeltje bloed op een uur tijd het resultaat hebben, dit is het virus en zoveel virus is er aanwezig. En bovendien hebben we een draagbaar toestel waarmee we door een soort echo, een elasticiteitsmeting van de lever kunnen, zodat we direct weten hoeveel litteken is daar. Dus we kunnen alles wat we in het ziekenhuis vroeger complex moesten doen en wat een week nodig had om het resultaat te hebben, kunnen we on-site, gelijk waar, doen op een uurtje.
0: Ja,
1: en dan hebben we de diagnose en de
0: ja.
1: staat van het... Excuseer?
0: En dan kunnen natuurlijk, als het nodig is, kan er dan nog... dan moet er een behandeling komen dan.
1: Dat is en dan kan er een behandeling komen. Dus voor die complexe populatie hebben we nu wel echt alle tools om die mensen te helpen. Te screenen, te stagen en te behandelen.
0: Ja.
1: En je weet, ik heb in het begin gezegd, behandelen wil zeggen genezen.
0: Ja, ja. Nu wordt dat model ook in andere steden en andere landen overgenomen dan?
1: Dat is de bedoeling. En bijvoorbeeld Australië is daar heel, heel sterk in. Canada doet dat ook niet slecht. Die toestellen kosten hoopvol geld. En die testen kosten ook veel geld. Dus tot hiertoe hebben we in projecten die gefinancierd worden door derden, kunnen die systemen hard maken en bewijzen dat dat zeer goed werkt. Ik zal u als voorbeeld geven dat deze week nog, dat is vorige week een screening in Free Clinic, er zijn 8 mensen die positief gebleken zijn en eergisteren hebben we 3 van die 8 al opgestart op behandeling.
0: Ja, maar inderdaad, als het om centen gaat, ja, dan gaat het om politieke wil, hè?
1: Ja. En het gaat niet alleen om centen natuurlijk, voor die screening, voor die mensen, voor de mankracht, maar ook voor de medicatie. Ja. De medicaties zijn pittig duur. Dus wat je niet kan doen is zeggen, hier is een doos van een paar duizend euro. Zie dat je ze goed inneemt, hè, en kom volgende maand je tweede doos halen. Nee, wat je moet doen is zorgen met die buddies, en dat loopt perfect. Met die buddies zeggen, oké, zoals ook omschreven staat in het artikel, hè, die komt elke dag methadon halen, die krijgt elke dag zijn pillen mee. Die komt 1 keer om de week, die krijgt een doosje voor een week mee. Dus je kan heel goed die ja. behandeling ondersteunen met mensen van goede wil.
0: Ja, en afstemmen op de capaciteiten van de persoon in kwestie. Nu, ik moet u even onderbreken, want we zijn een beetje door onze tijd aan het komen.
1: Oh.
0: Maar goed, dat is dus dat is één groep, maar een andere goede plek las ik in het artikel om te screenen en te behandelen, dat is in gevangenissen.
1: Ja.
0: Gebeurt daar hier iets mee?
1: We hebben daar heel lang op die nagel geklopt. En daar was, je kan het bijna niet geloven, maar daar was Wallonië beter in dan Vlaanderen. Zo zijn er niet veel zaken in het land. Maar omdat dat ook om personen gaat, maar dat is nu veel beter aan het worden. Hè. Er zijn pilootprojecten bezig om nu echt mensen in de gevangenis ook te screenen met een opt-out. Dat wil zeggen, als je niet actief zegt, ik wil niet gescreend worden, dan word je dofies gescreend.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: En waar kan je beter een behandeling doen dan in een gesloten situatie? Dus we hebben hard onderhandeld. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen in het gevangeniswezen hier attent op te maken. En om te zeggen van, kijk, dit is de ideale plaats om het virus correct te behandelen. Maar u hebt niet veel fantasie nodig om te weten, als je dat niet doet, is de gevangenis de ideale plek om het virus te verspreiden.
0: Ja.
1: Denk aan materiaal, hè. Men ontkent druggebruik in de gevangenis. Men moet dat waarschijnlijk officieel doen. Maar ik weet van patiënten die er gezeten hebben dat er nergens zoveel drugs gebruikt worden als in de gevangenis. Maar ja. altijd met dezelfde naald.
0: Ja, en er zullen
1: dus
0: ook wel mannen
1: zijn lopende. En daar lijkt het toch dat er zowel het ministerie van Justitie als het ministerie van Volksgezondheid wel beseft dat daar moet door behandeld worden. Dus ja. daar wordt werk van gemaakt. En precies beter in België dan in Nederland.
0: Ja, ja, in Nederland is het een opt-in. Hè?
1: En dan, dan wij maken... Ja.
0: Ja. Er wordt gezegd, je kunt die test doen als je wil en dat hoeft niet. En zelfs als ze weten dat ze het hebben, dan kunnen ze nog kiezen om te behandelen of niet.
1: Ja.
0: Het enige nadeel is wel, dan moeten ze stout genoeg geweest zijn om daar 2-3 maanden te zitten. Hè?
1: Wel, een derde van onze gevangenisverblijvers zijn in, hoe noemt dat, in voorarrest. Hè? En daar zegt voorlopig de directies van gevangenis, ja, mensen in voorarrest, die gaan we niet behandelen, want ja, dan weten we niet of dat die lang genoeg gaan zijn.
0: Nee. Die kunnen ieder moment weer verdwijnen.
1: Ja. Wat we nu proberen met de Free Clinic en waar Griet, de hepatitis C-verpleegkundige, zeer veel energie in steekt, is van naar de gevangenis te gaan, wekelijks of 2 wekelijks, en daar te zeggen van, kijk, van het moment dat die mensen vrijgelaten worden tijdens een eventuele behandeling, gaan die onmiddellijk op ons terugvallen, zodat die behandeling niet in het gedrang komt.
0: Ah ja, ja. Ja, dan is het nog een risico dat ze dat wel dan doen, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Maar dan, ja, we moeten het voordeel van het twijfel geven, denk ik, om het reservoir, noemen wij dat dan, het aantal mensen dat besmet is, krachtig te reduceren. Dat is de enige manier om tot goede resultaten te komen qua eradicatie.
0: Ja, we gaan hier moeten afronden. Wat denkt u, gaan we de doelstellingen halen?
1: 2030 bij zekerheid niet. Hè. Dan zouden we 2.000-3.000 mensen per jaar moeten behandelen. Dat gaan we nooit halen. Maar om af te sluiten, het goede nieuws is dat de regeringen dat letterlijk getekend hebben. Hè. Dus we kunnen confronteren met het feit dat zij zich geëngageerd hebben. En ik heb er goede hoop op dat 2035 dat wel moet lukken, dat het gros van de mensen dan correct behandeld is.
0: Fantastisch, dan zullen we u tegen dan nog eens terugbellen.
1: Met plezier.
0: Goed, heel erg bedankt voor uw tijd deze zaterdag en tot bij gelegenheid.
1: Tot bij gelegenheid en fijn weekend voor iedereen.
2: Belgium is a mess, and that's not half bad.

0: Ja, goed. Pigs is dat. Dat is een bende Kortrijk-zanen uit 1978. Punk is geen zever of zoiets, of goede zever.
1: Was dat Nederlands?
0: Nee, dat was Engels, hè.
1: Ah,
0: Maar dat is
1: juist.
0: dus niet omdat je Kortrijk-zanen zit dat je niet in het Engels kunt zingen, hè.
1: Nee, maar omdat je... Ah, dat is de naam van de groep.
0: Ja.
1: Punkskleding.
0: Pigs, Pigz. Ik kende dat helemaal niet. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want dat is eigenlijk niet goed gewoon. Dus, maar blijkbaar,
1: Maar wat is
0: mijn broer heeft
1: Pigs?
0: die single en blijkbaar op Discogs zie je dat hij 1000 euro's gaat. Dat is,
1: Ah.
0: wacht even, uw microfoon staat uit, is nu, nu staat ze aan, denk ik, ja.
1: Nee, maar ik ken de naam niet,
0: Oh nee,
1: maar
0: wacht, is het heel groot? Ja.
1: Pigs zit op rood.
0: Ja, maar dat is, tja.
1: Ja, maar dat is de nachtmachine toch niet die je aan
0: Nee,
1: hebt?
0: dat is de
1: Oh,
0: nacht, dat is de
1: onnodig.
0: nachtmachine. Maar, ja, dus,
1: Hallo?
0: er is weer een of andere knop. Kun je de keer een koptelefoon? Het marcheert dus niet. Daarnet wel, dat is
1: Daarnet
0: eigenlijk.
1: wel.
0: Presentator links, ja, de rode schuif.
1: Ja, maar ik ben niet presentator, hè?
0: Nee,
1: Presentator is minder.
0: nee,
1: Ik
0: nee.
1: zit
0: Het
1: op
0: staat,
1: de...
0: rode schuif staat open. Ik weet niet, moet het even maar eens komen zien.
1: Kunnen we dan de
0: Goed,
1: gele proberen?
0: de gele proberen. Ja, die gaat wel duidelijk. Dat hoor ik nu al.
1: Hallo?
0: Ja, het is klaar en duidelijk. Het is wel. Ja, het is. Nee, geen verschil. Goed, ik ga nog een plaatje opleggen en dan ga ik beginnen met van alles zaken zo. Ik heb hier bijvoorbeeld. Maar ik zal het zelfs wel
1: Maar doe
0: zeggen.
1: anders ineens van alles
0: Ja, nee,
1: zaken.
0: ik ga nog.
1: Zeker, want
0: Het
1: we
0: is
1: hebben nog een...
0: 18, we hebben nog een paar
1: Ah,
0: minuten, ja. Goed,
1: ja.
0: maar we willen de mensen ook wel nog wat muziek. Niet al te veel gepraat, maar we hebben wel veel gepraat, niet al te veel muziek. Goed, wat heb ik hier? Het eerste artikel eigenlijk was van. Zo, ik zal die uitzetten. Het was van dus de Monde Diplomatique, april 2026 dus. Dat is Radiographie de l'extrême droite violente. Dus ja, een doorlichting van de gewelddadig extreem rechts. Wat er tegenwoordig, ik hoorde in het Frans weer bezig over extreem linkse terroristische organisaties. Die dan, maar er is effectief een geval geweest, dus blijkbaar van een aanslag die gepleegd is op een of andere elektriciteitsinstallatie in Duitsland vorig jaar door. Omdat die verbonden was aan de fossiele industrie. Nu, sowieso, terreur zou volgens mij moeten gaan. Terrorisme zou moeten gaan over terreur. Terrorisme is een heel moeilijk wettelijk juridisch begrip. Hè. Dus dat is een andere zaak natuurlijk. Maar Amnesty International of Human Rights Watch die gebruiken het concept terreur niet. Omdat dat vooral politiek gebruikt wordt.
1: Ja, in te pas en te onpas, zullen we maar zeggen.
0: Maar ja, dus het wordt politiek gebruikt, dus dan wordt het te pas en te onpas gebruikt. Maar dus ze noemen dat terreur, maar dat ging over een aanslag tegen een installatie. Als we het nu hebben over la radiographie de l'extrême droite violente, gaat het over ja, gewelddaad op mensen. Dus als je de mensen letterlijk probeert te terroriseren. Maar er zijn dus, er is een enquête geweest, dus een onderzoek, 39 moorden. Vermoorden of gewelddadige doden, dus misschien was het niet de bedoeling van het geweld om te doden, maar zijn ze wel dood, zijn toe te wijzen aan extreem rechts. Ik denk dat dat in Frankrijk alleen is, tussen 1986 en 2017. Het gaat dus wel over een periode van 30 jaar ongeveer, maar dus ieder jaar valt er toch meer dan één dode gemiddeld. Voilà, in Frankrijk door geweld op extreem rechts. En ze hebben dan in het artikel, dat is wel interessant, ook over de organisaties die daar zitten, Alvarium en Angers, dus lokaal zijn die ingebed, wat ze dus eigenlijk gevaarlijker maakt natuurlijk, want als je alleen top-down probeert de zaken te beïnvloeden, het is altijd lokale inbedding die toch wel werkt. La Traboule in Lyon en La Citadelle in Rijssel, dat zijn ze van die veelal jeugdorganisaties of organisaties van jongere mensen. Wat heb ik hier nog aangeduid? Dat samen. Violence, het racistisch geweld wordt systematisch ondergeregistreerd. Dat is een ander probleem. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik, daar dan. En het punt is eigenlijk, ja, dat is de. Vroeger had je dus de arbeidersklasse die dan voor hun klasse streed. En nu wordt de zaak zodanig geframed dat je dus tegen mensen van andere rassen gaat strijden in plaats van. De mensen die Die eerder een klassenstrijd is. De cocaïne, Route Africaine de la cocaïne. Dat gaat eigenlijk over de West-Afrikaanse landen. Dat is een artikel van mei. Dat is mei in de zin van de maand, niet van mei. Maar dat is dat. En dat is wel interessant, want dat sluit ook aan bij deze week. Dat was, van de week was de Bolle Jos. Dus Bolle Jos Leidekkers weer in het nieuws. Die dan die zo bij heel veel drugshandel en zo betrokken is. Ik ken die zaak helemaal niet, maar die wordt hier vernoemd in eigenlijk het artikel dat gaat over de Afrikaanse, dus dat er in veel gevallen naar Europa, vroeger kreeg je dus rechtstreeks de trafiek van Colombia of waar dan ook naar Europa. En het is het punt dat er dus landen zoals Guinea-Bissau, dat er dan dat er via een tussenstop daar dus drugshandel gedaan wordt of via de tussenstop daar die naar hier komt. En dan, blijkbaar, dus de Jos Leidekkers, die zit dus in Sierra Leone, dat werd ook vermeld deze week, maar wat ik niet wist, daar woont hij met een Sierra Leone's...
2: Leonese, de dochter van, hè?
0: Vrouw, die de dochter is van de president Julius Maada Bio. Dat is toch wel straf. Dan zou je denken, dan moeten er toch middelen zijn om, zoals tegenwoordig alle landen om welke reden dan ook afgeperst worden, zou het toch moeten mogelijk zijn om die man...
2: Toen ze die x jaar geleden gevonden hadden, was dat door een foto van een trouwfeest in de presidentiële familie. Hè? En dan stond hij daar inderdaad met zijn dame.
0: Mm-hmm, ah. Mm-hmm. En dan is er hier iets, Jeffrey Epstein, dat was maart, toen Epstein nog veel in het nieuws was. Je hebt dus Alan Dershowitz, dat is een advocaat. Zeer berucht, ook omdat hij alles over de zaken die hij gedaan heeft, ik heb dat niet verder onderzocht, maar hij heeft een aantal prestigieuze of in de media gekomen zaken onderzocht, maar ook omdat hij is een enorm extremistische zionist. Er was dus een soort gerucht, samenzweringstheorie, maar of een gerucht dat Jeffrey Epstein, dus de vrouwenhandelaar, zou... een agent zijn van de Mossad. En er was een opvallende uitspraak van Dershowitz, niet zozeer over Jeffrey Epstein, maar meer over de VS in het algemeen. In februari tijdens het debat, dat hij zei, moest dat waar zijn, dan zou hij nooit opgesloten geweest zijn. Dus het is natuurlijk maar een advocaat die dat zegt, maar als zij dus... publiek zegt dat hij eigenlijk in de VS, als je een Mossad-agent bent, dan word je niet opgesloten, zelfs al ben je...
2: Al hangt het uit.
0: Dan ben je zelfs al heb je dus massaal vrouwenhandel georganiseerd. Dat is toch wel straf. Dan heb ik, dat ga ik voor Steffens houden. Hier een stuk over de petroleumhandel. Lepak, wat is dat weer? De Europese handelsbeleid. Landbouwbeleid. We hebben het erover gehad een half jaar geleden of een jaar geleden. Ja. Maar men heeft het nog altijd over dat landbouwbeleid, dat dus het grootste stuk is van het budget van Europa. Misschien is dat wel zo dat het nog altijd de grootste post is van alle posten. Maar in de jaren 80 was het landbouwbeleid, de steun voor de landbouwers, of de landbouwsector misschien beter, 70% van het budget van de EU. En begin van de jaren 2020, nu dus ongeveer, is dat teruggevallen naar 25%. En men zou dat willen verminderen naar 15%. Dus een aantal landen pleiten daarvoor, de niet-landbouwstaten. Op zich kun je dat misschien geen slechte zaak vinden, maar ik denk de voedselsoevereiniteit van Europa is toch wel niet onbelangrijk.
2: Maar dat hoeft niet met elkaar samen te hangen. Hè. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel subsidie is gegaan naar schaalvergroting. En we zouden kunnen hopen dat ze daar dan nu van terugkomen.
0: Wel, dat hoeft niet met elkaar samen te hangen, precies. Maar dan moet je dus, ook de internationale handel gaan belemmeren. Hè. Je zit nu van de granen en allemaal, dat is allemaal wereldhandel. Dus als je die steun laat wegvallen, en je hebt concurrentie op een globale schaal. Zeker als welke landen zijn het die goedkoop produceren? Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld. Moeten we dan volledig afhankelijk worden van de landbouw uit Oekraïne.
2: En Zuid-Amerika, hè? Daar komt heel veel.
0: Ja. Dat is natuurlijk, het is een heel complex verhaal, omdat er dus, wat dan vleesproductie betreft, Ja, we zijn dan zogezegd onafhankelijk, maar eigenlijk niet, want de granen die voor
2: de soja, ja.
0: De granen die voor de dieren, die aan de dieren gevoederd worden, die komen allemaal inderdaad uit Zuid-Amerika. Wat heb ik hier nog? Is het hetzelfde artikel hier? Over Iran. Een artikel van april 26. Dat wist ik niet, want we hebben dus dat akkoord in Iran in 2015... van dat door 5 landen, dus de VS, Obama stond daar dus achter, dat is onder Obama gebeurd. Hè. De VS, wie hadden we dan? Rusland, denk ik, zat daarbij. En dan 3 Europese landen, denk ik dat Frankrijk, Engeland en Duitsland was of zo. Of ja, één daarvan was misschien ook Iran. Dus de deal met Iran, die ervoor zorgde dat dus de ontwikkeling van wapens, nucleaire wapens, gestopt werd. En er was daar ook controle op. En de verslagen wezen er ook op dat Iran dat effectief zich daaraan hield, aan die afspraak en de controles. Maar wat ik niet wist, is dat dus, Fabius, dat eigenlijk vanuit de Franse kant dat er druk was om die deal niet te laten doorgaan. En om meer, dus het is niet alleen de VS die...
2: Israël?
0: Ja, maar Israël was niet een van de partijen betrokken, hè?
2: Nee, snap ik. Maar ik dacht dat je ging zeggen die geen deal willen met Iran.
0: Ja, dus ja. Israël natuurlijk wilde geen deal met Iran, nee. Maar dat weten we. Maar Israël was in deze niet rechtstreeks betrokken, was niet een van de partijen. Frankrijk wel. En Frankrijk heeft eigenlijk, staat hier, monsieur Fabius, beschuldigt president Obama ervan om voorstellen aan te nemen, om concessies te doen die wij Frankrijk excessief vinden. Voilà. En natuurlijk, Frankrijk heeft ook veel belangen omdat met een wapenhandel. Dus de Fransen zijn er wel op gesteld om zoveel mogelijk wapens te verkopen. Dus dat speelt ook wel, verkopen van Rafales bijvoorbeeld.
2: Dus die willen een conflictrijke regio daar.
0: Wel ja, dus dat wringt daar een beetje natuurlijk. Trump hij is in 17 aan de macht gekomen, Trump 1. En ik denk dat in 18 is dat hij dan dus dat akkoord opgeblazen heeft. Eigenlijk niet. De VS hebben er zich uit teruggetrokken, maar er was nog altijd een akkoord tussen de 4 andere partijen. En ondanks het feit dat de VS er zich niet uit teruggetrokken hebben, zijn de Iraniërs zich blijven houden aan het akkoord in eerste instantie. Maar hier in de media wordt dat ook een beetje geframed, omdat ze dreigden wel van, als de partijen, die andere partijen er zich niet aan houden, dan gaan wij er ons ook niet aan houden. Dus dan werd dat hier telkens een beetje gekaderd als, de Iraniërs doen moeilijk, terwijl het wel de VS was die er zich uit teruggetrokken hadden. In 2020 heeft dus Iran dan uiteindelijk aangekondigd om opnieuw verder te gaan opnieuw te starten met de verrijking van uranium daardoor.
2: Ja, maar daarom niet expliciet met de bedoeling om een atoombom te maken.
0: Nee, maar dat weet je natuurlijk niet. Dus het komt er wel op neer dus dat natuurlijk dat Iran wel zich niet meer aan de deal houdt die erop gericht was om te voorkomen dat ze eventueel dat zouden doen. Het punt is wel vooral dat het niet zomaar gekomen is dat terugtrekken van de Iraniërs uit de deal, omdat de VS dat formeel had gedaan, maar ook Europa eigenlijk. Want hier was er dus, en dat wist ik niet, in begin 2020 dreigen de VS, debuut 2020 was dat dan juist, dat was het einde van Trump 1, denk ik, want de verkiezingen waren eind 2020, dus Trump 1, heeft Europa afgedreigd met toen al een 20-25% heffing van douane, van taksen, op export van auto's. Dus ze weten direct wie ze moeten raken, namelijk het sterkste land Duitsland dan. Maar ook Frankrijk exporteert dan waarschijnlijk. Als Europa geen extra sanctieronde begint te starten. En dan, 14 januari, dus kort daarna, zegt Europa dat het door de schendingen van het akkoord van door Iran, dat Europa geen andere keuze heeft om opnieuw sancties te nemen. Dus terwijl gewoon het gevolg is van de druk vanuit de VS.
2: Ja, zullen we Paul Willekes aan het woord laten?
0: Dat doen we. En dan heb ik straks nog iets over de impact van de... Dus, want we zien nu dat de olieprijs is weer... Kijken hoeveel ze staat. Was die jojoot een beetje, maar ze staat toch op $95 per vat gisteren. Nu $96 per vat. Tegenover $60 per vat februari. Hè.
2: Wat doe ik? Zet ik het meteen op? Want het is een beetje krap aan het worden. Of heb jij zo'n muziekje van twee minuten?
0: Zet het... heb ik een muziekje van 2 minuten? Wat heb ik hier? Nee, Walk on By, dat duurt langer.
2: Oké, dan gaan we luisteren naar Paul Willekes van de ACV.
0: Over.
3: Goedemiddag, Paul Willekes.
4: Goedemiddag.
3: U hoort bij het COC. Kunt u even zeggen wat u daar precies doet?
4: Ja, ik ben Paul Willekes dus en ik ben de adjunct-secretaris-generaal van COC. Dat is de rechterhand eigenlijk van de secretaris-generaal. Als adjunct-secretaris-generaal sta ik dus de secretaris-generaal bij en maak ik ook deel uit van de nationale staf en volgen wij de grote nationale dossiers op. Zijn wij uiteraard ook in contact met onze provinciale secretariaten, maar een van mijn belangrijkste taken is de grote onderwijsdossiers mee opvolgende nieuwe wetgeving, nieuwe decreten rond onderwijs bereiden wij mee voor, onderhandelen wij. Dat is eigenlijk mijn voornaamste opdracht.
3: Ah ja, want voor alle duidelijkheid, het COC, dat is dan de onderwijsafdeling van het ACV.
4: Ja, dat klopt. ACV heeft eigenlijk, ik zal zeggen, 3 onderwijsvakbonden in zijn grote koepelorganisatie. Er is een Franstalige onderwijsvakbond en er zijn 2 Nederlandstalige onderwijsvakbonden. Het COV, dat zich beperkt tot het basisonderwijs van het vrij en het gesubsidieerd onderwijs. En dan COC, die eigenlijk alle andere sectoren van het onderwijs dekt. Dus basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassen onderwijs, deeltijdskunstonderwijs, basiseducatie, CLB, leerstuntcentra, enzovoort. En hoger onderwijs ook, die mag ik ook niet vergeten natuurlijk.
3: Nee, dat is een hele boterham. Goed, ik hoor er ook een beetje bij, hè, want ik ben vakbondsvertegenwoordiger in onze school. Vandaar dat ik vorige week maandag op de startdag was, in het heel nieuwe kantoor aan de Pelikaanstraat. En er werd van alles aangekondigd. Er zijn nogal wat veranderingen die vanaf dit jaar ingaan. Tot mijn opluchting niet zoveel voor het nog niet zoveel voor het volwassenenonderwijs.
4: Dat valt mee, ja.
3: Ja, dat valt mee. Maar voor de rest zag ik toch wel wat verontrustende dingen zo. Kunt u eens zeggen van wat is er veranderd vanaf 1 september?
4: Ja, er verandert heel wat en voor verschillende niveaus en verschillende sectoren. Ik wil misschien al een aantal dingetjes samen overlopen. En ik zal misschien beginnen met die dingen die wellicht ook voor de luisteraars het meest interessant zijn, hè, en niet al te technisch zijn. Een heel belangrijk is dat een aantal zaken in de organisatie van het schooljaar veranderen. En die veranderen voor de leraren, maar ook voor de leerlingen en bij uitbreiding ook voor de ouders. Hè. Dus dat zal hen wel interesseren. Een aantal zaken zijn ook al in het nieuws geweest, maar niet allemaal even duidelijk of op dezelfde wijze. We houden het onder andere in. De fameuze pedagogische studiedagen, ik had bijna gezegd, die worden afgeschaft, maar dat is niet helemaal correct. Scholen mogen nog altijd pedagogische studiedagen organiseren. Maar
3: voor alle duidelijkheid, dat betekent dus dat de leerlingen niet naar school komen, maar dat de leraren dan een dag bijscholingen krijgen en zo. Ja,
4: dat was tot nu toe de gewoonte. Hè? Er was een pedagogische studiedag, de leraren waren op school en de kinderen of de jongeren die waren vrij. Hè? Dat verandert nu. Voor het secundair onderwijs mag dat sowieso niet meer. Als een school een pedagogische studiedag organiseert, ja, dan moeten ze dat maar op woensdag namiddag of op een zaterdag, God beter, of zoiets doen. Of eventueel, leerlingen ondertussen op afstandsonderwijs, maar dat vinden wij niet echt een goede oplossing. Maar eigenlijk mogen de leerlingen niet meer naar huis gestuurd worden tijdens de pedagogische studiedag voor het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs, daar mag een school nog altijd 3 halve pedagogische studiedagen organiseren. Aanvankelijk was het ook de bedoeling van de minister dat de leerlingen dan op school zouden moeten blijven, maar daar is heel veel protest tegen gekomen. Basisscholen, daar komen we straks misschien nog op, moeten ook werken aan dat kennisrijk curriculum. En voorlopig heeft de minister toegestaan dat voor de komende schooljaren de leerlingen alsnog naar huis mogen gestuurd worden. Maar wat niet meer mag, dat is nog extra pedagogische studiedagen organiseren. Dat is voortaan uitgesloten in het basisonderwijs.
3: Ja, en in het secundair onderwijs, hoe ziet de minister dat dan? Dus de leraren hebben tegelijk een bijscholing, maar moeten dan tegelijk, dat is wel een heel bijzondere vorm van multitasken, iets met die leerlingen doen. Ja.
4: Ja, dus dat is een hele delicate. Daar is ook heel veel bedenkingen, protesten hier en daar ook tegengekomen. Want inderdaad, de meerwaarde van een pedagogische studiedag, zeggen velen toch, dat is dat je met je hele team, je hele korps, rond bepaalde thema's kunt werken of een spreker kunt laten komen enzovoort. Dat wordt dus voortaan heel moeilijk, hè, of je moet dat team al opsplitsen. Dat kan natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook niet zo fijn voor het teamgevoel, hè. En vaak was zo'n pedagogische studiedag ook eens een gelegenheid om informeel bijeen te komen met collega's die je niet zo vaak zag. Dus dat zal nu veel moeilijker worden. En we zijn ook een beetje beducht dat het fameuze afstandsonderwijs zal worden ingeroepen om alsnog pedagogische studiedagen te organiseren. Maar, en dat moet me toch even van het hart, wij geloven niet dat al dat afstandsonderwijs even kwalitatief is. Hè. De luisteraars zullen dat misschien ook al ervaren hebben of beamen, of kunnen beamen dat niet alle leerlingen of kinderen dan even, laat ons zeggen, even intensief aan het werk zijn thuis.
3: Nee, en je hebt natuurlijk ook niet dezelfde mogelijkheden van interactie of allerlei mogelijke werkvormen. Enfin, we hebben tijdens corona ook heel veel online les gegeven en ik heb mij daar heel goed ingesmeten, maar ik vond toch heel snel dat inderdaad niet dezelfde kwaliteit heeft en dat cursisten bij ons dan niet zo snel leren als ze. Het is toch een stuk zelfstudie dan altijd.
4: Klopt,
3: En
4: klopt, klopt.
3: eigen verantwoordelijkheid, ja.
4: Tijdens corona was iedereen het over eens dat ja, dat afstandsonderwijs een noodoplossing was. Hè. Iets is
3: Precies.
4: beter dan niets, maar dat het contact met de kinderen of de jongeren in de klas toch niet kon vervangen. En nu zou men dat dan eigenlijk als passepartout gaan inzetten. En dat vinden wij geen goed idee. Hè. En ik kan me er nog iets bij voorstellen dat, ik zal maar zeggen, hè, leerlingen van een derde graad, van een ASO-richting, Latijn wiskunde of wetenschappen wiskunde, dat je die inderdaad wel een ganse ochtend aan een grote opdracht kunt zetten. En dat die dat misschien ook nog goed gaan doen. Maar pakweg leerlingen van een 1B, ja, dat zijn een heel ander type kinderen, alleen met veel respect, maar wij geloven nooit dat je die een hele ochtend in zelfstudie kunt bezighouden. Dat houden die kinderen, allez, met alle
3: Nee.
4: respect, die houden dat geen kwartiertje vol.
3: Nee, en laat staan een hele dag. En er
4: Ja,
3: moet
4: ja.
3: dan toch iemand dat een beetje begeleiden. Dus er zullen altijd leraren zijn die niet kunnen meedoen aan de pedagogische activiteiten dan. Ja.
4: Klopt, klopt. Wij vinden dat onderwijs moet onderwijs zijn. Afstandsonderwijs, dat kan, we zijn daar niet tegen. Maar dan moet er een leraar zijn die dat toch intensief kan begeleiden. Die op eender welk moment op een vraag kan inspelen. Die feedback
3: Precies,
4: kan
3: ja.
4: geven. Die leerlingen ja, ook digitaal bij de les kan houden. Hè, want dat is ook altijd niet zo evident. Dat is een hele belangrijke voor ons. Ja.
3: Ja,
4: Daar.
3: dat is één, de pedagogische studiedag. Nu, wat mij enorm opviel, dat waren die facultatieve verlofdagen ook.
4: Klopt, klopt. En dat is een beetje merkwaardig. Dat heeft heel, naar onze mening, weinig aandacht gekregen in de pers. Maar is toch wel, ja, in die zin ingrijpend. De twee facultatieve verlofdagen in het basisonderwijs en de ene facultatieve verlofdag in het secundair onderwijs worden zonder meer afgeschaft. Dat zijn voor alle duidelijkheid geen wettelijke feestdagen, dus de minister kon dat eigenmachtig doen. Maar die werden wel, en dat is ondertussen al wel in de pers geweest, wel op veel plaatsen ingezet, ja, om een lokale activiteit, de Vlaamse kermis, weet ik wat, te compenseren. De leerlingen waren dan vrij in dat dorp of zo. Er waren ook scholen bijvoorbeeld met veel migrantenleerlingen die dat inzetten op het offerfeest, op het suikerfeest, omdat dan toch sowieso de helft van de leerlingen niet op school kwam opdagen enzovoort. De brugdag, de fameuze brugdag die maar eens werd gebruikt tussen met 11 november en 1
3: Hemelvaart.
4: mei. Dat zal niet
3: Ja.
4: meer kunnen. Dus ouders die al een lang weekend hadden geboekt voor 1 mei of zo ergens daaromtrent, is er om moeten zien of dat nog altijd kan.
3: Ja.
4: Hè. Ja.
3: Ja, hoe zijn die, weet u sinds wanneer dat die facultatieve verlofdagen eigenlijk in voege zijn? Want dat is, ik heb dat altijd al geweten zo, maar.
4: Dat is een hele goede vraag. We hebben die vraag ook gesteld aan de vertegenwoordigers van het ministerie, maar eigenlijk wist niemand dat heel goed het antwoord op geven. Dat
3: Nee.
4: zit in de mist der tijden. Ik zou erna zeggen dat het een soort gewoonterecht was, dat eerder dan op een bepaald moment is ingeschreven in de regelgeving. Hè. Ik ben ook al niet meer van de jongste, maar ik heb nooit anders geweten dat het bestond. En als je dat bij mensen die nog wat ouder zijn dan ik, dan navraagt, ook zij hebben dat altijd geweten. Dus dat moet het zeker al sinds het midden van de vorige eeuw bestaan, zo niet langer. Hè. De gewoonte inderdaad om, ja, om tijdens dorpskermissen enzovoort vrij af te geven.
3: Ja, zo'n beetje zoals in Nederland het ijsvrij bestaat, hè?
4: Ja, klopt. En bovendien ook, en dat is niet zo ver van hier, ik verwijs bijvoorbeeld naar de gemeente Schoten, daar is jaarlijks de grote Scheldeprijs. En ik
3: Ah.
4: weet dat ja, het hele dorp is dan eigenlijk, of het dorpscentrum is dan eigenlijk afgesloten omwille van die wielerwedstrijd. De leerlingen en de leerkrachten raken ook nauwelijks op school. En dus roept de school, daarin gesteund door de burgemeester, eigenlijk overmacht in om die dag ook vrij te geven. Hè. Dus je ziet. Daar zit ook wel wat elastiek, wat rek op dergelijke maatregelen. Sommige gemeentebesturen, sommige burgemeesters hebben al aangekondigd dat ze dat zullen blijven doen, overigens. Hè.
3: Ah bon. En
4: Ja.
3: die moeten dan naar de gevangenis of nee?
4: Ja, we gaan zien hoe die regel gehandhaafd wordt. Ik ben geen expert ter zake, maar wij weten wel, allee, dat denk ik toch wel te kunnen zeggen, dat. Als er zich een lokale situatie voordoet, dat het finaal wel de burgemeester is die daarover beslissingsrecht heeft.
3: Ah ja, en in alle onderwijsnetten.
4: Omwille inderdaad van ja, lokale veiligheids- of mobiliteitsoverwegingen kan de burgemeester daar maatregelen nemen.
3: Ja.
4: Dat geldt trouwens ook hein, voor een andere vrije dag. Allee, vrije dag was het niet echt, hein, maar die op de schop gaat. En dat is de dag na de verkiezingen. U weet, bij ons zijn er altijd verkiezingen op zondag. In vele scholen zijn er stemlokalen in een aantal klassen. En
3: Zie.
4: als die nog niet vrij waren op maandag, ja, dan hadden die klassen vrij. Maar in de praktijk gaven nogal wat scholen eigenlijk alle klassen, alle leerlingen vrij die dag. Dus ook daar komt een einde aan. In principe is de dag na de verkiezingen die maandag een gewone schooldag. Tenzij. En ook daar komt de burgemeester weer om het hoekje kijken. Tenzij inderdaad die stemlokalen of die tellokalen nog niet leeggemaakt zijn, dan kan de burgemeester en de directeur, in overleg veronderstel ik, overmacht inroepen. En dan kunnen alsnog de lessen geschorst worden. Maar ik ga er dan uit, enkel voor die klassen waar effectief ook stemlokalen zijn ingericht. En dat zijn meestal niet alle klassen van de
3: Nee,
4: school.
3: nee. En worden er dan extra middelen voorzien om mensen ja, in te zetten die dan sneller de boel kunnen opruimen?
4: Ja, dat zullen de gemeentearbeiders moeten doen. Maar ja, hoe dat precies in zijn werk gaat en of dat haalbaar is in alle stemlokalen van de ganse gemeente, ja, dat zal de gemeentelijke administratie moeten uitwerken, hè.
3: Ah
4: En maar
3: ja.
4: je weet, waar nog met pen en papier gestemd wordt, stopt het, als ik mij niet vergis, ik ben nu geen deskundige in stemverrichtingen, maar als ik mij niet vergis, stopt het daar op de middag. Maar waar er digitaal gestemd wordt, duurt dat veel langer. Hè? Is dat een heel eind in de namiddag. En dan moet ja, heel die, niet alleen die scheidingswanden, maar ook al die elektronica, dat moet nog afgekoppeld en verwijderd worden. Dus ik kan me voorstellen dat dat hier en daar toch wel voor problemen gaat
3: Ah
4: zorgen.
3: ja, wel
4: Om dat tijdens
3: natuurlijk.
4: het jaar te krijgen.
3: In veel gemeenten is er niet maar één school, maar zijn er een hoop scholen. Ah, dan
4: Uiteraard.
3: kunnen ze flexijobbers inzetten, hè? Dat is
4: Ja, wie weet.
3: Ja,
4: Klopt, ja.
3: precies de jonge pensioneerden. Goed, we hebben er al drie. Zijn er nog veranderingen?
4: Ja, Een maatregel die eerder voor de leraren, maar toch ook wel voor de kinderen en de ouders van tel is, dat is dat in het secundair onderwijs het aantal zogenaamde evaluatiedagen voortaan beperkt wordt. Vroeger waren dat 60 halve dagen, 30 hele dus. Nu wordt dat beperkt tot 50 halve dagen,
3: En
4: 25
3: ja,
4: hele.
3: en wat wordt er precies bedoeld met evaluatiedagen?
4: Klopt, dat is een goede vraag. Dat zijn de dagen waar leerlingen inderdaad thuis kunnen of moeten zijn om te studeren voor examens of wanneer de klasraden in de school plaatsvinden. Hè. Dan zijn leerlingen, hè, zeker in het secundair onderwijs, traditioneel thuis. Minister De Mier vindt dat die tijd veel te veel gebruikt wordt en wil die toch wel drastisch inperken. Hè? Dus dat zal toch wel een verandering zijn. Hè? En de minister hoopt daarmee, denk ik, ook tegemoet te komen aan de kritiek die nu telkens voor de grote vakantie toch zeker in de pers naar voren komt. Van ja, allee, het is nog maar een 20e juni of zo
3: Ja.
4: en de leerlingen zijn al thuis. Hè? In de praktijk. Zoals het nu is omschreven, om het niet technisch te maken, zal alleen de laatste week, voorste week, voor het begin van de zomervakantie, de leerlingen nog thuis kunnen.

0: gehaald in die zin dat ze wel aangegeven heeft, ja, dat nu niet meer de bedoeling was om nog nieuwe leerstof te beginnen. Hè. Dat is ook weinig zinvol, uiteraard. Maar dat de leerlingen effectief wel op school aanwezig moeten zijn en dat de school pedagogisch zinvolle opdrachten moet voorzien. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een tweedehands boekenverkoop of iets dergelijks, of al de turnpakken voor volgend jaar. Allee, ik noem maar wat op dingen die op school wel
1: Ja,
0: eens gebeuren. Hè.
1: inderdaad, eerder naar het volgende jaar toe dan kennismaking met de leerkrachten van het jaar erop of weet ik veel wat. Of, maar inderdaad, als leerkracht is dat wel een dag dat je normaal opruimt en voorbereidt. En ja, dat kan dan dus niet. Nee.
0: Of ook inschrijvingsactiviteiten.
1: Ah
0: Allee,
1: ja.
0: we gaan zien hoe dat de scholen dat gaan invullen, hè. Maar het moeten pedagogisch zinvolle taken en opdrachten zijn. Wij denken vooral dat de minister daarmee en dat ondersteunen we voor een stuk wel, een symboolteken wil geven. Met name dat het schooljaar eindigt op 30 juni, hè. Want dat is ook een probleem van vele jaren en dat elk jaar ook weer terugkomt, hè, dat het een aantal ouders al vervroegd vertrekken op vakantie, hè. Vanaf 6, 27 juni is dat vertrek al van 's avond ten vol, hè. Dat zien we ook elk jaar op de televisie. Dus dat een symboolteken daar is, maar door het zo te zeggen, geef ik eigenlijk ook al aan dat wij eerlijk gezegd niet overtuigd zijn dat het vervroegd vertrekken gaat
1: Nee.
0: tegenhouden.
1: Ja, en een
0: Dat dat.
1: gewone schooldag zal die 30e juni wel nooit worden, hè?
0: Nee. En dat lijkt mij ook logisch, hè. Allee, een schooljaar start, een schooljaar eindigt ook. Ik denk dat dat ook, allee, zeker in bedrijven en organisaties waar er collectief vakantie genomen wordt, is die eerste en die laatste dag ook nooit een gewone dag, hè. Dat kan bijna ook niet, hè.
1: Nee, er is altijd een beetje inlopen en uitbollen, wat er aan
0: Klopt, ja.
1: te pas komt. Nu, wat ik tot nu toe hoor, betekent gewoon ja, meer werk voor de leraren. Nu, is dat een tactiek om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en zo het tekort aan leraren op te lossen?
0: Ja, dat zijn echt een aantal vragen. Het
1: Ja.
0: zijn goede vragen ook. Ik zal misschien eerst zeggen wat de intentie van minister De Meijer
1: Ja.
0: is. En dat ondersteunen wij voor een stuk wel. Hè, namelijk dat er meer les moet gegeven worden. Hè. De minister steekt veel tijd in schoolbezoeken. En zij stelt, en wij ook trouwens, vast dat er in scholen heel veel lestijd verloren gaat aan van alles en nog wat. Hè. Ik denk dat elke ouder maar eens aan zijn zoon of dochter moet vragen wat er allemaal gebeurt in de school en dan hoort u het wel. Dus dat ondersteunen wij wel. Maar of dan het afschaffen van de facultatieve vakantiedagen of de pedagogische studiedag de beste remedie daartoe is, daar hebben wij wel bedenkingen bij. Facultatieve vakantiedag. Ja, dat is toch een vakantiedag. Een vakantie is, en dat is denk ik normaal in HR-beleid, ook in de privésector. Vakantie is een vorm van loon. Als je daaraan
1: Inderdaad.
0: knibbelt, dan knibbel je eigenlijk aan het loon van de leraren. Hè. Dus daar heb je zeker een punt. Als je zegt dat het dan eigenlijk minder aantrekkelijk wordt. Hè. Ook die mogelijkheid bijvoorbeeld om brugdagen enzovoort te voorzien, dat is toch wel een belangrijke. Dus ja, dat is een probleem. Wij hadden veel liever gezien dat de minister had ingegrepen op, ja, wat wij noemen de parascolaire activiteiten. Hè. En dat kan van alles zijn. Hè. En
1: Precies.
0: zaken die op zich waardevol zijn, laat dat duidelijk zijn. Hè. Dat kunnen gaan over caritatieve activiteiten, dat kan gaan over een studiereis enzovoort. Dat kan gaan over sociale activiteiten. Allee, we hebben daar allemaal geen problemen mee. Dat hoort ook bij opvoeding van kinderen en jongeren. Alleen hebben wij wel vragen bij de kwantiteit
1: Ja.
0: van al die zaken. Hè.
1: Er is een beetje een
0: Heel
1: wildgroei
0: veel tijd.
1: gebeurd, zo, ja.
0: Ja,
1: Ja.
0: voilà. Heel veel tijd gaat daaraan op. Een halve dag hier, een hele dag ginder, enzovoort. Als ik even naar mijn eigen persoonlijke ervaring mag grijpen. Toen ik als 17-jarige in 1981, is lang geleden, op Italië reis ging. Dat was een heel leerrijke reis. Ik heb dat in grote ogen getrokken, maar dat was volledig in de paasvakantie. Nu organiseren veel scholen dat tenminste gedeeltelijk tijdens de lesdagen eigenlijk, hè. En dat zijn volledige dagen die opgaan aan.
1: Dus u

0: Ik denk dat de veranderingen die nu zijn ingevoerd eigenlijk het doel niet echt gaan helpen bereiken of
1: Ja, ik mag hopen dat die dagen die nu gerecupereerd worden, dat die dan tenminste ingevuld worden met, ja, met goede en volwaardig en kwalitatief hoogstaande lessen. Ik heb het daarnet een beetje al aangegeven, als men die pedagogische studiedag gaat invullen met een afstandsonderwijs dat eigenlijk in de praktijk dan neerkomt op veredeld huiswerk, dat men dan toch via AI maakt, ja, dan denk ik niet dat dat een hoogwaardige lesdag is, hè. Dus daar heb je inderdaad grote vraagtekens bij. Wij zijn meer voorstander om ja, te monitoren wat er allemaal aan extra en parascolaire activiteiten gebeurt. Maar, en het moet gezegd, hè, daar moet ik wel de verdediging van de minister opnemen. Dat behoort in ons land tot de vrijheid van onderwijs. En eigenlijk kan de minister, ook al zou ze dat misschien wel willen, kan zij daar niet dwingend in optreden. En scholen moeten daar eigenlijk zelfregulerend optreden. En ja, dat is niet vanzelfsprekend.
0: Ja, toch eventjes naar het volwassenenonderwijs. Verandert daar
1: Ja,
0: ook iets?
1: zeker. Ja, volwassen onderwijs, daar zijn misschien niet zo heel veel nieuwe maatregelen, maar wel het doorwerken van maatregelen die afgelopen jaren al werden genomen. En dat gaat dan vooral over de zeer serieuze besparingen in het volwassen onderwijs, hè.
0: Ja,
1: Dat is denk ik zeer uitgebreid
0: gekoppeld.
1: in het.
0: Ja, dus gekoppeld
1: Ja.
0: aan hogere inschrijvingsgelden, hè? Dat is
1: Ja,
0: ja.
1: klopt, hè. Serieuze besparingen in het volwassen onderwijs, een verhoging, een forse verhoging van de inschrijvingsgelden in de zogenaamde, en dat heeft zeer veel kwaad bloed gezet, dat moet ik u niet vertellen, in de zogenaamde hobbyopleidingen enzovoort. Dat is hier en daar dan wel, ja, zal ik zeggen, een klein beetje gemilderd en wat scherpe kantjes afgeveild, maar toch is de besparing enerzijds en de verhoging van de inschrijvingsgelden toch zeer significant. Een aantal centra voor volwassen onderwijs hebben hun leerlingen een aantal hier en daar zeer serieus zien zakken. Ik denk wel dat u dat kan bevestigen, hè?
0: En ja, bij ons, wij geven Nederlands voor volwassen nieuwkomers. Bij ons, wij groeien. Maar
1: Ja, klopt.
0: inderdaad, in andere scholen, daar heb ik ook al eerder een interview over gedaan, zakt het leerlingenaantal in die mate dat ze de opleidingen gewoon afschaffen. En ik heb dan zo'n beetje het idee, is dat nu een indirecte manier om meer leerkrachten naar het secundair onderwijs en het basisonderwijs te dwingen met zachte hand?
1: Ja, ik denk dat het een meervoudig doel dient. Inderdaad, je hebt het al aangegeven, de middelen voor Nederlands tweede taal, die worden nog wel aangescherpt, hè, want dat is een belangrijke prioriteit van deze regering, hè, meer Nederlands. Maar ja, de zogenaamde hobbyberoepen, hè, dan kwamen zaken gelijk bloemschikken en zo, als, hoe zal ik zeggen, als gemakkelijk slachtoffer in het vizier, hè. Dus dat betreuren wij wel, dat het op die manier gebeurd is. En natuurlijk geeft dat iets anders aan, en nu ga ik een zeer oneerbiedig woord gebruiken, de restfractie van de leerkrachten, hè, diegenen die ja, omwille van die maatregelen boventallig zouden geworden zijn, die krijgen, en daar heeft men een speciale regeling voor getroffen, krijgen alleen niet het recht, maar wel de mogelijkheid om voortaan in het basis van het secundair onderwijs aan de slag te gaan, zonder al te veel administratie.
0: Dus iemand die dan bijvoorbeeld fotografie gaf, die moet dan ineens wiskunde gaan geven of
1: Ja,
0: zo.
1: daar legt u de vinger op de wonden natuurlijk, hè.
0: Ja, en die leraar of bloemschikker, wat moet die gaan doen, hè?
1: Ja. Dat is dus niet zo vanzelfsprekend, allee, helemaal niet vanzelfsprekend als u het mij vraagt, hè. Dus, want de leraren die het meest nodig of gevraagd zijn in het secundair onderwijs, hè, dat zijn inderdaad leraren Nederlands, leraren Frans, leraren wiskunde. Ja, die zullen wellicht niet uitstromen in het volwassen onderwijs, maar
0: Nee.
1: het zullen inderdaad ja, eerder de leraren zijn van die zogenaamde, en nog eens, we betreuren dat, hè, die zogenaamde hobbyopleidingen, hè, genre fotografie, bloemschikken, kookcursussen, cursussen Spaans of Italiaans en dat soort zaken, hè. Hier en daar zal daar wel iemand mee geholpen zijn, maar we denken niet dat dat de grote maatregel is. Te meer, En dat wil ik toch ook wel even aangeven. Tenminste, dat wij al maar meer signalen opvangen dat het lerarentekort op de meeste plaatsen eigenlijk zo goed als opgelost is.
0: Ja, bizar. Bij ons zijn er dit jaar op de startvergadering voor de eerste keer sinds ik daar werk, ik werk er nu 10 jaar, geen nieuwe leerkrachten voorgesteld. Wel nieuwe secretariaatsmedewerkers, en dat mocht ook wel, maar geen één nieuwe leerkracht. Nee.
1: Klopt. En dat kan ik ook wat toelichten. Ik sprak al over de bezuinigingen in het volwassen onderwijs. Er zijn ook flinke bezuinigingen in het secundair onderwijs, waardoor een aantal scholen zelfs goede en fijne leerkrachten, die ze heel graag hadden gehouden, jonge mensen, hebben moeten wandelen sturen, hè. Dus ja, van een overschot, van een tekort, raak je heel vlug naar een overschot, hè. Dat blijkt in een aantal scholen, hè. We kennen een aantal mensen, leden contacteren ons ook, hè, die nog geen jobaanbieding hebben gekregen. En wij zien ook het aantal vacatures voor leraren op de VDAB-website pijlsnel dalen, hè. En vorige donderdag stond er nog op 1300, nu zitten we nog aan krap 1000. En dan zijn er nog heel veel vacatures bij die, allez, laat mij zeggen, geen volwaardige vacatures zijn. En voor zeer korte interims
0: Ja.
1: of voor een opdrachtje van 2 uur. Allez, mijn inziens, allez, het is een vacature natuurlijk, maar dat is geen volwaardige vacature waarvoor iemand een andere job of zo zou laten vallen, hè. Dat spreekt voor zich.
0: Nee. Goed, ik denk dat ik zo'n beetje alles van u heb gehoord. Wat ik wilde horen, wilde u zelf nog iets toevoegen? Ben ik iets vergeten?
1: Nee. Ik zou nog heel lang kunnen doorpraten, maar ik denk dat de luisteraars toch al een flinke brok informatie hebben
0: Ja.
1: gekregen. Nee, het was heel fijn om dat hier toe te lichten, waarvoor dank ook. En ik zou zeggen aan alle luisteraars, alle ouders, maar ook kinderen en jongeren die eventueel zouden luisteren, dat wij van ons uit hen in elk geval een heel fijn en goed en vruchtbaar schooljaar wensen.
0: Oké, dankjewel, Paul
1: Voilà.
0: Willekens van het CRC.
1: Alsjeblieft. Graag gedaan.

0: Ja, we zijn er bijna door. Op de achtergrond hoort u Banda Jonica. Wat gaan we nog? Ja, ik ging nog even mijn koptelefoon. Ik had nog wat aankondigingen, want ik ging nog wat dingen doen over de petroleummarkt en zo. En dus de stijgende prijs aan de pomp. Maar dat zal voor een volgende keer zijn, omdat dat duurt meer dan 3 minuten. En het echte vraagstuk natuurlijk, en vooral het belang voor de gebruikers, voor de burger, is de prijs van het gas eerder dan die van de olie. Het enige dat ik nog ga melden is dat er nog wat nieuws was van de prijs van hernieuwbare elektriciteit, zonne-elektriciteit, ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dat gaat dan niet zozeer over uw thuis zonnepanelen en batterij, maar meer waarschijnlijk over grootschalig gebruik. En er worden vergelijkingen gemaakt, dus de hoeveelheid kapitaal, geld die nodig is voor, om een bepaald megawattuur per jaar, dus om een hoeveelheid elektriciteit, een capaciteit van elektriciteitsproductie te zetten. En fossiel, het is gewoon een cijfertje, gaat dat van 250 naar 500, dat is dan dollar per megawattuur per jaar. En de zonnepanelen, die zitten knal op dat niveau, dat is gezakt. En de prijs is gezakt voor de zonnepanelen tot die van de fossiele productie, dat zijn dan gascentrales, veronderstel ik. Maar je moet natuurlijk de volledige beeld te krijgen, moet je dus de batterijen daarin zetten. En terwijl dus de kost van de fossiele tot 500 gaat, is zonnepanelen plus batterijen 700. Dus dat is nog altijd meer, maar dat is wel eigenlijk toch wel goed nieuws. Omdat dus dat verschil toch echt wel veel kleiner wordt. En er zijn natuurlijk andere overwegingen. Ik veronderstel dat de klimaatkost niet in die vergelijking zit. Dus het komt er eigenlijk op neer dat dus batterijen plus zonnecellen... Dat kostverschil toch wel verder aan het verminderen is en misschien in bepaalde gevallen nauw is. En dat is dus alleen maar goed nieuws. Is voor de volgende weken...
1: Ja, er zijn een aantal dingen die ik al een tijd probeer. Volgende week hoop ik dan toch eindelijk iemand aan de lijn te krijgen over de soepelere regelgeving voor de auto-inspectie.
0: Ah ja, dat is juist. Ik heb dat ook al gehad, van die dingen die je blijft aankondigen en dat komt er dan niet van.
1: Mensen, lieve. Ja, ik had een Europese organisatie en die zeiden ja, na de zomer. En nu contacteer je terug en dan zeggen ze ja, maar het is toch eigenlijk beter dat je een Belgische... Enfin, dus die hebben mij doorverwezen. Dus ik hoop dat in orde komt. En ja, en dan de ambassade van de maan, hè.
0: De ambassade van de maan, ja. Dat is juist ook al iets dat vermeld geweest is. Ik ga hier Banda Jonica uitveiden en voilà, dat is een jingle. Ik heb niks voor volgende week, in tegendeel. En ik zal ook niks hebben, want ik ben niet aanwezig volgende week. Mm-hmm. Binnen 2 weken wel. Nog niets ingepland, maar ik heb wel al iets voor binnen 3 weken. Dan komt Gilbert Egermond naar ons. Gilbert Egermond is een specialist van nucleaire veiligheid.
1: Ja, niet de eerste keer dat we die interviewen. Nee,
0: maar het is wel... Wel, dat was dingen, denk ik. Avil Verbrugge toen. Gilbert Egermond hebben we in de studio nog gehad. Die is meer specifiek, die zegt nucleaire veiligheid. En die is... die heeft zelf in een aantal instituten gezeten. Avil Verbrugge is een professor. Maar Egermond heeft echt toch zelf in de industrie gewerkt. En die kent er dus heel veel van. We hebben nooit voor gesprek met hem gehad, maar dat is 15 jaar geleden. Maar natuurlijk zijn er nu heel veel nieuwe nucleaire plannen. We zijn ondertussen 15 jaar verder. En dus daar wil ik toch een gesprek van hem met... Dus daar wil ik zeker volledig laatste uur... Maar dat is maar 29 september... klopt dat niet? 26 september, excuseer, zaterdag. Dus binnen 3 weken met hem over hebben. Dan komt hij naar hier over... die mens, het was 15 jaar geleden pas als een emeritaat. Dus ik veronderstel dat hij ondertussen toch wel bijna 80 is. Maar hij volgt de zaak nog altijd goed op. Ik kwam hem tegen. Ik heb het einde gezien van het Gentse feestdebat dat over energie ging. De laatste kwartier. Ik heb de meeste ervan gemist. Maar het bleek dus toch nog wel dat hij en ook Avil Verbrugge de zaak nog altijd goed opvolgen. Nog interessante zaken te vertellen hebben. Dus ik ben ook benieuwd om hem... hij weet waarschijnlijk wel wat de federale regering allemaal inplant van nieuwe kleine nucleaire reactoren en zo. En de veiligheidsaspecten rond. Voilà.
1: Ja, jij zegt Gentse feest. Ik denk er ineens aan. Het is volgende week manifesta zeker. Want er was daar iets interessants te doen waar ik eigenlijk nog een interview over had willen doen vandaag. Maar goed, dus is dat niet gebeurd.
0: Ja, maar de Gentse Feest is wel een algemene volksfeest van de stad. De manifeste wordt toch een beetje gezien als het toch wel vooral door PvdA getrokken. Hè?
1: Ja.
0: Blijf luisteren. Dennis is hier en heeft een gast, zie ik.

0: Radio Centraal, 106.7, 9 FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Ook vandaag weer het Summer Bummer Festival, tweede en laatste dag.
1: Hoera!
0: Aan Intrix, rechtstreeks uitzending van alle concerten, voor zover mogelijk, hè, als we niet mee als draden in de knoop zitten.
2: Ja, we zijn in afwachting van het eerste concert en de presentator gaat zo meteen, neem ik aan, de algemene inleiding doen. Misschien even zeggen dat je iets hebt, muziek hebt opstaan van vorige editie, vorig jaar.
0: Ja, Camille Emay.
2: Emay, een heel bijzondere percussioniste. Ja. En die cd klinkt nu op de achtergrond, dus het is wel een link met het Summer Bummer Festival.
3: Ja, die heeft er verleden jaar hoogzanger gespeeld.
2: Ja, dat is een zeer bijzonder, bijzonder concert.
0: In het café, wat ik toch altijd mijn favoriete ruimte is van deze tricks, zo, ja. omdat het zeer intens is, in zo'n zaal, dat is zo. Maar in het café, ja, je staat allemaal op één gepakt, het is echt zoals een zwijtige ruimte, zoals vroeger. Zo, je staat oog in oog met de muzikant en je ziet elke inspanning, elke emotie.
2: Het volume is bij mij soms een drempel.
0: Dat is natuurlijk de keerzijde
2: ervan. Ja, dat was bij Camille en mij niet.
3: Bij mij werkt dat andersom natuurlijk.
2: Oh, ja. Dat zijn twee concerten die heel rustig zijn ook, sowieso. Ja, het publiek druppelt de zaal binnen.
0: Een gedruip van je welste.
2: Ja, misschien draait. Nee, het regent niet buiten, dus ik wou zeggen, ze komen droog.
3: Een hoog debiet publiek.
2: Ja. Ja, het wordt het eerste concert. Verwijst naar het laatste concert van gisteren. Is Maria Portugal en Marta Varelis.
3: Is niet Maria?
2: Ja, ik heb geprobeerd Maria. Stel een accent op
0: Maria.
2: Maria. Zo van Maria.
3: Ja, zoiets. Ja. Perfect, zullen we het nooit uitspreken.
2: Ja, dus
0: zijn... Maar er staat hier... Maria.
2: Maria, het is een Portugese naam. Portugal. 16 uur op het grote podium.
3: Het is een Braziliaanse, denk ik. Het is toch een Braziliaanse, hè?
2: Of vrees ik denk het wel. We spreken al sinds Portugees in Brazilië. Dus ja. En daarna komt de duo uit Roemenië. Dat is dan op dat cafépodium. Ah, ja. Ik denk dat dat... spreken over elektroacoustische improvisatie. Ik weet niet wat dat gaat worden, maar Hyperion Ensemble, ik heb gisteren al over gesproken, is heel interessant. Iacu Dumitrescu, interessante componist die dat heeft... Ik heb onlangs nog Timo van Luik ontmoet, onlangs vorig jaar. Ze heeft hem een box gaat uitbrengen met werk van Iacu Dumitrescu. Op zijn label, op zijn Metafon label.
3: Ja. Ah, Metafon, oké.
2: Okay. Ja, dus...
3: Ja, dat kon ik dan toch in toog houden.
2: Ja, vinyl, het schijnt. Vinyl. Ja. Ja.
3: Alleen vinyl, of?
2: Dacht het wel.
3: Nou, geen verscheidenheid.
2: Daar was er nog mee bezig, dus ik weet niet waar de uiteindelijke beslissing is.
3: Maar als het een box is, dan zal het meer als een plaat zijn. Dan zal er documentatie.
2: Ja, van Joris de Laat heeft hij bijvoorbeeld LP's uitgebracht. Een box met LP's en ook een box met CD's. Dat waren twee vormen. Hè.
0: Was dat aanvullend of was dat dezelfde muziek helemaal? Of was dat aanvullend?
2: De muziek een beetje stiller. Maar, ja.
0: Ja, die Joris de Laat, was dat dan aanvullend of was dat...
2: Nee, dat was dezelfde.
0: Ah, dat was dezelfde.
2: Ik weet, soms is het wel zo dat op een CD een track meer kan.
0: Of op
2: meer
0: de LP een... tegenwoordig is de mode meer op de LP's extra tracks te zetten.
2: Ja?
3: Ja,
0: in het begin van de CD, was dat extra tracks op de CD, maar tegen de laatste 10 jaar is toch... Ah. Dat je meer op LP dan extra tracks hebt.
2: Maar het idee gegeven is, op een cd kan gewoon meer op dan op een vinylplaat in principe. Of je moet er al een extra vinylplaat bij.
0: De cd is uit de gratie gevallen.
2: Nee, opnieuw komen allerlei artikels uit in de media dat de cd...
3: Voor de muziekbelegger is de cd nu het interessantste.
2: Zeg,
3: voor de muziekbelegger is de cd het interessantste, want hij is nu heel goedkoop en de plaat is heel duur.
2: Ja. Maar de werkelijkheid is gewoon dat het ook als je vinylplaat wilt maken, die kan niet zomaar snel, hè. Al die planten zijn overbevraagd. En voor cd's staan ze dikwijls ongebruikt.
0: De presentator is aan de slag.
4: Personal stories, poetry, awkward moments and jokes. Some information and some useful and some not. Because what's the use of having somebody standing in front of you and just naming all the names that you can read in the booklet? So I try to give you something extra. Some practical stuff. There's merch in the entrance hall. The cafe, which is our small room, is on the other side of the hall. You can silk screen postcards and shirts. Very important message. Is there somebody here with an Opel Corsa who parked the car in front of the building next to the street? Please remove your car because it's blocking other drivers and logistical stuff. So thank you for removing the car. The food should be ready after this concert. If you're hungry, that's always an option. But also, if you don't want to miss anything, there's quite a big gap after the Mopcut concert. There will be like 50 minutes or an hour without music, and then you can take your time and eat something as well. That's it for the practical stuff, I guess. Questions about the practical stuff? No? Not yet? Okay. At 5 o'clock, we have a concert at the cafe by Lorenzo Kozak, I think, and Diana Miron. They are part of the Romanian Hyperion Ensemble, who are specialized in contemporary music. That's the cool thing about concerts like this, I guess. You get to see a lot of names that you already know, but also some that you don't know. And I've never heard of these people, but I think they are going to prepare something with bass and violin and field recordings and vocals, I think. No idea what it's going to sound like, but I just heard a little part of the sound check, and that sounded quite promising. So just make sure that you're there at 5 o'clock. But now first, a duo concert. I don't know about you. Many of you are probably into many kinds of music, electronic, acoustic, chamber music, hardcore improvised music. We all like that kind of stuff at the festival here as well. But I think that all of you, like me, will have like preferences maybe like for sizes of bands. And some people like big bands and some people prefer solos. And if I'm honest, I think my favorite format is the duo. And I'm not sure why, but maybe it's because it's perhaps more transparent, more direct. It's also very exciting often, I think, for musicians, because you're very naked. It's just you and somebody else, and you cannot really hide behind anything. If you're playing in a sextet, you can, you know, lay back and act as if you're playing, but not really playing. In a duo, that's quite hard, and I think all throughout the history of improvised music and free jazz or whatever, duos have taken up a very special place. And we all think, of course, of that one of those first legendary duos, the Coltrane-Ali duo. And that was like the start of a tradition of drum sax duos. Think of Willem Breuker and Han Benink, or Brutsman and Benink, or James Brandon Lewis and Chad Taylor. Dewey Redman and Ed Blackwell, amazing stuff. Jimmy Lyons and Andrew Cyril, sorry. So there's a lot of them. But the past few years I've been tending to go more towards the piano and drum duos. And one of my examples there is Irene Schweitzer. You probably know her. I talked about her before here. She was amazing, an amazing pianist. And she died, I think, she passed away 2 years ago, or maybe last year. Anyway, she did a series with drummers, and those records, if you ever see one in a record store, doesn't matter which one it is, just buy it, because it shows you what a piano and drum combination can be. And as the musicians who will play in a few minutes also said in one of the interviews, which you should check out in the brochure, said is that, well, if you play with a piano and a drums, you're basically playing with two percussionists. And, you know, somebody told, maybe it was Cecil Taylor himself, but a piano is nothing but 88 tuned drums. So the piano has a lot of percussive qualities besides the qualities you already are familiar with. In a few minutes, we'll have Maria Portugal, who was here yesterday evening. She played a wonderful concert, I think, with her septet, merging her Brazilian roots with songs and improvisation with a very, very peculiar lineup, very unusual combination of instruments. But today will be more classic in a sense, but I'm sure that the music won't be very classic. I think they will improvise. They might use songs, vocals, lyrics, but I'll leave it up to them to show you what they want to show. Let me see if I miss anything. No, don't think so. I have another CD here, a duo CD. It's A Night in November by Kid Jordan and Hemi Drake. I was just told by Mr. Ken Waxman that Kid Jordan came from New Orleans, the home of jazz and blues and whatever, as many people say. And apparently he was one of the free, if not the only, one of the few, if not the only avant-garde saxophone players there, because they don't like the squeaking and the squawking in New Orleans, but he did it. Anyway, this is a great record by Kid Jordan and Hemi Drake. If you want it, it's yours, it's free. I'll leave it at the merch table. You will find it. But for now, ladies and gentlemen, please your warm welcome for Marta Bareilles and Maria Portugal.

0: Het eerste concert van de tweede Sabbath Bummer. Ja. Dag, festivaldag. Ja.
1: Op het hoofdpodium?
0: Ja, een intense en zeer goede opener.
1: En een vervolg op wat er gisteren, het laatste gisteren van, dus die, ja. Maria Portugal was gisteren ook bij.
0: Ik vond wel dat toch een beetje een overwicht was van de piano tegenover de.
1: En wie was drums. De pianiste? Was dat Maria?
2: Ja. Ah, de piano was inderdaad heel intens.
0: Ja, en zeker in de intense passages. Er waren heel intense pianopassages. En dan zag je de drumster met zo borstels. Zo, kijk, jazzborstels. Ja, ja. Lichtjes over haar drums strijken, strelen bijna. En dat is echt dan compleet niet meer hoort. Dan ga je compleet verloren onder het geweld van die piano. Dus dat was wel jammer. Ik vond dat er.
2: Ik vond dat wel iets hebben eigenlijk juist, omdat je hoort die, niet bewust, maar die modelleren wel het piano.
0: Ja, dat wel. Maar zeker inderdaad in de kamerperiodes vond ik het inderdaad zo dat dat zo was, maar in die heel intense pianoperiodes, als je dan ziet, dat, je ziet dan die drumster bewegen, maar je hoort geen enkel effect op die, of inmenging in het geluid, en dan vind ik het wel jammer.
1: Ja. En wie bespeelde welk instrument? Want er staat niet in de brochure, staat niet wie. Er staat niet wie wel.
2: Volgens mij heeft Maria de drums gedaan. Ik heb me eigenlijk totaal vergissen.
1: Er staat niet in de brochure aangeduid, zo in eerste instantie. Dat is jammer. Dus ik vroeg mij af wie is nu uiteindelijk Maria.
2: Dit is omdat degene die nu drums speelde. Speelde ook gisteren drums bij het laatste concert. Maar ik heb natuurlijk.
0: Maar deed hij Marta mee gisteren?
2: Dan is natuurlijk de vraag of dat Marta meedeed, want anders. Marta deed gisteren niet mee.
0: Dat is Maria, dus op de drums.
2: Ja, Maria heeft
1: dat is de drums.
2: Ja. Okay. En Marta Wareel is op de piano.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk hadden een piano met drumbegeleiding.
0: Ja. Het was een zeer goede pianopartij.
2: Inderdaad. Ik kwam eigenlijk iets gaan drinken, maar ik liep voorbij de zaal en ik werd plots zo aangetrokken door het pianogeweld dat ik nog altijd niet gedronken heb.
0: Ja. Zeer verstaanbaar.
1: En in principe is het nu wel zo dat binnen enkele minuten het
0: volgende... Ja, ik ga op weg dus, met mijn installatie, daar is zeker niks mis.
1: Het café-podium, dat is mijn speciale constructie, dat we dat moeten uitzenden.
2: Ja, inderdaad, gaan die ook al opzetten. Hè.
1: Met een speciaal apparaat, dat Daniel daar dan in de zaal, uit café, de cafézaal gaat zitten.
2: Is dat nogal een gigantisch mechanisch apparaat ook.
1: Ja, en dat geeft gisteren een goede effect wel, een goede resultaat.
2: Dat is met zo'n soort rat dat je aan het draait. Ja. En dan komt er een zijwaartrat in om dat in gang te zetten. En dan zit het microfoon al enorm krachtig om, zodat we dat eigenlijk gewoon hier zonder kabel kunnen ontvangen.
1: Ja, het is een goed effect. En dan nadien komt er in het grote podium, komt hier dan, Mopkut. Dus Mopkut. Het zijn die twee Roemenen nu in het café stage.
2: Laurentio Kocak.
1: Ja.
2: En Diana Miron.
1: Diana Miron kan ik proberen uit te spreken, maar al die leestekens.
2: Een te met een cd is een tse.
1: Wat zie je?
2: Dat is een tse.
1: Ja, tse.
2: Dat waarin zie je.
1: Oké, ja.
2: Ah ja, waarschijnlijk, kan de accenten kan ik niet al doen, dus ik weet gewoon dat het zo is.
1: Contrabas, viool en field recordings. Je kan dus ook zelf iets gebruiken, apparatuur gebruiken.
2: Mm-hmm.
1: Dat komt er zo meteen aan, ja. En ik denk dat het daarna in het groot podium hevig zou kunnen zijn. Er wordt verwezen naar oud recht.

Goedemorgen, uw vaste predikant kon helaas niet aanwezig zijn, dus deze Michelse ketter moet de kerk vandaag maar even recht houden. We beginnen met de altijd fantastische Lucy Railton met de track Standing Cadence van haar Corner Dancer plaat uit 2023 op Modern Love. Veel plezier.

De Britse label Another Timbre bracht onlangs een vierdelige boxset uit met het werk van John Tilbury. Deze brave bejaarde man is niet meer bereid om live te gaan spelen, maar was wel bereid om thuis opnames te laten maken van zijn pianospel. Dit is een track uit 2026. Het is echt heel recent. Ik denk dat de man ondertussen in de 90 is. Het werk heet O'Hara Improvisations. En het is geïnspireerd op tekeningen van Morgan O'Hara.

En ondertussen zijn we aanbeland bij Michelle Elaine McKenzie en Stefan Meyer. Twee Canadese artiesten. Stefan Meyer komt zelfs uit Vancouver. Ik heb luisteraars uit Vancouver vandaag. Hallo. Dit is de track Orchid Mantis, uitgebracht op GRM Portraits in 2020, als ik me niet vergis. Elektronica en nog van alles door elkaar.

Eerder dit jaar bracht Sakke samen met Boomcat voor het eerst de Kantamoinen release van Bikavanjo uit op vinyl. Oorspronkelijk in 2005 alleen maar uitgebracht op cd, dacht ik. En nu prachtig gemasterd door Dennis Blackham voor vinyl. God hebben zijn ziel, arme Bikavanjo, absolute muzikale oppergod. Het wordt alleen maar beter door er meer naar te luisteren.

Veel mooier dan dit wordt het natuurlijk niet, maar ik moet toch nog anderhalf uur mijn best doen om het hier goed te laten klinken. Dus dit was Mika Vanjo, Last of the Catfishes. Volgende track is van Radian uit 2002. Nummer heet Etage 3 Fleur. Uitgebracht 2002 op het ongelofelijke Trill Jockey. Spijtig dat Radian niet meer is wie dat ze waren, maar zo zit het leven in elkaar.

Een kleine 2 weken geleden was er een megafestival, genaamd Summer Bummer, waar, in Antwerpen, waar je onder andere kon gaan luisteren naar Mopcut, trio bestaande uit Audrey Chen, Lucas Koning en Julien Depré. Waanzinnige muziek, uiteraard. Dit is een track uit hun eerste full, als ik het mij goed herinner, van enkele jaren geleden.

dolle pret, als je het mij vraagt. Ondertussen zijn we aanbeland bij Super Silent. Een Noors ensemble dat eigenlijk doorgaans alles wat ze speelden ook opnam en uitbracht. Dit is uit Super Silent 5, uit, ik denk, ja, 2001, uitgebracht op Rune Gramophone.

En als we het dan toch over live muziek hebben, dan kunnen we het onmogelijk niet over The Knicks hebben. Wie The Knicks ooit live heeft gezien, weet dat dat klinkt als een raket die nooit stopt met opstijgen. Dit is de track Rapid Eye Movement uit een verleden jaar verschenen plaat, Disquiet op Northern Spy.

En van Australië keren we even terug naar Noorwegen met het trio Oker van hun plaat Aerial, uitgebracht op Belgische Aspen-editie.

Verleden jaar bracht het Balmat-label, ik denk onder andere gerund door muziekjournalist Philip Sherburn, een prachtige plaat uit van het trio Playtime, bestaan uit Ben Vida, Will Epstein en Booker Stardrum. Synthesizers, saxofoon, contrabas, drums, percussie, het hele klassieke hedendaagse jazz zootje bij elkaar. Fantastische muziek, heerlijk ritmisch, uiteraard Ben Vida met zijn ongelooflijke melodische kennis die hij in allerlei projecten fantastisch weet te etaleren. En dus in dit geval ook in dit prachtige jazzy trio

Toch liedjes, fantastische track. Dit was Rent in Holland. Terug te vinden ook, en met het nummer Rent Fay Rent, terug te vinden op Tempo Techniek Teamwork. Een ongelooflijke klassieke compilatie, uitgebracht in 2004 op het Duitse label Stabgold. En nu dat we toch bij huilerige muziek bezig zijn, mag Grouper niet ontbreken. Dit is Disengaged van haar Dragging a Dead Deer Up a Hill album.

enkele maanden geleden bracht het Griekse label, ik denk toch Griekse, Hate Crimes, een prachtige, fascinerende percussieplaat uit van een zekere Yorgos Stavridis. Plaat heet ook solo percussion. Experimenten met contactmicrofoons, denk ik, en whatnot op zijn drumstel. Deze track heet Feedback Membranes.

enkele weken is het echt groot feest, want dan barst er weer een Europese tournee los van het gerenommeerde duo Oetker. Ik hoef daar verder niet al te veel woorden aan vuil te maken, behalve dat ik al jaren een schandalig, gigantisch grote fan ben. Dit gezicht zijnde, dit is Equal 4 uit hun plusplaat uit 2020 ondertussen al. Heerlijke metalige percussie die perfect aansluit bij de vorige track. Er zijn nog tickets, denk ik, voor het concert in Luik. Ze spelen ook in Nijmegen dus, en ook in Lille. Dus kansen genoeg om in de buurt van België uw buik en oren en geslachtsdelen nog eens vrolijk te laten masseren door dit Britse duo.

aangezien dat we ook al Lucy Wilton hebben gehad in het programma vandaag, kunnen we even ook nog een beetje Kali Malone spelen, als we het dan toch over vrouwelijke goden, godinnen dus hebben, die het hedendaagse muzieklandschap beroeren. Kali Malone runt een beetje haar eigen label, called Ex-Cathedral. En daaruit spelen we nu een track van haarzelf, My Falling Sinks, uitgebracht op Ex-Cathedral nummer 33, eerder dit jaar. Klassieke Kali Malone ingrediënten, heerlijke drones met toch een, ik zeg het niet graag, duidelijk vrouwelijke touch. Waarom dat ik dat niet graag zeg, dat mag je dan eens op café komen vragen. In de Witsley Poetsley bijvoorbeeld, waar de eigenaar van dit eigenste programma momenteel iets anders aan het doen is dan radio maken. Oké, genoeg gezeverd. Tijd voor Kali Malone.

Dat was uiteraard Big Brave, het nummer Verdure van op hun laatste album. Big Brave komt ook in België nog eens spelen. Ik dacht in Eeklo in de N9 ergens in november. Absolute aanrader. Veel Canadese muziek vandaag. Dit is helaas, nee niet helaas, dit is daarentegen afkomstig uit Duitsland. Dat is Frank Bridgeschneider met zijn release Looping, als ik me niet vergis, op 12K Records uitgebracht. Ergens, goh, ik zou denken 2006 misschien of 2004. Dus Frank Bridgeschneider met Rocket Summer.

De volgende track is van het Japanse duo Kakuhan. Uitgebracht, die hebben een plaat uitgebracht dat voor de doorsnee Nederlandstalige nogal raar klinkt, namelijk de welluidende titel Kak. Uitgebracht op het Japanse Nakit-label. Kakuhan bestaat uit Koshihiro Hino, die op electronics, en Yuki Nakagawa op cello. Bijzonder aangename muziek met een bijzonder onweer in de naam.

En nu dat we toch in het departement losgeslagen percussies zijn aanbeland, mogen we zonder enige twijfel Valentina Magaletti erbij betrekken. Dit is een track genaamd Drum Jump, van haar Lucha Libre EP, uitgebracht op het Dink Britse label Permanent Draft.

De volgende track is van Ohad Fishoff, een Israëlische performance kunstenaar en producer die in tegenstelling tot onze Antwerpse stadsbestuur wel aan de juiste kant van het licht staat, bracht verleden jaar ergens, denk ik, een ongelooflijk straffe plaat uit op het mij zeer genegen Stellage label. Waar ik de eer heb om alle masterings voor te mogen doen. Anyway, klein detail. Ohad Fishoff, zeer precieze muziek, heel gevarieerd van stijl. Ja, veel meer kan ik er niet over zeggen, behalve Free Palestine zeker.

En als laatste track voor vandaag zit ik even à pure laardij, een lang nummer op, van een zekere Ecolali, uitgebracht op het Den Haagse baklabel in de plafondreeks. Het is een split 12-inch series, met aan de ene kant van deze plaat onze eigenste Milan W. En aan de andere kant Ecolali met de 17 minuten durende Doggerland, maar jullie hebben geluk. Jullie krijgen maar 9 minuten.

Zo, ik denk dat we ongeveer gaan zijn. Volgende week allicht terug met Diego achter de knoppen en aan de draaitafels met nog meer scheve muziek. Ik vond het absoluut niet onaangenaam. Alle klachten en fanmail en toestanden mogen gericht worden aan de Antwerpse horeca. Tot de volgende.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 het radioprogramma Supli Delica. Met uitsluitend Latin music on vinyl. We zijn gestart met Orchestra Acocan uit

De groep uit Puerto Rico, Sonora Ponceña, met aan de piano niet minder of meer Papo Luca, komt uit het album Sabor Sureño en het nummer Las Lenguas, uitgebracht in 1974.

De man van de Boogaloo, Bobby Valentin, komt uit het album Selecomio en het nummer Rarambembere. Uitgebracht in 1969 op Fania Records.

Het Puerto Rico El Gran Combo. Komt uit het album Este Sí Que Es El Gran Combo en het nummer van de El Alcoholado Juana. Uitgebracht op Gema Records. Oye, tú no crees que está bueno ya de tanta.

Cortijo y Caco y sus tambores uit het album Ritmos y Cantos Callejeros en het nummer Que le pasó. Het ritme is bomba, eveneens het vorige nummer was van El Gran Combo, een bomba nummer.

Pelu e Pelau, Bobby Quesada uit de Bronx. Het album Constanza y Sabor, Fania Records. Dit is Radio Centraal 106.7, oftewel streaming van 12 tot 2. Supli Delica met uitsluitend Latin en vinyl. Hoe

Senior Machito samen met Charlie Parker. Het nummer Mambo One komt uit het album Machito Charlie Parker volume 4 Afro-Cuban Jazz.

Señor Luis Ramirez uit het album Típico in het nummer Feo como el oso. Uitgebracht in 1974.

0: Celia Cruz met Sonora Matancera. Komt uit het album La Incomparable Celia. Het nummer Bajo la Luna. Uitgebracht op Seco in 1958.
1: ¿Dónde fue que la encontraron, muchachos?

Goedemiddag, dit is Radio Centraal van 2 tot 3. Elke week Soleil Creole. 9 september, dit is... Oké, Soleil Creole. We begonnen tweemaal in Barbados. Eerst met Garfield Blackman. En daarna deze Les Escorts en die Sixpence.

de tune van een of andere Man bij het Hond item op TV enkele jaren geleden. Deze Lionel Velasco en zijn orkest met Juliana.

Voilà, dit was bijna een uurtje onbesproken Soleil Creole van woensdag 9 september hier op Radio Centraal. Nog twee nummers, eentje van Les Aiglons en eentje van Choubou of Les Héros du Compas. Le Petit Chaperon, dit is Soleil Creole. Tot volgende week, niet daar.

Love.

is liefde in de lucht, want ik ben weer op de radio. Ja, we beginnen met Ace Spectrum. En dat is een groep uit de jaren 70. En die muziek die klinkt toch heel warm en eerder seksueel. Maar ik keek net even op het internet. En daar stond op dat Ace Spectrum nu betekent dat je eigenlijk no little or conditional sexual attraction ervaart. Je hebt asexual, dan ervaar je geen seksuele aantrekking tot een andere persoon. Of je bent demisexual, dan ervaar je alleen maar seksuele attractie tot iemand die, waar je een sterke emotionele band mee hebt. Of je kan ook nog grey A zijn, grey asexual. Experiencing sexual attraction rarely, only under specific circumstances or at a low intensity. Dus misschien maar één keer per jaar of zo. Nu, volgens mij zit ik in die grey asexual. Zo alleen maar als het van die gekke situaties zijn dat ik dat dan ervaar. Without further ado, we go to Ace Spectrum without you.

0: This one is called Autumn Leaves.
1: Jawel, we gaan gelijk door met Cannonball Adderley. En als je zo'n naam hebt, dan kan je alleen maar hele goede muziek maken.

Well, thank you, thank you, thank you. Ja, verrassend, verrassend einde. Cool, nice, I like it. En wie ook zijn ding heeft gedaan is de Franse The Avener. En dat is een deep house producer. Ik weet niet wat deep house is, dat ga ik eens een keer opzoeken. En die heeft zijn ding gedaan met John Lee Hooker. Ik hoop dat John Lee Hooker het oké vond bij deze. Luister en oordeel zelf. Mag dit of mag dit niet? Begin is al goed. En dit allemaal op Radio Centraal.

Ik werd laatst uitgescholden door een hele opgewonden witte man met overgewicht. En it serves him right to suffer. Serve you right to suffer. Serve you right to your own. Het was in het bruisend centrum van Vorselaar. Ja, ik ging daar wandelen, mensen. Nu vermijd de brandweer, want het was een soort van vrijwillige brandweerman. En hij dacht, dat vrouwtje, dat ga ik eens even terechtwijzen.

Ja, ik kan het wel smaken, deze deep house producer van John Lee Hooker. Maar een beetje echte John Lee Hooker, dat mag er ook wel zijn. Boom, boom.

0: Nu, als grey sexual person vind ik dit toch wel heel sexual. En die John Lee, die had me wel mogen doen hoor in de tijd. En nu we toch in deze coté zitten, gaan we van John Lee naar Screaming Jay.
1: I sure hope this goes down right.

made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it.

up. I want some love.

Ja, hij heeft zijn naam verdiend, hè? Just Screaming Jay. En van Screaming Jay naar Eartha Kitt. Zij was een actrice. Ze speelde de Catwoman in de Batman-reeks in de jaren 60. Zwarte vrouw en ja, wel wat rollen op televisie en op het witte doek. Maar zij was ook een jazzzangeres. Dus bij deze, ze verkoopte mooi die Love for Sale hier bij Love is on the Air.

If you want the thrill of love, I've been through the mill.

0: kan ik ook hoor. Net als Eartha Kitt, maar niet zo goed natuurlijk. En ja, zou Eartha Kitt's geld ook wel eens zijn opgeweest? Dus dat haar kit zeg maar leeg was. Want Charlie XCX heeft hier wel eens last van. Luister maar.
1: Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some shoes. I'll buy a smile. I'll buy some jewelry. A personality. A whole backstory. Card declined. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some perfume. A mahjong sofa. A new apartment. J'ai le coutre. A whole new life. Card declined. Buy some shoulder bags. Let's go shopping. Let's go shopping.

En zo kwamen we ineens in een heel ander nummer terecht, maar het hoort er wel bij. Is het expres of is het per ongeluk? Ik vind het fijn. Het mag er zijn. En dit was een interessante vrouw. En er is nog een interessante vrouw die samen met een interessante man een duo vormt. Zij heet Sophie. Hij heet Tucker Boba.

Ja, daar is die.

Ik dacht, ik zoek even op, wie is dat dan, die Willow? En schetste dat mijn verbazing. Zij is de dochter van Will Smith en Jada Pinkett Smith. Dus ja, she had things for her going. Maar ze doet dat helemaal niet slecht, vind ik. Het is wat gladjes, maar ja, ik vond het wel goed. En we gaan een beetje van het gladde af naar het hele, ja, goede, interessante werk natuurlijk. Hoewel, ik wil het zeker niet het een tegen het ander zo afzetten en wat wel of niet mag, of weet ik veel. Ik zit ook maar wat uit mijn nek te lullen. Maar bij deze, Miles Davis, Tutu.

Bekend nummer, maar toch echt een onwaarschijnlijk begin. Ik wil het eigenlijk nog wel een keer horen. Ik ga gewoon overnieuw beginnen, kijken of dat lukt. Momentje, hè? Dan moet ik even terug. Hop. Zet ik hem terug. Gaan we gewoon opnieuw beginnen. Ik wil dat begin nog eens een keer horen, joh. Zo goed. Zet ik hem lekker hard. Knalt hij er lekker in. Daar gaan we nog eens. Geniet ervan.

Nou ja, nog één keer dan om het af te leren. He, gaan we gewoon één keer opnieuw beginnen. Hop. Komt-ie. En nu gaan we door.

0: en zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september omstreeks 4 uur in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendi sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: Ja, al een daarheen. Want wie heeft dat in godsnaam ooit in vraag gesteld? Dat de vrouwelijke geest zogenaamd niet bedreven zou zijn in wetenschap bedrijven. In praten, dat gaat haar nu niet zo goed af. Dus, maar we gaan even helemaal iets anders spelen. Ik was getroffen door de frisheid hiervan. En soms kan ik hem wel smaken, zo'n operette musical. En deze kende ik nog niet. Die van Pupchen.

Was hat so schöne weiße Zähne?

0: Ja, zalig. En daarom kon ik er natuurlijk, hierdoor kon ik er natuurlijk nog niet genoeg van krijgen. Dus je gaat nog bear with me. Dit was een film Mary Poppins. En ja, natuurlijk ook een beetje een trutfilm. Maar toch ook wel heel, ja, als kind heb ik er echt wel van genoten. Het mooiste stukje vond ik dat ze eigenlijk een tekening maakten op een tegel buiten op de vloer van een landschapje. En op een bepaald moment sprongen ze daarin met z'n allen. En dat vond ik magisch. En de schoorsteen, dus boven de dak, op het dak, waren de schoorsteenvegers en die deden een dans. En dat is de deze.
1: Chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chim.

Oké. Volgende keer meer. Of niet, sorry hiervoor. Hè. Maar ja, ik kan er wel. Toen die kindertjes mee zongen, vond ik zalig. Want er komt daar zo wel toch een beetje vuil op. Vind ik fijn. Dat mag er wel zijn. Ja, het is alweer voorbij. Het uur. Het ging razendsnel. En we sluiten af met John Baptiste. Geweldige pianist die een soort vrije interpretatie van de Vuurelise heeft gemaakt. Dus bij deze. Bye bye. Tot de volgende keer.

0: sound.
1: Bugs.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing sentiai, exercendai, sane.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus sentiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus das so fähig Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Iets na 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Er is een proefprogramma aangekondigd voor de Zandbak tussen 18 uur en 19 uur. Maar tot 18 uur is er voorspel. Met vandaag en volgende week in voorspel gedichten uit de bloemlezing met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid, samengesteld door René Gijzen en Hans Sleutelaar. Bloemlezing verschenen in 1960... Vandaag gedichten van Hugh C. Pernat en Paul Snoek. Op 16 september, dat is volgende woensdag, 6 gedichten van Paul Snoek. Met vandaag muziek van Keun en de Portables uit hun cd Op visite bij Tante Clara, verschenen in 2005. En filmmuziek uit de jaren 50 uit de compilatie Screen Freak, 33 classic themes from Maverick Movies en Cult TV. Die verscheen in 2010, die compilatie, daaruit muziek voor de films The Man with the Golden Arm, Anatomy of a Murder, Vertigo, North by Northwest, The Hidden Fortress, This Island Earth and The Third Man. Dat is een film uit 1949. Dit in voorspel vandaag. Keun en de Portables. Op visite bij Tante Clara. Een cd uit 2005 en Tante Clara verwijst naar Radio Clara. Is opgenomen in de context van Radio Clara, deze cd. Met de Portables, die waren actief in de periode 1996 tot 2022. En Keun, Jurgen de Blonde, maakte ook deel uit van de Portables. Maar onder de naam Keun is hij actief sinds 1997. Even kijken, ik zal even de namen vermelden die op de cover staan. De cd verscheen bij Kraak. Toen, toen was het nog Kraak tot de derde macht. Een wiskundige formule. Nu is het label Kraak. Even kijken, Hans Gruijaard, Ingwio Despeel, Bertrand Lafontaine, Jurgen de Blonde, Geert Simoen en Koen Dieltiens. Jurgen de Blonde zorgt ook voor de mixing en de montage. Het is een cd in twee delen, voormiddag en namiddag. En ik zal uitsluitend muziek laten horen uit het deel namiddag. Te beginnen met Alles Drop. Dat is een stuk van 7 minuten dat ik in twee keer zal brengen. Het eerste deel, gevolgd door The Man with the Golden Arm. Filmmuziek uit 1955, componist Elmer Bernstein. Eerst Keun en de Portables.

The Man with the Golden Arm uit 1955, muziek van Elmer Bernstein. Zometeen filmmuziek van Duke Ellington voor The Man, of nee, even kijken hier, Anatomy of a Murder uit 1959. Maar eerst gedichten van Hugues C. Pernat uit die bloemlezing Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid, samenstelling René Gijzen en Hans Sleutelaar, allebei lid van de redactie van het tijdschrift Gare Civique, op het moment dat deze bundel verscheen in 1960. Een ooievaar pocket boek, 10.000 exemplaren. En ja, zulke pockets konden ook meerdere drukken krijgen. Voor niet voor de hand liggende poëzie. Hugues C. Pernat, geboren als Hugo Wouters in 1931 in Borgerhout. Hij overleed op 4 juni 1975 op 43-jarige leeftijd. Hij was ook een tijd redacteur van het tijdschrift Gare Civique en later van het genootschap Pink Poets. Tot aan zijn dood was dat. Hij was beroepsmilitair van 1947 tot 1960. Hij eindigde zijn carrière als militair als sergeant-major in 1960. Was gecazerneerd in Mechelen, waar hij Paul Snoek ontmoette, die dienstplichtige was in Mechelen. Eerste dichtbundel van Hugues C. Pernat verscheen in 1958, Het uur Marat, of Marat. Er komen nu drie gedichten van Hugues C. Pernat uit Naschrift tot vandaag, 1956. Landerig, jaar na jaar, de zon met het vergeten is bekleed en overal rivieren leven. Andere gezichten. Oei, ik moest even mislopen, heb ik begrepen. Ik herneem. Landerig, jaar na jaar, de zon met het vergeten is bekleed en overal rivieren leven. Andere gezichten weer bij de avond staan, in elkaar sluitend, los en leeg. Of bijbels, uit het dwalend rijk, de harde laatste sneeuw valt. De goede wil, zo is het menselijk gebit. De zon van God, een kleine puinhoop, denkend, de orgels, de goudzoekers gaan groeien. Het leven uit die goede dagen, bijten alsof er nooit, of reeds een mens, een rat misschien, de klauwen naar mij opent. Hoe heten wij morgen, na de olie en het staal, als deze stad de adem van het dier draagt? En uit de grijze dijen van haar huizen drinkt.

Nog één gedicht van Huug C. Pernat, hierna Paul Snoek. Na ook wat muziek te hebben laten horen. Even kijken. Uit de adem ik, 1958. Tracht men naast het woord een schuilweg te vinden, iets dieper te dringen, in een rustige naplaats misschien, zichzelf de meest onmogelijke, eenvoudige bloemen zaaiend, of voorlopig, politiehonden willen beter, de middag zoeken in eigendom, van uitstellen op brede complicaties en mislukte verwantschap. De folklore volbrengen van zijde en eretekens. Mensen met vurige zegels groetend te Mechelen, met woede en hoop naar de ritmiek van bekende stenen. Wij zullen elkander breken bij de eerste traan, het radeloos gebaar der ruimte ondervinden. Muziek nu van Bernard Herrmann voor de film Vertigo uit 1958. Ik zal er niet bij zeggen dat hij van Alfred Hitchcock is, die film, omdat ik dacht van ik ga de muziek en de filmtitels en regisseurs onderscheiden van elkaar. Maar ik heb hem nu toch vermeld.

Keun en de Portables met V. Artey. Ze staan klaar met ringtro na het eerste gedicht van Paul Snoek dat eraan komt. Paul Snoek, geboren in als Edmond Schietekat in Sint-Niklaas in 1933. Hij overleed in 1981 op 47-jarige leeftijd. Paul Snoek was dichter en ook proza-schrijver en kunstschilder. Hij was medeoprichter van het tijdschrift Gare Civique en later ook lid van het genootschap Pink Poets, opgericht in Antwerpen in 1972 door Patrick Conrad en Nick van Bruggen. Dus ja, veel gelijklopende zaken in verhouding met Hugues Epernat. Het eerste gedicht van Paul Snoek. Foto. Verwarde mensen met een onweer in het haar en met het hart vol zwarte klippen dragen in hun witte handen wit zand van het strand naar de zee. Aan de horizon waait een steamer in alle windstreken uiteen en in mijn hart wordt een lippenroze schelp gebroken, pas aangespoeld.

Het volgende gedicht van Paul Snoek, Georgië 1. De dag ging open als een oesterschelp. Ik zag de witte parel van het licht en wat het licht ontbloot. De rode borst van het gebergte, het wonder een vogel te zien en het geluk, de vrede die ruig en breed is, als een zomerwind te vergezellen met zichzelf. Keun en de Portables met Portables Are Go.

het vervolg van Portables Argo. Komt iets later, muziek ook van Bernard Herrmann voor North by Northwest. Een film uit 1959. Maar eerst een gedicht van Paul Snoek. Georgië 4. In de handen van de zee heb ik vergeten alles wat ik van de wereld niet vergeten kon. De moordkleur van een oorlog, het werktuig van de haat. De Zwarte Zee, geen zwarte wonden, maar stil, lijkt alle water, een volmaakt gebaar dat de wereld versiert. En in de armen van de avond zong de wind een theeplukkerslied, dat de dag smeekt om vreugde, de aarde, het eilige dier, om een zwijgend geslacht, en de mens, het krachtig kind, om zaad van vrede.

De aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel de vierde en laatste uitzending met gedichten uit de bloemlezing Met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid, samengesteld door René Gijzen en Hans Sleutelaar. Verschenen in 1960. Ik zei het reeds, ook een ooievaar pocket. Eerste druk, maar ja, de cover hangt wat los. Met een elastiekje hou ik dat bij elkaar, maar verder is het een perfect exemplaar. Volgende week dus 6 gedichten van Paul Snoek uit die bloemlezing. De muziek erbij komt uit 2 recente cd's uitgebracht door het Belgische label Kraak. 2 cd's van vrouwen. Uit Ierland, ILB Nick Oriachteig. Moeilijk uitspreekbaar voor mij. De titel van de cd is gemakkelijker. Lux Gratis. Een cd uit 2025. En uit Frankrijk, Yves Abdoulkeir. Ja, haar cd Hypnagogic Walks uit 2023. Kraak had een stand op het Summer Bummer Festival onlangs. Daar heb ik die cd's aangekocht, dus zo ben ik eraan geraakt. Verder filmmuziek uit de jaren 50 uit dezelfde compilatie als vandaag. Screen Freak 33 Classic Themes from Maverick Movies and Cult TV, verschenen in 2010. Daaruit muziek voor de films Dragnet, The Day the Earth Stood Still, The Incredible Shrinking Man, Gang War, Forbidden Planet, and The World, The Flesh and The Devil. Even kijken. Ja, ik heb zometeen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Muziek nu voor een Japanse film uit 1958, The Hidden Fortress. Muziek van Masaru Sato.

De aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar de Zoo Antwerpen. En omgeving. Volgens een Thuisreis reisformule. Geen concreet plan, een voornemen, een suggestie en veel muziek om er eventueel voor in de stemming te komen. Zo kunnen we dat zeggen. Er is muziek van Hybrids uit hun soundtrack voor The Antwerp Zoo Aquarium uit 1993, gerealiseerd naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Antwerpse Zoo, geopend op 21 juli 1843. De Antwerpse Zoo staat op plaats 6 van de oudste dierentuinen in de wereld die nog operationeel zijn. De oudste 5 liggen ook in Europa overigens. B-muziek van Hybrids uit hun compilatie CD Ritual Anthology, opgenomen tussen 1986 en 1993, de beginperiode van Hybrids. Muziek uit een voorstelling van het Marta Tentatief theatergezelschap uit hun CD D'Olefante, dat is het huisorkest van het Marta Tentatief. D'Olefante, de Zoologie, een CD uit 2007. Veldopnames, geluiden van allerlei dieren in het wild, door Chris Watson uit zijn CD Outside the Circle of Fire uit 1998. Filmmuziek van Robert Wyatt voor de documentaire film The Animals film uit 1981, geregisseerd door Victor Schoenfeld en Miriam Allo. De versie van de soundtrack uit de CD-box van Robert Wyatt EP's uit 2008. Verder ook enkele liederen van Robert Wyatt uit zijn EP's box. En uit de compilatie CD Robert Wyatt is Greatest Misses, verschenen in het jaar 2000. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik een dierenverhaal voor van Toon Tellegen uit zijn boek Heden niet jarig uit 2015. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken. De nieuwe films By Any Means, geregisseerd door Elegance Bratton. Kokuho, een Japanse film, geregisseerd door Sang Il Lee. En een heruitgave, kunnen we zeggen, ja, dus een 4K-restauratie van Terminator 2, Judgment Day, geregisseerd door James Cameron. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur heb ik 2 tentoonstellingen waar ik iets over zal zeggen. Hans Millet, retrospectieve. Hans Millet, aka Snopfrax. Hij maakte bij Radio Centraal het programma Snoptrax. Die tentoonstelling is nog te zien tot 13 september in 12. Voor de website 12 Antwerp. Kattendijk Dok, Oostkaai 12, 2000 Antwerpen. Ik heb meegewerkt aan de uitzending van de opening. Het was op 5 september. Nu, de finissage is op 12 september, maar ook de 13e tijdens Open Monumentendag staat op de website van 12 Antwerp, dat het ook nog te zien is. Dus straks morgen zal ik de details geven over wat er precies en waar het is. Verder ook Julien Schoenaerts, grafisch werk in VZW Kunstkring Jacques Chorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen. Nog daar te zien tot 27 september. En dat is een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Ik had vorige week de uitzending samengesteld, muzikaal. Thuisreis naar de Stadswaag. Met onder meer ook 4 liederen van Ellen Schoenaerts uit haar album Vrijblijvend Advies uit 2020. En dan ging ik even kijken naar of er in de buurt van de Stadswaag tentoonstellingsruimten zijn. Er zijn er niet zo heel veel eigenlijk. En ik kwam meteen uit bij die VZW kunstkring Jacques Chorus en de tentoonstelling Julien Schoenaerts, die nog niet geopend was. Ik heb een bericht gedaan. Ik ben naar de opening geweest. Ik zal er morgen iets over zeggen. Maar dat is wat je noemt een samenloop van omstandigheden. Zo, dat zijn de ingrediënten van Thuisreis morgen. Ja, dat is het. In deze thuisreis naar de Zoo, Antwerpen en omgeving. Nu heb ik klaarstaan Keun en de Portables met Good Evening Sergeant. Ja, sergeant, ik heb het al vermeld. Huug C. Pernat was onder zijn eigen naam Hugo Wouters, militair, beroepsmilitair, en hij eindigde als sergeant-major in 1960. Zo, ja. Good evening, Sergeant.

Daarna The Third Man, Harry Lime theme. Een film uit 1949 met componist Anton Karas, die ook de uitvoering doet. En er is een acteur te horen, de hoofdrolspeler James Cotton. Het is een muziekstukje met wat dialoog in verwerkt. En dan zijn we ongeveer klaar, neem ik aan, met de zendtijd van Voorspel Vandaag. We zullen zien. Ja, misschien nog iets van Keun en de Portables, R-I-A, ik spreek het uit, maar die R moet ik in spiegelschrift uitspreken, wat ik nog niet op geoefend heb. Het laatste zoiets. We zullen zien waar we uitkomen. Nou, eerst Keun en de Portables.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrit Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Inge Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september

Beste luisteraars, welkom bij mijn eerste uitzending dat ik hier op proef mag dragen bij Radio Centraal in de Zandbak. Vandaag staat op het programma een eclectische mix van een aantal artiesten en genres die me echt dierbaar zijn en waar ik waarschijnlijk iets of net iets te veel over zal vertellen. We zijn gestart met Nico Kauja van Charlo Acrobata en we gaan verder met Hazy Jane van Nick Drake.

Dat was dus Nick Drake met Hazy Jane. Hij is een van mijn favoriete artiesten die jammer genoeg veel te vroeg gestorven is. Van hem is nog geen... Van hem is niet veel geweten, omdat hij zelf echt een eenzaad was en geen interviews gaf. Dus we moeten het doen met echt een aantal anekdotes. En een van die anekdotes is dus dat hij een groot fan was van Joni Mitchell. We gaan luisteren. Als hij zo even opstart... Dan horen jullie Carrie van Joni Mitchell. De cd-speler doet het even niet, maar ik zet hem... ja, dat komt helemaal in orde.

Dat was dus Carrie van Joni Mitchell. En ik ben mezelf helemaal vergeten voor te stellen. Mijn naam is dus Coberto en ik dacht dat het leuk was om voor deze uitzending... ik moet even dichter bij de microfoon. En ik dacht... Test. Oké. En ik dacht dat het leuk was om tijdens deze uitzending een aantal luiken van mijn persoonlijkheid te laten luisteren. Zo weten mensen die dat mij kennen dat ik een tweede thuis heb gevonden in Montenegro. Daar woont mijn lief Anja, die daar is opgegroeid en momenteel ook film studeert. En via haar kom ik ook heel veel te weten over de verschillende Balkanmuziek. Daar hoort bijvoorbeeld bij Električni Orgasm, een band die ik 2 weken geleden live aan het werk zag in Montenegro. En de gitarist droeg toen een t-shirt met het opschrift Belgium. Ik vroeg hem achteraf of dat te maken had met een connectie met ons kleine land misschien, maar jammer genoeg liet hij me gewoon weten dat het een t-shirt is die dat hij van een vriend had gekregen. Zo zie je maar dat je niet achter alles een betekenis moet gaan zoeken. We luisteren naar Baby Tinisitu.

Dat was dus Baby Tinisi 2 van Električni Orgasm. Een cover van de Rolling Stones liedje Out of Time. Oorspronkelijk wou ik het eigenlijk opdragen aan dus mijn vriendin Anja, tot ik door had dat het een afscheidslied was en helemaal geen echt liefdeslied. Dus Anja, mocht je luisteren, stel ons sam dat die posvetimo vu pesmu ali nisam znala da je oproštajna pesma. Volim te i baki. We luisteren nu naar Zlatni Papagaj van dezelfde band.

Slaat niet papegaai van Electricity Orgasm. Slaat niet papegaai wil zeggen gouden papegaai. En het gaat dus over een espresso- en cafébar in het Belgrado van 1980. Toen was dat echt een nieuwigheid en trok het veel snobs en rijke luiskinderen aan. Dus vandaar het punklied van Electricity Orgasm. Voor ons volgende lied blijven we nog even in het Belgrado van 1980 en luisteren we naar Idolie.

Dit was Malachiki van Idoli. Zowel dit als het vorige nummer verschenen op het album Packet Arrangement in 1980. De bedoeling destijds was om drie verschillende jonge new wave bands uit Belgrado samen te brengen om te experimenteren. En het resultaat daarvan is dus het volgende album, Packet Arrangement. We hebben daar alle bands van al gehad, want de eerste band was Charlo Acrobata, dat je hoorde in het eerste nummer. Voor ons volgende nummer keren we terug naar, of gaan we liever gezegd, naar de Dalmatische kust van Kroatië.

Gabi Novak met Vino-gitaar. Echt het ideale leven volgens haar. Vino-gitaar en avonden met vrienden. Veel mensen, waaronder ik, kunnen dit beamen. Gabi Novak had echt een muzikale familie. Haar man Arsen Dedic, die maakte ook muziek. En zelfs haar zoon Mattia Dedic, die was een klassieke en jazzpianist. Hier hoor je hem met... Ik moet even kijken. Hier hoor je hem met Razgovor's Konobarom.

Met Razgovor's Konnebarom heeft Matija Dedic dus een versie van zijn vader, zijn liedje, gemaakt. Razgovor's Konnebarom, dat is ook weer Servisch of Kroatisch. En dat vertaalt als conversatie met de ober. En dat is iets waar onze volgende artiest absoluut een hekel aan heeft.

Met cinema van Walter Verdijn komen we al heel wat dichter bij België natuurlijk. Walter Verdijn heeft al genoeg cinema in zijn leven gehad, maar ik kan er toch niet genoeg van krijgen. Ook niet van zijn album Cinema, dat hij in 1980 uitbracht, hetzelfde jaar als de Balkanrock, waar we eerder naar luisterden. En ook de volgende artiest heeft iets te zeggen over cinema.

Dat was dus Nena met Kino. Wie Black Sabbath denkt, die denkt misschien meteen aan metal, maar ze hebben ook rustige liedjes. Zo is bijvoorbeeld Planet Caravan een van mijn favoriete liedjes. Het hoort tot de downtempo, dat is eigenlijk een genre van muziek waar dat de beats echt een stuk lager zijn, onder de 90 beats per minute. En ook voor het volgende liedje, Planet Caravan, hebben ze een soort Leslie speaker gebruikt. Dat is een vibrerende kast met een speaker waardoor het een speciaal vibrerend stemgeluid creëert. Je gaat het zo dadelijk horen. Volgens zijn eigen woorden is het volgende liedje Good to Get Stoned To.

Dat was dus Black Sabbath met Planet Caravan uit het album Paranoid. Ik ga nu voor jullie Massive Attack draaien, wat dat eigenlijk ook tot dat genre hoort. En het volgende liedje is... mijn geheugen doet het even niet goed, maar het volgende liedje is Paradise Circus.

Dat was dus Paradise Circus en dan daarna Saturday Come Slow van Massive Attack uit het album Heligoland. Ik zie dat ik nog een minuut heb voor het laatste liedje. Dus dit is komen aan het einde van de eerste uitzending. Het was allemaal best spannend en het is ook moeilijk met zo'n groot mengpaneel hier voor mij. Er zijn heel veel verschillende schuiven die ik nog moet leren opzetten en afzetten. En ik wou daarom ook het mopje maken dat in de eerste uitzending zitten er altijd een soort van kinderziektes. En we keren terug naar Joni Mitchell, die we eerder al hebben geluisterd. En zij had jammer genoeg echt een kinderziekte. Op 9-jarige leeftijd had zij de ziekte polio, kinderverlamming. En in hetzelfde jaar begon ze ook met roken. Dus dat roken, dat is volgens haar one of life's great pleasures. Maar het is kennelijk toch ook een vorm van frustratie. Want toen ze na een lange opnamedag een lege sigarettenautomaat aantrof, dan besloot ze om het geluid daarvan op te nemen en een volgend liedje te maken. We luisteren nu naar het laatste liedje, Joni Mitchell, Smoking. En volgende week dan ga ik iets meer gefocust werken. Dan, we hebben nu de downtempo gehad, de folk en de Balkanmuziek. En vanaf volgende week dan ga ik daar iets dieper op in bij een van die drie genres. Bedankt om te luisteren alvast.

0: wijste die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: Female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris sentiae exercendae sane
4: capax est. Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
6: Welkom in de Capkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB+. En streaming via www.radiocentraal.be. We beginnen met Goli, Goli, Gulag.

Een van de vele versies van Misirlo door Carlos en de Bandido. Wie de juist is, geen idee. Het volgende relatiek van Cyanide.

Come Back Baby van Walter Davis. Komt van de compilatie Mississippi Juke Joint Blues, die allerlei plaatjes bevat. Die in een jukebox in Mississippi werden teruggevonden, exact 85 jaar geleden, op 9 september 1941. De levenden doden. Mind Parasites.

Get your hands full. You'll get your bill.

Fakir Habib Khan met Vichitra Vina. Een opname uit 1938. Het volgende, Inkerat, we are the extinct.

als volgt. Werkelijk, Pipit. Met Le Jet. Paar deux. Uit het album. Les Ozio.

Shorty Rogers met Basie Eyes uit het album uit 1954, Chords, The Count. Als volgende, Nomas Policia van Abyssin.

Snatch met RAF 1983. Nu gaan we luisteren naar een Eddie Warner Beat It uit Progressive Percussions Volume 2 uit 1972.

Korzhizny. Een village Obrek door Dimitri Kozel en zijn orkest. Opnames van eind jaren 20, begin jaren 30. En dan gaan we de capkamer afsluiten met Lolo van Eddie Ovid. Het titelnummer van het album uit 2016.

0: streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
4: Mens mulieris, sentiae exercendae sane,
5: capax est. Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed, welkom bij Lokaal Metaal. Alles goed, Sam?
1: Alles goed, Christophe. Toch het meeste. En de rest is ook nog wel sava.
0: Uitstekend.
1: Ja.
0: U had het al door. Ik heb ik ga zeggen speciale gast, maar ik kan zelf zeggen een zeer speciale gast mee vanavond.
1: Ja, maar jij bent ook een speciale gast, hè?
0: Ja, maar dat weten ze allemaal wel.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Want wij gaan zelfs vrij experimenteel doen vanavond.
1: Allee, ja, ik zat wel mee, maar ik heb er juist... Ik wou een plaat klaarleggen. En ik kon niet goed zien wat een A en een B-kant was. Dus ik moest zo rap even vergelijken met YouTube.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Dus wij gaan plaatjes opzetten vanavond.
1: Ja.
0: Dus je hebt nu vinyl 1 opstaan. Dus dan gaan we vinyl 1 openzetten.
1: Ja.
0: En dan gaan we nog niet op play drukken, want we gaan eerst zeggen wat dat is.
1: Ah ja.
0: En waarom ja. Dat we dat zeggen?
1: Wel, we gaan beginnen met een nummer van de Noorse band Hella Rebellion. Die hebben ooit samen met Sons of Disaster op een rodeo show gestaan in de Music City. Misschien straks over de rodeo shows nog een woordje meer.
0: Nee, niet misschien zeker.
1: Zeker. Oké, beloofd.
0: Beloofd.
1: Ja. En dat was, ik vind dat zo vreemd dat zo verder buiten de radar is gebleven. Die band. Je vindt daar bijna niks meer van terug. Dat is ook zo ineens in alle stilte gestopt. Maar dat was wel fantastisch. En een beetje Kvelertak vibes. Je gaat dat direct horen. Ik ga het opzetten.
0: Daar gaan we het opzetten.
1: Alright.
0: En hoe noemen ze?
1: Hella Rebellion, en het nummer is FYCC.
0: Alright, enjoy.

0: Alright. Dat klonk inderdaad vrij kvelertak-achtig.
1: Ja, ja.
0: Ik snap de invloed. Ik snap waarom je het gezegd hebt.
1: Ja, als ik kvelertak misschien nog een beetje meer zo... Ja, turbo-negro en dat soort van dingen erdoor.
0: Oh ja. Zie, want wij zijn zelfs zo experimenteel dat wij zelfs vergeten zijn om te vertellen wat dat eerste nummer was dat wij hadden opgezet.
1: Ah ja, ja, ja. Dat zijn we helemaal vergeten voor degene dat er toen al bij waren. Dat was Parasiet, mm-hmm. Een samenwerking van Black Swarm, mijn laatste metalband. Ik heb nu ook nog wel een band, maar geen metalband niet meer. Samen met een aantal hiphoppers, de Nalve Neuro, de Batteraaf en de Loco van de Straathonden. Dat was voor een project in een Trix dat de PC van Toxic Shock nog georganiseerd had ter ere van de... Hoeveelste verjaardag van dat nummer Walk This Way van Aerosmith samen met Run DMC? Ik denk toen de 30ste.
0: Ongemakkelijk.
1: Ja, en ondertussen is dat meer dan 10 jaar geleden, dus moet dringend die 40ste eigenlijk gevierd worden. En het blijft toch wel stilletjes rond, dus stille hint, stille oproep.
0: Bij deze, ik denk dat de PC misschien wel aan het luisteren is. Bij deze PC, je weet wat je moet doen.
1: Ja, voilà, en je mag mij altijd bellen en ik zal zeker graag meehelpen ook, want ik wil ook gewoon dat dat gebeurt.
0: Oh ja. Het is ook echt steengooi nummer, hè. Walk This Way is gewoon fantastisch, hè.
1: Ja, voilà. Dus,
0: en je kunt daar zoveel mee doen.
1: Een van de plezantste avonden uit mijn leven, trouwens. Zo die een avond in een Trix.
0: Voor dat op te nemen,
1: Nee, dat we met al die collaboraties er gespeeld hebben.
0: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja. Iedereen heeft er zo naar toe gewerkt voor die ene show. En dat was echt gewoon... Ja, voor iedereen de roep of de ronder. Het was voor iedereen de roep.
0: Eigenlijk moeten wij nu gewerkt. Wij moeten niet de PC aanspreken, wij moeten de boekers van Trix aanspreken.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat de PC nog wel graag betrokken wordt in de organisatie. Ja, uiteraard.
0: Uiteraard.
1: Ja, voilà.
0: Anders moeten de boekers van Trix de PC aanspreken en dan komt het wel naar u. Laten we het daarop houden.
1: Ah ja. Als het maar gebeurt. Hè?
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ik zie hier dat het volgende plaatje ziet er al bloedrood uit.
1: Ja, klopt.
0: Dat klaar ligt.
1: Ja. Dat is, misschien moet ik het even nog iets over de rodeo-shows vertellen.
0: Uiteraard.
1: Dus ik heb gedurende etterlijke jaren in de Music City. Maar het eerste jaar was er eigenlijk nog in de Campine op het eilandje. Shows georganiseerd. Dat waren eigenlijk de eerste shows die in de Music City ook plaatsvonden. Het is eigenlijk daardoor, mag ik dat wel op mijn naam schrijven,
0: een
1: venue geworden. Dat was...
0: Ere wie ere toekomt, hè? Ik bedoel...
1: Ja, voilà. En een van de bands die wij regelmatig te gast hadden uit Canada en ons heel nauw aan het hart lag, en nog steeds ligt, is Trigger Effect. De zanger hebben we helaas weten te overlijden te komen een tiental jaar geleden op een nogal tragische manier. Mm-hmm. Als ik die plaatjes opzet, dan doen we dat altijd wel. Dus ik vond dat ook wel gepast om dat vandaag ook te doen.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Want ook die rodeo-shows, je hebt die dan uiteindelijk ook naar buiten getrokken, hè? Wat was het in Zoersel? Of... Nee, ja. Of was dat niet...
1: Nee, dat was niet rodeo. Dus het eerste jaar was dat te doen in de Campine. Mm-hmm. Dan denk ik dat nog met de kin. En dan ben ik verhuisd daarmee naar de Music City. Mm-hmm. Omdat de Campine stopte. Op een gegeven moment ze daar ook helemaal op het einde... Hadden die nog zo'n drukke agenda dat ze ook ineens een dubbele booking hadden gedaan. Dus dat was ook een noodoplossing op een gegeven moment. Van, kan ik bij u een show doen? Dat ging dan... En de vibe zat meteen goed en we wisten van oké, hier blijven we gewoon. Allee, ja. Als het voor de Pigo was, maar dat was dan ook overtuigend zo. Dus daar hebben we dan nog jaren daar gedaan. En heel veel andere promotoren zijn ons daar achterna gegaan. En nu is dat zo'n beetje onze underground tempel.
0: Ja, 100%. Ja. De mannen van veiligheid bijvoorbeeld komen hier nog langs.
1: Ja, die komen hier regelmatig. Blinkeld. En die doen ongelooflijk veel. Dat is fantastisch. Ik vind het prachtig om het te zien gebeuren.
0: Ja, zie je, voilà. Maar dan zullen we eens even luisteren naar uw Canadese vrienden.
1: Ja.
0: Heb je een naam van een nummer? Of?
1: Dat is het nummer Escape from Planet Scorpion. Dat is een vrij lang nummer. Maar het is, voilà. Ik vind dat een heel bijzonder nummer, met heel veel afwisseling en verschillende lagen.
0: Dus lieve mensen, gaat u een theetje maken, gaat u een pintje pakken.
1: Wil jij er voor mij een pintje uit de ijskast pakken, Christophe?
0: Zal ik voor u een pintje uit de ijskast pakken?
1: Een cola. Of
0: een cola, het is goed.
1: Okay, here we go.
0: Lieve vrienden, enjoy.

0: Canadezen noemen ze dat.
1: Ja. Uit Montreal.
0: Montreal.
1: Ja. Klonk een beetje stofferig. Ik was ook vergeten de plaat af te kruisen.
0: Ja, maar dat is oké. Dat hadden met vinyl, hè?
1: Jawel, ja. Maar je, ermee, ja, je moet er eigenlijk aan denken om er even met een vodkje over te gaan. Of met zo'n viltje, zo, hè.
0: Ja, nee, dat is fijn.
1: Dus voilà, ik kan er beter op letten. Maar het is al niet te min. Ik hou de oudere mensen die hier naar luisteren ook wel wat van die rauwe sound, hè.
0: Oh, maar ja, ik vind dat zo... Dat zo naar rauw is het, maar dat is zo, ik vind dat een gezellige sound.
1: Ja, zeker.
0: Dat, zo,
1: ja.
0: Dat je zo voelt van...
1: Ja.
0: Er heeft iemand achter gezeten. Er heeft iemand een benchpress moeten doen om dat te drukken en om dat te...
1: Ja, klopt.
0: Allee, ja.
1: Ja. Dus en dan in niet al te grote oplagen, dus dan kun je al eens een gewichtje bijsteken, hè.
0: Ja. Sessa. Sessa.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we eens even zien wat dat je hierachter geplant hebt.
1: Wel, ik dacht, nu we het er juist toch over de rodeo shows hadden, wou ik een nummerje opzetten van Millions of Them. Dat was namelijk de allereerste band die speelde op de allereerste rodeo show. In, als ik mij niet vergis, augustus 2009.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik kan daar zo biedt wat meer over vertellen. Ik moet eerst opzetten. Is dat goed?
0: Eerst opzetten en dan vertellen.
1: Want ik heb een link liggen ook naar het volgende leken.
0: Ah ja, zie je. Voilà, dat is goed.
1: Here we go.
0: All right, dat doen we.
1: Tot z'n biedt.
0: Tot z'n biedt.

0: Dat heb ik met korte nummers, hè? Dat we, ja, dat ja, we kijken.
1: Korte nummers ondertussen zitten wij dat uit te leggen. En dan, oh,
0: ja,
1: shit,
0: ja,
1: gedaan,
0: en dan zijn we aan het kijken van. Ja. Want wij hebben zelfs een luistervraag binnengekregen. Tini.
1: Ja,
0: hallo.
1: Hey Tini.
0: Jij wou weten wat dat vorige nummer was.
1: Ja, maar je stuurde dat wel 15 minuten geleden, dus dan moeten wij even gaan tellen terug in de tijd. En dan kwamen we volgens mij uit bij dat nummer FYCC van Hella Rebellion, die Noorse band die ook ooit op de, Music City speelde.
0: En even voor de zekerheid, wat was het nummer erachter?
1: Ah, wel, dat nummer erachter, dat was dan dat nummer van 10 minuten van Trigger Effect.
0: Voilà. Ja. Tini, ik en dan hoop dat je nu weet wat dat je moet weten.
1: Ja.
0: Goed.
1: Voilà. En zojuist luisteren we dus naar Millions of Them. Dat was een beetje, dat was een band met de Rick Peters op zang. En de, wie was er allemaal bij?
0: Munsen.
1: Kevin Meilemans op gitaar.
0: Oké.
1: Okay. En de Hans van de Keibus op bas. En de Kevin, de gitarist, die kende misschien ook nog wel van Unleash the Fury. En van Reply ook van vroeger. Die woont nu in Engeland, in Londen. En die heeft daar een band, Imaginary Dreamers. En op zaterdag 3 oktober komt de Kevin af met Imaginary Dreamers. Dan komt hij de Noordzee overgestoken, misschien met een boot. Meestal komen ze met een trein, maar wij toch als we naar Ginder gingen. Ik denk ook met een trein. En dan heeft hij zo zijn band bij. En dan gaat hij daar spelen. En dan spelen er nog een aantal bands. Maar we gaan eerst iets opzetten van zijn band. Dus de gitarist van de juist, van Millions of Them, hoor je nu terug in een totaal ander project vanuit een totaal ander land.
0: Spannend.
1: Ja, en dat heet Imaginary Dreamers. En daarvan gaan we het nummer
0: emo.
1: Burn Your Clothes op zijn opzetten.
0: Jij mocht gewoon op play. Jij mocht met de muis naar play gaan.
1: Hier is de play-knop. En de schuif staat al open.
0: De schuif staat al open. En voilà.
1: Go.

0: Voilà, hè.
1: Wacht, ik ga deze even naar beneden, want anders gaan de mensen al het volgende teken houden.
2: Dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling. Dus, je hebt deze band, komt een... Wat was het, een derde?
2: Ja, zaterdag 3 oktober in de Music City. En ik ga dat gewoon nog eens... Gewoon een radioshow noemen. Ik kan ook gewoon dezelfde elementen van de radioshow van vroeger terug laten komen. Dat komt eigenlijk gewoon erop neer dat ik geen inkomen ga vragen. Maar wel tijdens elke show gaan rondgaan voor een vrije bijdrage. Mm-hmm. Zodat rijk en arm iedereen niemand ongeremd is om tot daar te komen.
1: Ja. Goed, maar jij hebt daar ook een headliner staan?
2: Ja, misschien wil ik eerst even iets vertellen over de twee openers.
1: Uiteraard, ja. doen.
2: We starten met stevige rock and roll, twee bands. Het Antwerpen / De Kempen. We starten met Silver Virgin. Om daarna genadeloos onmiddellijk al over te gaan in... Provocader. Die hebben trouwens de zondag van Shockfestival dit jaar op de mainstage mogen openen.
1: Mooi.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat zijn nog piepjonge gasten, 19, 20 jaar. Dus die gaan tweede spelen. Dan hebben we Imaginary Dreamers, hetgeen dat we er juist hebben beluisterd. En als headliner hebben we niemand minder dan Boy.
1: Wat ook iets totaal anders is.
2: Iets totaal anders, maar daar rockte ook wel een pak, hè?
1: Ja, en ik ben daar ook een beetje aan patant over, want Boy staat volgend jaar ook op mijn verjaardag.
2: Ja, maar misschien moet je dat nog niet zeggen, want dan gaan de mensen...
1: Tuurlijk mag ik dat al zeggen.
2: Nu zoiets van, ja, maar joh, als we nu, het komt niet zo goed uit, dus we kunnen binnenkort terugkomen.
1: Lieve mensen, ga minstens 2 keer naar Boy kijken.
2: Ja, vind ik wel, ja.
1: Godverdomme, jongen, ja. Wat van een band is dat?
2: Ja, voilà, en die, vooral die bekant van die nieuw plaat.
1: Oh, die is zo goed.
2: Ja. Ik stel voor dat we daar gewoon nog even eentje van opzetten.
1: Wel, dat vind ik goed. Dan moet jij op play drukken.
2: Het is misschien een metalprogramma, maar het is...
1: Ja, nee. Boy...
2: Boy moet
1: fucking rock and roll. Voilà. Wacht, ik moet wel even de schuif openzetten.
2: Ja, en dan moet ik play drukken.
1: Nee, even de juiste play opzetten.
2: De juiste play, ja. En wel bepaald is dat bij het nummer Venus.
1: Yes. Doe maar. Enjoy.

0: Voilà, zei boy. De 3 oktober? Juist, hè?
1: 3 oktober, ja.
0: 3 oktober, ah wel, een 3 oktober. Dat is toch hetzelfde? 3 of 3e?
1: Ja, ja, ik ontkende ook niet wat je zei.
0: Ah ja, nee, oké, okay, oké, okay, ja. Nee, maar ça va. In de Music City. En we komen met Nood. Ik ga de Sam even laten kiezen wat dat zijn volgende nummer is.
1: Ah ja.
0: Ah ja. Ah ja. Ja, ja, ja. Ah, ja. Gaat ervoor. Dan ga ik nog eventjes semi-promotie maken voor een event. Dat deze zaterdag in de Sint-Amanduskerk zijn eigen voordoet. Dus dat is die kerk zo op het noord. Dat is eigenlijk een schoon kerk. Ik vind dat een schoon kerk. Waar dat je ook vroeger kon daar zo bij gaan checken en zo. En daar hadden dit weekend... komen daar een paar bands... die dat Dungeon Synth komt spelen. Dungeon Synth, wat is dat? Je moet gewoon denken, je zet de Lord of the Rings aan het lezen... en er is een dude achter je synthesizer aan het spelen. Is dat de waarheid? Is dat niet de waarheid? Evengoed. Het kost u €20. Er komen 4 bands. Portcullis, Sergost, Dragon Keep en Hole Dweller. En we gaan even luisteren naar Hole Dweller. Ik moest wel even kiezen, want het is inderdaad echt super Lord of the Rings-achtig. En ik heb gewoon het nummer gekozen waar het woord halflings in voorkomt. Dus geniet even mee van Hole Dweller. Als ik het opkrijg. The hospitality is even as near as that of the halflings.

0: voilà, zij, voor fans van The Lord of the Rings, of The Hobbit en Narnia en... Wat is er normaal? Trouwens, ik ben nu naar de boeken van Narnia aan het luisteren. Die zijn verbazingwekkend goed. Films, boeken, keigoed. Maar goed, we gaan terug eventjes luisteren wat dat Sam te zeggen heeft.
1: Ja, wel, ik had dus nog wel wat platen bij. En ik was er juist sowieso aan het kijken van wat gaan we ze bieden nog draaien in het kwartier dat we nog hebben. En ik had onder andere een plaat bij van de band Marginal. En want dat vond ik, nou, ik zeg, lang geleden hè, dat we het nog over Marginal hadden gehad.
0: Vind ik wel kei marginaal van u.
1: Dat ik dat vergeten was, hè.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, wel. Dus we gaan er eentje opzetten van Marginal. Ik heb de plaat De Venom bij. Voor de mensen dat zich niet meer herinneren, of er nog niet bij waren toen dat Marginal iets was. Hè, dat was... Een band die ook zo wat samengesteld was uit meleden die ook al wel wat bekendheid in onze underground scene hadden bereikt met bands zoals...
0: Met Antwerpse wilde dan zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Leden van Shurim bijvoorbeeld, maar ook van Aguardente was dat toen nog. Barg bestond nog niet volgens mij. Of is een beetje gelijktijdig met Marginal gestart, dat weet ik niet.
0: Jij kent het beter als ik.
1: Ik denk dat Marginal er al voor Bark was. Dus dat is met de Martin, dat nu ook bij Destruction speelt. De Rui, met een maat die ondertussen terug in Portugal woont. De Jollen en de Beuk van Shurim in der tijd. Tegenwoordig van Works of the Flesh. En de Steven, die dat... Ja, die had daar ook in al die bands wat heeft gespeeld, maar nu weet ik niet hoe, waar dat hij nog bij drumt. Maar fantastische drummer. Fantastische band, zoals Crust Grind, zou perfect passen op het fantastische Obscene Extreme Festival, waar ik heel graag naartoe ga in Tsjechië. Maar heeft er denk ik wel nooit gespeeld. Maar ja, het is wel jammer eigenlijk dat het er nooit heeft gespeeld. Dat is gewoon, dat ligt gewoon volledig in de lijn van wat je daar te horen krijgt. En dan ja, van het betere soort. Ik kan het nummer The Headless Chicken opzetten.
0: Kijk, hoe heet het al?
1: Goed, hè? Here we go.

0: Voilà, hè.
1: Marginaal.
0: Dat is toch zalig dat zoiets uit Antwerpen kan komen.
1: Ja, hè.
0: Dat je zo niet keihard moet gaan zoeken, maar dat je gewoon drie straten verder moet gaan. En de Jolle die je woont daar, en zegt van, hé, hey, Jolle, heb jij nog iets goed gedaan? En de Jolle zegt, ja, oh, deze.
1: Ja, goh, en het wordt toch helemaal beter dat je zelfs je tweede living deelt met elkaar.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus, echt, ik moet de pie echt eens naar hier krijgen eigenlijk.
1: Ah wel, ja, dat moet iets doen. Ja.
0: Eigenlijk moet ik de pie naar hier krijgen. Pie, bij deze. Ik moet u naar hier krijgen. Nee, ik kan dat niet op die manier zeggen, want dan komt hij sowieso niet.
1: Moet ik het vragen?
0: Ja, jij moet het vragen.
1: Ah wel, ik zal doen dat ik hem zie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik zie die toch van de week.
1: Ah ja, dan moeten we dan niet te verlegen zijn. Hè,
0: nee, dat is waar. Ja, maar de piek kent mij goed genoeg. Allee, voilà. Wij kennen elkaar goed genoeg. Maar goed, jij hebt iets klaargezet.
1: Ja, misschien kan ik die alle twee ineens achter elkaar dragen, want ik zie dat we nog 10 minuten hebben.
0: Ja, is goed.
1: Dus dan gaan we misschien niet meer lullen tussenin.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil starten met iets van Dooptroon.
0: Ja.
1: Ook jarenlang regelmatig op de radioshow geweest. Een band waar we heel fier op zijn dat ze dat regelmatig gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: De zanger, gitarist, de Vincent, die een heeft ook nog heel lang daarna eigenlijk standaard om op te treden, een beetje gelijk de Stefan van Psychonaut, een radioshirt gedragen. Dus dat is...
0: Ik heb die van de jaren nog gezien met de radioshirt.
1: Ja, jawel.
0: Ah, ja,
1: dat, zie, dat, is, voilà. Dat doet ons veel deugd natuurlijk.
0: En de
1: Vincent van Dooptroon, die deed dat ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus voilà, ik kan er een van Dooptroon opzetten. En dan, om af te sluiten, eentje speciaal voor de P van de plaat van Black Mountain. Want die stond eigenlijk altijd op toen we de dag na de radioshow de Music City aan het opkuisen waren.
0: Ja.
1: Dus dat was ook altijd zo, ja, om de boel af te sluiten.
0: Oké.
1: Okay. Dus kijk, voilà. Eerst
0: oké, okay, maar dan ga ik al afscheid nemen van de mensen aan het luisteren zijn.
1: Ja, voilà.
0: Merci iedereen. Merci Sam.
1: Dat graag gedaan. Merci. Dat je mij hebt genodigd.
0: Ja, maar je bent nog altijd een keer welkom, hè. Als je dat nog eens wilt doen.
1: Graag. Wat denk je van 1 keer per jaar?
0: Oh ja, 1 keer per jaar is goed. Dat is goed. Als je zo nog eens iets organiseert of zo, dat is goed.
1: Alright, merci.
0: En jullie, mijn beste vrienden, lieve varkens, en merci voor te luisteren. We gaan inderdaad eerst naar Dooptroon. En daarna...
1: Ja.
0: Naar, nou, welk noemt het?
1: Hooked.
0: Hooked. En daarna...
1: En daarna Black Mountain, iets van... De Wilderness Hardplay.
0: Alright. En volgende week ben ik hier met een Baptist. U kent die misschien ook wel als de baas van de kids. Tot volgende week. Bye bye.
1: Bye bye.
2: In the world of blackness, there are no days, no nights, no seasons, only endless existence. And a being whose only thought since the beginning of time is his ravenous desire to feed.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science. Exercendai sane.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: beoefenen. La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens muliebris scientiae exercendai sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: Hallo daar. Hallo daar.
8: Hallo.
7: Yo.
9: Wij zijn. Wij zijn Atelier Centraal.
8: Atelier Centraal.
9: Ja.
8: Het is woensdag.
9: Ja. Ik had gezien dat Akira in 4K in de cinema speelt.
8: Ik heb het ook gezien. Goed om te gaan, of wat?
9: Ja, ik ga dinsdag ook zien.
8: Dinsdag? Dat is volgende week.
9: Ja.
8: Speelt hij dan nog?
9: Ja.
8: Oké. Okay. En Terminator 2 is ook in de cinema.
9: Weet.
8: Oké, dat is een deal.
9: Nice.
8: Al daarheen.
9: Ja.
8: Waar?
9: Akira in de Lumière speelt hem.
8: In Lumière. Ja, ik heb hem ook gezien, dat is een UGC. Dus dat is een, ik denk dat het een wereldwijde re-release is.
9: Ja. Daar is ook een IMAX, ik weet niet wat die in België.
8: Tjo!
9: Maar daar zou ik mogelijk wel geld aan uitgeven.
8: In Brussel is hij een IMAX.
9: Maar ik weet niet wat ze hem spelen, die lemers daar. Anyway.
8: Akira
9: is een gave film.
8: Dat is een heel erg gave film. Wacht.
9: Kan het zijn dat we muziek gaan spelen? Uit Akir? Of niet? Moet niet.
8: Nee.
9: Uit Akir spelen?
8: We gaan dat niet doen. Ik denk dat we dat al genoeg hebben gedaan.
9: Ja, vorige week zelfs.
8: Ik heb hier iets anders.
9: Goed.
8: Oké.
9: Veel luisterplezier.
8: Yo.
9: Salut.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris sentiae exercendae sane
4: capax est. Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Radio Centraal, 106.7, Megahertz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebraden zwaanzing.

Oh.

Mm-hmm.

Ah,

0: wijste die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

En in Zetpil hebben we vandaag de Contemporary Chamber Ensemble. Oud werk van Edgar Varèse. En zoals de Zappa-freaks allemaal weten, is hij wel geïnspireerd door het werk van Edgar Varèse. En we kozen vandaag voor Integral. Een werk voor twee piccolo's, een oboe, een klarinet, twee trompetten, trombone, bastrombone, contrabastrombone en percussie. We horen dus nog even de Contemporary Chamber Ensemble, onder leiding van Archer Weisberg.

We hoorden Root is Sleeping. Terug te vinden op het album The Yellow Shark door het Ensemble Modern. En dat is een compositie van Frank Zappa, met andere woorden. Root is Sleeping.

Mirage van Jean-Luc Ponty. Destijds werkte hij nog mee aan het bekende album Hot Rats van Frank Zappa. We hoorden hier Mirage van Jean-Luc Ponty met de geweldige bas van Ralph Armstrong. Jean-Luc Ponty speelde elektrische viool en keyboards. En momenteel is er Oyuki Conjugate. No Latitude.

Radio Centraal. Ook te beluisteren via de streaming en DAB+. En over 2 weken is er terug de echte Zetpil. Met Filip. Vandaag dus een vervanging.

What Do You Want The Girl To Do? Dat was Lowell George uit zijn solo debuutalbum. En we eindigen met iets van Frank Zappa. Dat

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag met Don Wackie voor het eerste stukje en straks komt Crucial P nog eens aan de beurt met een beetje oldschool stuff, 10-inch vibes. Maar eerst nog enkele nieuwigheden overlopen. Vandaag redelijk internationale vibes. Dit is al Solidarity, een track van Minotti Hi-Fi uit Duitsland, Münster, samengemaakt met de Braziliaanse Victor Rice. En ze biedt komt The Princess, zij komt uit Cumbria, dat ligt ergens aan Nieuw-Zeeland. En ze heeft samen met Isaac Chambers een track gemaakt, Let Me In, Very Nice, op Dub Mission Records, All Massive.

As we enter a nice and easy, The Princess and Isaac Chambers op Dub Mission Records met Let Me In. En over naar Frankrijk, daar hebben we de producties van Boost en Beam die al jaren bezig zijn. En nu weer met de vocals van Laroon en Reggae, Clandestine.

Daarnet nog LaRoon en Boston Bill productie met de Reggae Clandestine uit Frankrijk en nu Jamaicaanse release. Vorige week ook al een tune uitgespeeld uit dat nieuwe album van Pressure Buzzpipe, All For A Time. En nou deze, Ja Is Worthy. En vermits het een showcase album is, komt er ook de dub achteraan.

Giants were the Double Eyes Deuce Pressure Plus Pipe album zeker aan te schaffen, All for a Time. En dan verder met een rhythm release, een EP met enkele vocals en dubs erop, gemaakt door onze maat uit Polen, Dread Squad, samen met Fat Frog uit de UK, en dan noemt dan ook de Fat Dread Rhythm. We met twee vocals, eerst komt Raz Joshua uit Mexico met Trouble, dan Marcus I uit Spanje met Ramdown, gevolgd door de Fat Dread Dub. Trouble eerst dus, Raz Joshua.

Net nog Ras Joshua met Trouble en dan deze dus Ramdown van Marcus Ai, allemaal opgenomen in de studio's van Dread Squad en die noemt de Superfly Studio in Polen. En dan heb ik nog de Double O, dus die komt er meteen aan, deze Fat Dread.

is de Fat Dread Rhythm van Fat Dread, dus Dread Squad en Fat Frog, een combinatie uit Polen en de UK. En dan is er nog eentje te gaan, is het de beurt aan Crucial P en zijn selectie. En de laatste komt van het laatste album van Asa Lineage, Rebel Data. Daar heeft de Rebel al van alles uitgehaald, maar nog niet de deze, de combination samen met Jesse Royal en No Vagabond.

0: Jesse Royal nog maar onlangs bezig gezien op het Afro Sea Festival. En hier samen met Aza Alinic met No Vagabond album noemt Rebel Daughter. En het was dus de laatste voor mijn selectie van vandaag. Maar Crucial P heeft nog een heleboel vinyl meegebracht.
1: Een heleboel is misschien een tikkeltje overdreven, ja, maar toch een
2: half uur, hè?
1: een tiental ten inch, want ik heb vandaag geopteerd om eens wat te gaan zoeken in mijn 10-inch collectie. En ik heb een paar dingen teruggevonden die ik niet meer, dat ik me dacht dat ik die niet meer had. Dus, okay. En we gaan van start met een obscure artiest. Die gaat onder de naam Ja Rubel. De man is al bezig van eind jaren 70, maar zoals ik net zei, obscure artiest, nooit niet tot de top gekomen. Heeft wel een aantal goede opnames gemaakt, waaronder Free Us Now, Rasta, Judge and Love Rasta. En de man dook een jaar of 20 geleden plotseling op in het tv-programma van Jeroen van Inkel en Adam Curry, Veronica Goes Caribbean. En dit is een van zijn bekendste tracks, toch wel Ja Rubel, Judgment Time.

met Judgment Time. En ik was nog even vergeten bij te vertellen dat in 2009 een verzamelalbum is uitgebracht met de meeste van deze man zijn single tracks. Dus misschien even op zoek gaan naar Ja Rule en het album Free As Now. Compilatie van zijn beste tracks, waaronder deze Judgment Time, die ook op 7-inch verscheen uiteraard. Dit was het, de 10-inch versie. Van Ja Rule over naar iets bekendere naam, de Heptones, een van de grootste vocal harmony trio's uit de geschiedenis van de reggae, hier in een productie van Ropie Edwards, Give Me The Right, President Rock.

Ja, blijkbaar heeft de instrumentale dub achteraan de vocal niet veel zin. Dus we gaan het even skippen voor vandaag. Toch een classic track, productie van Rupi Edwards, The Heptones. Give Me The Right President Rock op een 10-inch, niet zo gave 10-inch zoals we kunnen horen. Verder met de legendarische figuur uit de Studio One sessiemuzikant. En ik heb het over Jackie Mitoo, de keyboard wizard. Hier met een track dat Casanova noemt, maar origineel noemt de track Henry the Great. Maar zoals je misschien al weet, Jackie Mitoo maakte verschillende mixen en versies van verschillende van zijn tracks. Hier is hij met Casanova.

Jackie Mito en Casanova, zoals ik reeds zei, origineel noemt deze Willem Henry the Great, maar zoals gezegd, Jackie Mito was een keyboard wizard, maakte soms 3, 4, 5 versies van bestaande track van hemzelf. We blijven een beetje in dezelfde stijl, maar dan weer de Lovers Rock getinte rhythm. Bizarre ten eerste is de volgende op het Duck and Dive label. Ik had het nog nooit ervoor gezien. Er staan 5 tracks op. Zeer aangenaam, 10-inch met mooie muziek, waaronder deze Winston Reedy in combinatie met AJ Franklin en deze track Can't Stop.

Original DJ style met original Ragnar Paisa, Mr. Dillinger en Best Time. Six track 10 inch Channel 1, want daar zijn we nu even aan beland. En het spijtige nieuws over Channel 1 is dat de resterende delen van het gebouw, van het legendarische gebouw eigenlijk, van de Channel 1, gelegen aan Maxfield Avenue in Kingston, zijn verleden vrijdag volledig gesloopt. Zeer triest nieuws voor reggae-liefhebbers wereldwijd, want het was eigenlijk een iconische plaats daar op de hoek van Maxfield Avenue. Dillinger nam ook zijn beste tunes daarop. We gaan verder met Channel 1. En Louis Lepke, DJ, die komt uit het kamp van de Volcano Crew. Tezamen met Toyan en Lee Van Cleef was hij een van de drie toppers bij het Volcano Sound label en sound. Van John Joe Laws, hier is Louis Lepke. Love is not a play. Kom nou,

Love is not a plaything. Louis Lepke, die zei het er net, tezamen met Toyan en Lee van Cleef, de groothouders bij het Volcano label en Sound System. Jammer genoeg zijn deze drie artiesten op een vrij gewelddadige manier aan het eind van hun leven gekomen. Dat is wel de mindere kant van de zaak. Over naar de Don Gargan, niet Ninja Man, maar wel de original Don Gargan, Carnal Campbell met een 10-inch Hear Me No Star.

Cornel Campbell, de original Don Gargan, heeft heel veel van zijn hits gemaakt bij Bunny Lee. Hear Me Now Star 10 Inch. Verder met het Wacky Label. Het Wacky Label 4.

0: Vocal Harmony Trio, vermoeden we sterk, de Rockstones op het Wacky label 10 inch.
1: En dat zit er weer bijna op voor vandaag, hè, Crucial. Dus ja, nog eentje te gaan, maar ik zeg alvast, dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz met Don Wacky, met Crucial P. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug at 2 o'clock. Peace, love, respect to each and everyone. En tot dan. En nou.
0: En we gaan eruit met ook weer obscuur werk van een obscure artiest. De jongen noemt zichzelf Struggle. Gelukkig zijn een aantal van zijn tracks terug uitgebracht door het Vintage label, als ik me niet vergis. Op 10 inch, hier is hij, Struggle met Destruction. Ik zeg alvast tot een volgende keer.

Fry met Ferre Grignard, She's Gone. En wie is er gone? Niet Namaste, want Namaste blijft twee wekelijks op Radio Centraal tussen 3 en 4. Maar het Ferre Grignard liedje, She's Gone, dat draaien we nu even voor. De volgende die heen gegaan is Dolly Pret met Dolly Parton.